0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Charismatisch evangelische gemeente.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt dus niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de Straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 1 graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

U bent zo goed. Dank u, Vader.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De 6 zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk. Wel dat er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde een jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoop.

0: Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Heel Nederland klinkt een hoopvol geluid uit de radio.
1: Hier Wilma uit Vlaardingen.
2: Utrecht.
3: Maartje uit Den Haag.
4: Vanuit een winderig waaiend Delfzijl.
5: Groot Nieuws Radio.
0: Een geluid van redding, genade en liefde.
6: Your love is a thought and I'm dancing the rain.
0: En een geluid van samen.
7: Here we go!
0: Bouw jij mee aan Groot Nieuws Radio? Word dan vandaag vriend. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Op deze vrijdagochtend, de dag dat je wist dat zou komen. De officiële start van de Pinksterconferentie Opwekking. Gisteren zijn we al een beetje begonnen met het eerste gedeelte van de Opwekking Top 100. Zometeen om 7 uur gaan we verder. En vanavond dan zenden we live de eerste samenkomst uit. Ook in Levenswoorden hebben we vandaag al aandacht voor Pinksteren. We gaan luisteren naar een overdenking van Els van Dijk uit het archief van Groot Nieuws Radio. Die gaat over het prachtige lied dat ook te vinden is in de Opwekkingbundel, Zegenkroon. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. En die komt uit Zacharia 4, vers 6. Daar staat: luister, dit zegt de Heer over Zerubabel. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar alleen met hulp van mijn geest.
3: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven aan iedereen en overal op elk moment? En dat het hoogste doel is echtheid na te streven, echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: buiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Martijn Buwalda, deze is voor jou. Het staat op het punt van beginnen. Pinksterconferentie, opwekking. Heel hoop mooie seminars, ontmoetingen. En natuurlijk ook een hele hoop zingen. En daar heeft Els van Dijk een bijzondere kijk op.
2: Zingen is verklappen dat het anders kan. Waarom zingt een mens eigenlijk? Iemand zei eens: in het zingen zijn we eindelijk eens van het denken af. Maar ja, de andere kant is dat een liedje kan helpen om bij een gedachte te komen of een gedachte vast te houden, omdat een bepaalde som maar niet uit je lijf en hart te krijgen is. Juist als dingen niet met gewone woorden te pakken zijn, kan muziek, kunnen liederen behulpzaam zijn. Ook als gedachten bijvoorbeeld maar moeilijk de goede richting in te krijgen zijn, kan muziek helpen. In de begeleiding van mensen die vast kunnen zitten in soms demonische gedachten, pas ik dat ook wel toe door hen uit te nodigen om voor het slapen gaan niet de duistere kant van het leven op te zoeken in de donkere krochten van internet bijvoorbeeld, maar om een bepaald lied op YouTube aan te klikken en dan luidkeels mee te galmen. Liederen kunnen een belangrijk medium zijn om de overgang van de gebrokenheid van dit leven naar de wereld van God te maken. Muziek als voertuig van de ziel om God te zien. Je ziel gaat met het luisteren en zingen ervan de wereld van de opstanding, de wereld van het eeuwige leven binnen. En Paulus maakt heel duidelijk wat de belangrijkste gedachte is die we vast moeten houden. Jezus. Hij zegt het zo. Houd Jezus Christus in gedachten die uit de dood is opgewekt. De opgewekte Jezus betekent het scharnierpunt van de geschiedenis. Er is weer hoop. En dat moeten we goed in gedachten houden. Het moet het uitgangspunt van ons denken zijn. Als je omstandigheden moeilijk zijn, denk aan Jezus. Als je tegen de dag opziet, denk aan Jezus. Wanneer tranen vloeien, denk aan Jezus. Wanneer je teleurgesteld bent, denk aan Jezus. Als je maar blijft malen met ongezonde gedachten, denk aan Jezus. Denk aan het nieuwe leven dat Hij gaf. Denk ook aan de zingende Jezus die in het voorportaal van Gethsemane de lofzang inzet. Daar zet Hij de mens op de plek waar Hij oorspronkelijk bedoeld is. Zingend, lovend en prijzend. In het vieren van de overwinning. Zingen is geen vlucht uit de realiteit of zo. Zingen is erkennen zoals het nu is, kan het niet blijven. Het is nee zeggen. Tegen de stroom oproeien. Het is verklappen dat het anders kan. Loven is vooruitgrijpen. Juist omdat het heil in deze gebroken wereld nog niet volkomen is, moet de hoop erop levend gehouden worden in het lied van verlangen. Zingen is de pijnlijke breuk beleiden tussen visioen en werkelijkheid. En tegelijk vasthouden dat al dat menselijke lijden niet het laatste woord heeft. Er zijn dingen die we niet kunnen zeggen, die we alleen kunnen zingen. Het lied is een veelheid aan indrukken in een overkropt hart. Denk aan Jezus die uit de dood is opgewekt. En dat is nu precies wat gebeurt in dat bekende lied De Zegenkroon. Daar zingen we: U zult altijd voor ons strijden. U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Waar u bent, verstilt de onrust. Vul ons hart met heilig vuur. Jezus overwon. Dat wat voor ons te groot, te bedreigend of wat dan ook is, overwint Hij. Hij komt ons tegemoet in onze onmacht. Haalt de muren neer die wij geplaatst hebben om onszelf overeind te houden. En Hij haalt de bolwerken neer waarachter wij ons verschansen en die ons belemmeren om als overwinnaar te leven. Daarom houd Jezus Christus in gedachten die uit de dood is opgewekt. Hij draagt de zegenkroon. En daarom ook dat ene zinnetje dat in het lied een paar keer voorkomt. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

prachtige nieuwe muziek van Need to Breathe. Voor hun nieuwste album gingen ze terug naar hun roots. Die liggen in de Americana. Je hoorde The Long Surrender. Daarvoor muziek van Jordan Sincere, To Save My Life. Vandaag staat bij Groot Nieuws Radio in het teken van de opwekking top 100. Zometeen om 7 uur gaat hij verder met Juri van de Geest. Je hoort hem zometeen ook al even met De Nieuwe Morgen. Eerst Reijer en Mirjam Kerkhoff. Dit is De Zegen.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
9: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
10: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
11: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
12: Kozijnshop.
13: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep. En maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
15: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
16: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. De nummer 1 in kantoormeubelen.
17: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
16: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
20: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
21: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
22: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
23: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
24: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
25: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op

0: zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Er werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters. Maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In het Drentse Gieten hebben vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal geslapen. Die konden daar terecht omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek was. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde zoiets ook, toen schoot Stadskanaal te hulp. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar niet doorgegaan. Er kon geen geschikte ader worden gevonden voor de dodelijke injectie. De staat Tennessee heeft nu 1 jaar uitstel gegeven. Een organisatie voor doodstrafalternatieven zegt dat er al jaren problemen zijn met de gifspuit. Dan het weer van weer online. Er komt veel zon aan en ook warmte, maximaal 26 graden. In de middag kan het op de stranden koeler worden door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend, 22 mei. Het is 6 uur geweest, zometeen begint de nieuwe morgen. En misschien wel met jouw verzoekplaat. Welke plaat wil je horen aan het begin van deze dag? Stuur nu een berichtje met de app van Grootnieuws Radio.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
10: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
16: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
17: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
18: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
19: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
20: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
21: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
2: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
1: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: De Nieuwe Morgen.
6: Met Joeri van der Geest.
5: Het christelijke radiostation.

Zo, goedemorgen. Een nieuwe dag is aangebroken. Vrijdag 22 juni, 9 minuten over 6. Je hoort het, de Lize. En kleine dingen hier in de nieuwe morgen. Die is aangebroken op Groot Nieuws Radio. Ja, niet voor al te lang hoor, want zometeen om 7 uur gaan we verder met de lijst. De opwekking top 100 in aanloop naar de Pinksterconferentie van opwekking in Biddinghuizen. En nou, dat zometeen om 7 uur. Ik had er weer zin in. Ik heb gisteren echt genoten van al die mooie muziek. Al die, ik zag heel veel berichten binnenkomen natuurlijk in de app. 'S ochtends van heel veel mensen die zeiden, wow, wat leuk om zoveel opwekkingsklassiekers te horen. Liederen die nou, eigenlijk bijna nooit meer voorbij komen op de radio. Ook nooit echt de top 100 halen, maar nou, wel onderaan. Dus ik, ja, wat mij betreft is het voor herhaling vatbaar. De opwekking top 200. 2 dagen lang de opwekking top 100. Maar voor evaluatiepuntje voor volgend jaar. Ik ben wel heel benieuwd wat er vandaag allemaal voorbij gaat komen in die opwekking top 100. Dat zo meteen vanaf 7 uur. En tot die tijd ben ik vooral benieuwd. Wie ben je? Waarom ben je wakker? Je mag een berichtje sturen met de app van Groot Nieuws Radio. Wie ben je en waarom ben je wakker? Als je een berichtje stuurt, zet ik je naam op de lijst met wakkere mensen. En noem ik je zo meteen even op. Martijn, dankjewel voor het aanvragen van deze plaat, ook van Project of Love, Isaiah 26, Trust in the Lord.

0: Act of Love en Isaiah 26, Trust in the Lord, hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Ja, ik kan me zo voorstellen, Martijn, dat je hiervan zit te genieten als je 's ochtends in de auto zit met het opkomende zonnetje. Hier een, nou ja, zo goed als een strak blauwe lucht als ik hier naar buiten kijk. En dan de muziek van Project of Love, heerlijk. Zometeen om 7 uur, dan gaat de opwekking top 100 verder. En het is misschien wel leuk om alvast even te kijken naar het weerbericht. Zeker vandaag, want er is veel zon. Vanmiddag dan ontstaan vooral in het noordoosten wat stapelwolken. Blijft wel droog. Vandaag 24, 28 of 29 graden. Alsof je mag kiezen, als het ware. En dan dit Pinkse weekend, zonnig en warm. Zaterdag, morgen dus, wel wat bewolking, maar het wordt tussen de 25 en 30 graden. Dus een heerlijke temperatuur om mee wakker te worden. En ook om naar uit te kijken. Wie ben je en waarom ben je wakker? Dat is de vraag die ik stel als je een berichtje stuurt met de app van Groot Nieuws Radio. Zet ik je op de lijst met wakkere mensen.
1: Dagtekst.
0: Dat is vandaag Zacharia 4, vers 6. Luister dit, zegt de Heer, over Zerubabel. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer, van de hemelse machten, maar alleen met hulp van mijn geest. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer, van de hemelse machten, maar alleen met hulp van mijn geest. De dagtekst van vandaag, Zacharia 4, vers 6.

0: Joke Buijs en u bent erbij in alles. Ik kijk naar de klok en ik zie dat het 4:07 is. En ook op deze vrijdagochtend 22 mei. De vrijdag vlak voor het Pinksterweekend zijn er heel veel mensen wakker die zichzelf melden. Zo is Arjen alweer onderweg naar de golfbaan voor een dagje werken. Ook Emmeline meldt zich, Antje is erbij, Remco luistert mee. En ook John uit Arnhem is verbonden met Grootnieuwsradio. Maria uit Rijssen die gaat vandaag hardlopen met Grootnieuwsradio in de oren. En daarna richting Drenthe met de familie. Christian die gaat deze ochtend eerst de koeien melken, heeft ook de bruiloft van zijn dochter. Regina en Marcel die gaan trouwen, dus bij deze van harte gefeliciteerd alvast. Corine uit Capelle aan de IJssel, die werkt nog één dag en houdt daarna rustig Pinksterweekend thuis. En Wanda uit Kampen is wakker en dankbaar voor deze nieuwe dag. Lydia begint vandaag met ontbijt, bijbellezen en bidden en gaat later naar Berlicum. Jan uit Rauwveen die noemt het vandaag een mooie dag om samen te wandelen met het grote nieuws. En Margriet uit Noorwegen die geniet dit weekend van de uitzendingen van een opwekking. Martijn is onderweg naar Europoort en gaat dit weekend naar het Amazing Grace Festival. En Karin meldt zich wakker en ze vraagt, ja, waarom niet alle opwekkingsliederen draaien? Oké. Nou, misschien voor volgend jaar, Karin. Evaluatiepuntje, iets om over na te denken. Ook Neline en Wim die zijn wakker. Wim die gaat naar de boerderij. Neline naar de thuiszorg in Maasland. En Wietse geniet van het groen onderweg naar het oosten. Marat die heeft zijn laatste werkdag voor opwekking begint. En Janne Barneveld start deze dag in de sportschool. Gert-Jan, goed je te zien. Je bent onderweg naar Waalwijk op de fiets. En Karin de Man, ja, die is nog even aan het haken. En ja, het is een bijzondere dag, want haar dochter Arinka die maakt zich klaar voor het horeca-examen. Spannend, laat ze weten, maar ze kan het. Ze kan het, nou, dat weten wij natuurlijk ook. Hendrik uit Urk, die is er ook voorbij, wens ons een gezegend weekend toe.
1: Goedemorgen, luisteraars. Ja, ik wens iedereen zijn zee aan deze dag toe. Groet, Hendrik uit Urk. En een rijk gezegend weekend.
0: Dankjewel, Hendrik. En ook Paula, die is erbij.
2: Ik ben wakker en zit in de auto, want ik mag vandaag werken. Bedrijf waar ik al heel lang werk, maar sinds kort hebben we een nieuwe werkgever. En dat is Niels. En Niels die speelt in de Teamzone Band. Dus Niels, heel veel succes daar. Veel plezier. En wij gaan het ook rocken op de markt. Doeg!
0: Alright, dankjewel Paula. En zo maken wij ons op voor het Pinksterweekend hier op Grootnieuwsradio. Zometeen heb ik de grootnieuwsupdate voor je. Naar muziek van Shane & Shane.

0: Shane is Shane. En Break Every Chain maakt het 6:55. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlander die op het eiland was voor een defensieklus. Na 8 dagen is hij nog steeds spoorloos. Daarom is besloten de actie te stoppen. Bijna 100 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel konden vannacht terecht in het Drentse Gieten. Ze hebben daar geslapen in een sporthal. Later vanochtend moeten ze weer terug naar Ter Apel. En Nederlandse vliegvelden hebben in de eerste maanden van dit jaar minder passagiers gehad. Dat kwam door wintersweer en de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie.
2: Groot nieuws update.
0: Pro-life is oké, maar abortus plegen, dat wil de minister van Volksgezondheid niet meer horen. Expertisecentrum FION kwam vorige maand met een richtlijn voor journalisten. En daarin staat dat pro-life beter vervangen kan worden door anti-abortus. Dat gaat de minister te ver, maar wel vindt ze dat het stigma rond abortus minder moet. De SGP, ChristenUnie en de BBB waarschuwden eerder dat de morele zwaarte van abortus uit het taalgebruik verdwijnt. Nederlands Dagblad schrijft erover. En er is herstel nodig na een schokkend onderzoeksrapport over de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Synodevoorzitter Treini Bouw van de PKN die zegt dat meer dan de helft van de medewerkers zich onveilig voelt. Het rapport wijst op systematische fouten en gebrekkige communicatie. Treini Bouw wil eerst met alle betrokkenen van de PKN spreken voordat er besluiten worden genomen. En prinses Amalia wil in de toekomst belijdenis doen, maar heeft er nu nog geen tijd voor. In gesprek met het Reformatorisch Dagblad zegt de kroonprinses dat ze het belangrijk vindt om meer te leren over het christelijk geloof en haar eigen verhouding daartoe. Een eerder traject voor belijdeniscategorisatie stopte door corona. En volgens Amalia verdient zo'n voorbereiding volledige aandacht. En dit weekend stromen tienduizenden bezoekers het terrein van Opwekking op in Biddinghuizen. De organisatie verwacht zo'n 60.000 mensen. Dit jaar is het jongerenterrein vergroot omdat er meer tieners en jongeren worden verwacht. En ook is er voor het eerst een eigen supermarkt op het terrein voor wie zeep of tandpasta is vergeten. Altijd handig. De Pinksterconferentie duurt tot en met maandag en het thema is Ik Ben. Dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Er is vandaag veel zon. Vanmiddag ontstaan vooral in het noordoosten ook stapelwolken. Het blijft droog met 24 tot 29 graden. Ook in de Pinkse weekend zonnig en warm met morgen ook wel bewolking. Het wordt tussen de 25 en 30 graden morgen.
3: Joeri van der Geest.
0: Ja, lekkere temperaturen zeg. Hele goede morgen. Dit is Grootnieuws Radio met zometeen de Bijbellezing. Psalm 134 en 35. Naar Matthew West.
2: De Nieuwe Morgen.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 134 en 135 uit de Basisbijbel. Een pelgrimslied. Kom, dienaren van de Heer, prijs de Heer. Ook jullie die 's nachts in het heiligdom van de Heer staan, hef je handen op naar het heiligdom en prijs de Heer. De Heer zal vanuit Jeruzalem goed voor jullie zijn. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, zal goed voor jullie zijn. Psalm 135. Halleluja, prijs de Heer. Dienaren van de Heer, prijs de Heer. Daar in het heiligdom van de Heer, op de voorpleinen van het heiligdom van onze God, prijs allemaal de Heer. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zing voor Hem, want Hij is vriendelijk. De Heer heeft het volk van Jacob uitgekozen. Israël is zijn heiligdom geworden. Ja, ik weet dat de Heer geweldig is. Onze Heer is machtiger dan alle goden. Hij bepaalt wat er gebeurt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en de oceanen. Hij laat de wolken komen aan het einde van de aarde. Hij maakt de bliksem en laat het regenen. Hij laat de wind los uit zijn voorraadkamers. Hij doodde in Egypte alle oudste zonen en alle eerstgeboren dieren. Hij deed in Egypte grote wonderen tegen de farao en al zijn dienaren. Hij versloeg grote volken. Hij doodde machtige koningen. Sihon, de koning van de Amorieten. Och, de koning van Bashan. En alle koningen van Kanaan. Hun land gaf hij als eigendom aan zijn volk Israël. Heer, u blijft voor eeuwig. De mensen prijzen u door alle eeuwen heen. Want de Heer komt voor zijn volk op. Hij heeft medelijden met zijn dienaren. De goden van de andere volken zijn van zilver en goud. Ze zijn door mensen gemaakt. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Er is geen adem in hun mond. Laat de mensen die ze maakten en erop vertrouwden net zo machteloos worden als zij. Volk van Israël, prijs de Heer. Priesters, prijs de Heer. Alle levieten, prijs de Heer. Laat iedereen die diep ontzag voor de Heer heeft, hem prijzen. Prijs de Heer vanuit Sion. Prijs hem die in Jeruzalem woont. Halleluja.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

en Anymore. Daarvoor de Grootnieuwsradio Bijbellezing. Op deze vrijdagochtend. Wim is momenteel onderweg van Klarenbeek naar Wormer. Gaat morgen één dagje naar Opwekking. Nou, dan hoop ik je daar te zien, Wim. Ik ben er morgen ook. Ik moet zondagmiddag, dan ben ik met groot nieuws te horen. En ook maandagochtend. Dus, nou, hopelijk tot daar. En het hele programmaboekje vind je trouwens op de website. Grootnieuwsradio.nl. Ga je naar de programmering en dan zie je precies wie wanneer presenteert. En dus ook in de studio staat op het opwekkingterrein. Rosa is ook wakker. Gezellig dat je meeluistert. Rob die kijkt enorm uit naar het Pinksterweekend bij Opwekking. Samen met de kinderen en aanhang komen ze als gasten langs om te genieten van ontmoeting, muziek en samen in Gods aanwezigheid zijn. Dus er was een heel fijn weekend gewenst, Rob. En ook dank voor je mooie woorden in de app. Zometeen om 7 uur, dan gaan we verder met de lijst. En ik hervat de Opwekking Top 100 met nummer 89, de Leeuw van Juda. Dat zometeen na 7 uur. Eerst Hub Worship en God doet iets nieuws.

0: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftruckskachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft de machine voor iedere klus en bespaart je de drie R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
1: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
0: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattemerbroek en op kokverhuur.nl.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: Keukenorders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: AKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
2: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edel toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd en met gepersonaliseerd WK-hoesje. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen?

0: NOS-NCRV-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is die niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. De gouverneur van Saba hoopt voor de nabestaanden dat ze alles ooit definitief kunnen afsluiten. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisteren nacht al asielzoekers op. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden, meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden. En steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Een hele goede morgen. Gisteren hebben we al genoten van een extra dag met de meest gewaardeerde opwekkingsliederen. Het rechte rijtje, om in voetbaltermen te spreken. En vandaag gaan we het linker rijtje aanpakken. En pakken we hem op bij nummer 89. Leeuw van Juda hoor je binnen nu in een paar minuten.
3: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan? Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden. Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
4: Warme variaties in vuur en vlam? Kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
3: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
13: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: handig autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
5: Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6 uur de stembanden lekker opwarmen met de Top 100.
6: Met Joeri van der Geest.
5: Het christelijke radiostation.

0: om hiermee te beginnen. Leeuw van Juda, Erik de Mooie en José Witterland die zingen het met de Opwekking Band. Hier op nummer 89 in de Opwekking Top 100.
1: Opwekking Top 100.
0: Met alweer de 14e editie van deze lijst die extra bijzonder is met maar liefst 200 liederen dit keer. Verdeeld over gisteren en vandaag. De hele lijst die vind je op grootnieuwsradio.nl. Maar goed, misschien vind je het ook wel leuk om gewoon verrast te worden. Dan kun je lekker de radio aan laten staan. En ja, verrast dat word je sowieso, want de hoogste noteringen die zijn nog helemaal niet bekend. In ieder geval niet voor het grote publiek. Hoogste 20 noteringen, die hoor je vanmiddag. Laurens die maakt dan de nummer 1 bekend. Vorig jaar was dat Jezus overwinnaar. En welke dat dit jaar is, dat hoor je dus vlak voor 6 uur. En daarna pakken we hem op vanuit Biddinghuizen, waar ook onze studio dit weekend weer op het terrein van Opwekking staat.
2: De Opwekking Top 100.
0: En het volgende opwekkingslied in de lijst, dat is Glorie aan God. Het is een prachtige meezinger. Geschreven door de onlangs overleden componist en tekstschrijver Jan Visser. Nou, naast dat lied schreef hij nog heel veel meer andere liederen. En iemand die daar goed bekend mee was, dat is Ellie Zuiderveld. Goedemorgen, Ellie.
3: Goedemorgen.
0: Nou, deze week overleden. Jij en Rickert hadden regelmatig contact met Jan. Wat maakte hem uniek als muzikant?
3: Ja, hij is zo uniek. Hij heeft samen met zijn vrouw, Gerry, ook heel veel kindermusicals geschreven. Hè? Dus, en heel veel liedjes die wij gewoon altijd zingen. Dus ik sterren aan de hemel staan. Dat is allemaal van hun, van hem.
0: Ja, dat heeft hij allemaal zelf geschreven. En werkte hij ook veel samen?
3: Nou, in het begin kwam hij wel eens met zijn liedjes langs. Toen wij nog in Barneveld woonden. En dan spitten we ze even door. Maar ja, hij bleef maar schrijven.
0: Ja.
3: En heel veel mensen dachten, oh, dat is een liedje van Ellie en Rickert. Maar dat was helemaal niet zo.
0: Dat was toch al van hem?
3: Ja, maar hij was zo bescheiden. Dus zij timmerden stilletjes aan de weg. Hij en zijn vrouw Gerry.
0: Ja.
3: Dus bijvoorbeeld Glorie aan God. Ja, iedereen zingt het, maar niemand weet van wie het is. En dat tekent Jan Visser. Zo'n liefdevolle man. En wat ik zelf een heel mooi liedje vind. Of zal ik dat straks zeggen?
0: Nee, dat mag je ook nu zeggen, Ellie.
3: Je hoeft niet bang te zijn. Daar zit gewoon alles in.
0: Ja, die staat op de kinderopwekking-cd. Kinderopwekking 40, dat is dit lied.

0: Nou, wat vind je hier zo mooi aan, Ellie?
1: Ja, ik weet niet, de tranen springen me in de ogen weer.
0: Oh?
1: In allerlei verpleeghuizen wordt dit gezongen voor mensen. Voor kindertjes die ziek zijn of niet kunnen slapen. En hier staat alles in, je hoeft niet bang te zijn, ook niet voor de oorlog. De Heer zal als een muur rondom je zijn. Dat is zo mooi. Dit wordt trouwens gezongen door een kindje van ons kinderkoor. En dat is Wilma van der Akker, die is nu ook volwassen. Maar ja, prachtig gewoon.
0: Ja. Dus,
1: Jan kon zoveel dingen in zo weinig woorden zeggen.
0: Ja.
1: Echt heel sterk, ja.
0: Nou, deze week overleden. En dankjewel dat je er een korte toelichting bij wilde geven, Ellie. En prachtige tekst. Een van die liederen van hem, dat is dus ook Glorie aan God. Daar is heel veel op gestemd. Daarom staat hij ook in de opwekkinglijst op nummer 88. Dankjewel voor je toelichting, Ellie. En ga je nog iets doen dit Pinkse weekend?
1: Ik ga zingen in Veen Klooster.
0: Oh, mooi.
1: Tweede Pinksterdag.
0: Oké, nou wens ik je ook een heel mooi weekend toe.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Heb het goed.
0: Doeg.

0: Opwekkingslied 730. Ik herleef.
1: Grootnieuws update.
0: Het is 6 minuten over 7:30 en dit is de grootnieuws update. Het nieuws dat deze ochtend opvalt in de kranten. Er is herstel nodig na een schokkend onderzoeksrapport over de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Synodevoorzitter Treinie Bouw zegt dat meer dan de helft van de medewerkers bij de PKN zich onveilig voelt. Het rapport wijst op systematische fouten en gebrekkige communicatie. Bouw wil eerst met alle betrokkenen spreken voordat er besluiten worden genomen, staat in het Nederlands Dagblad. En prinses Amalia wil in de toekomst belijdenis doen, maar heeft er nu nog geen tijd voor. In gesprek met het Reformatorisch Dagblad zegt de kroonprinses dat ze het belangrijk vindt om meer te leren over het christelijk geloof en haar eigen verhouding daartoe. Een eerder traject voor belijdeniscategorisatie stopte door corona. Volgens Amalia verdient zo'n voorbereiding volledige aandacht. En de humanitaire situatie voor Soedanese vluchtelingen in Oeganda verslechtert verder. Naast de oorlog en dreigende hongersnood in Soedan groeit nu ook de angst voor ebola in de opvangkampen. Volgens ZOA-medewerker Klaas-Jan Baas leven veel gezinnen in grote onzekerheid.
2: Ja, ik word er af en toe bijna moedeloos van. Maar dan put ik weer hoop eigenlijk als ik kijk naar mijn collega's die, ja, met het vuur in de ogen eigenlijk maar één woord kennen. En dat woord is hoop.
0: Ja, hij ziet dus hoe de hulpverleners en vluchtelingen proberen vol te houden onder de moeilijke omstandigheden daar. En dit weekend stromen tienduizenden bezoekers het terrein van Opwekking op in Biddinghuizen. De organisatie verwacht zo'n 60.000 mensen. Dit jaar is het jongerenterrein vergroot omdat er meer tieners en jongeren worden verwacht. En ook is er voor het eerst een eigen supermarkt op het terrein voor wie zeep of tandpasta is vergeten. De Pinksterconferentie duurt tot en met maandag en het thema daarvan is

0: Dankjewel Miranda. En ook Marieke voor het stemmen op dit lied. Bouw uw koninkrijk. Marieke die zegt nog gewoon een lekker nummer om te zingen. Ja, meer reden heb je vaak ook niet nodig. Bouw uw koninkrijk op nummer 83 in deze opwekking top 100. Het is tijd voor de overdenking van Rob Favier. En deze overdenking heet De Restaurateur.
1: Misschien huppel je rond op opwekking, of misschien houd je helemaal niet van massale bijeenkomsten en ben je onkruid aan het wieden in de tuin. Hoe dan ook, goedemorgen. Het lijkt erop dat het nu echt voorjaar wordt en zelfs al een beetje zomer. Wij hadden daar een paar weken geleden al een voorproefje van in Zuid-Italië. Het was een weekje om cultuur te snuiven en kerken te bekijken. Die zagen er over het algemeen heel goed onderhouden uit. Ik denk dat als je in Italië restaurateur bent, je bepaald geen werk tekort komt. Een restaurateur kan ook een restauranthouder betekenen, maar ik bedoel natuurlijk die mannen en vrouwen die met engelengeduld oude kunstwerken proberen te herstellen naar de oorspronkelijke staat. Een heel knap beroep. En ik vroeg me even af of je christenen ook een soort restaurateurs kunt noemen. Ze zijn er immers op uit om de boodschap van Jezus zo oorspronkelijk mogelijk door te vertellen en voor te leven. Zo is de Bijbel ook tot stand gekomen. Mensen die beseften dat dit verhaal moest worden bewaard en overgeleverd aan alle generaties die er nog zouden komen. Maar zijn christenen alleen maar mensen die het verleden proberen door te geven en waar nodig terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat? Want het evangelie is veel meer dan alleen maar een oude boodschap met goed nieuws. Het evangelie is een boodschap die zuiver wil worden doorverteld, maar die ook iets wil veranderen in de wereld van vandaag de dag. En daar is heel wat over te zeggen. Onze samenleving ziet er totaal anders uit dan in de tijd van Jezus. En we kunnen ook niet meer terug naar die tijd. Soms hoor je nog wel eens van groeperingen die op een bepaald punt in de geschiedenis willen blijven leven. Zoals bijvoorbeeld de Amish in Amerika, die zich verre houden van alle moderne technologie. Maar over het algemeen proberen we toch wel om de moderne tijd tot ons te laten komen. En dan ons af te vragen, hoe moet ik daar nu tegenaan kijken vanuit het evangelie? Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat als Jezus vandaag de dag op aarde had rondgelopen, hij influencer zou zijn geweest. Zou best kunnen. Het overbrengen van Bijbelteksten naar onze tijd, dat noem je doorvertalen. Je gaat eerst kijken wat er precies staat, dan wat het in die tijd en die omstandigheden betekende en tegen wie het gezegd werd, en dan probeer je de stap te maken naar wat het tegenwoordig betekent. En dat is voer voor vele gesprekken tussen kerken en christenen onderling. Dat is helemaal niet erg, zolang je elkaar maar niet veroordeelt. De ene kerk vindt dat vrouwen een hoed op moeten in de dienst, de andere vindt dat dat tijd gebonden is en dus niet meer nodig. Het is juist mooi als we het daar niet altijd over eens zijn, want dan kun je elkaar steeds weer scherpen in je gedachten over die geweldige boodschap van God. Het beste handvat is natuurlijk de vraag of je in jouw mening de liefde van God kunt herkennen. Want die is in alle eeuwen niet veranderd. Wij veranderen. Maar God blijft dezelfde. En daarom is hij zo betrouwbaar dat we altijd mogen beseffen wat er ook in de wereld en in ons leven gebeurt, hij is er.

0: heerlijke, zo die overkind op 100. Tot 6 uur vanavond zenden we de lijst uit. Dan wordt de nummer 1 bekendgemaakt. En tot die tijd leven we toe naar de Pinkster-conferentie. En zometeen gaat de lijst verder. Ook even checken of Annemarie trouwens al is aangekomen in Biddinghuis. Die loopt er deze ochtend rond. En zometeen gaat de lijst verder met nummer 81.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
10: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
13: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: GardenOnline.nl. Over kappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
21: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
0: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal minder passagiers verwerkt. Dat komt, zegt het CBS, door het winterse weer en later de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor moesten veel vluchten worden geannuleerd en kwamen er dus veel minder reizigers. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Gieten in Drenthe. Ze konden daar slapen in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op, toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met honden, boten en drones. Maar de man is nog steeds spoorloos. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een mooie zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden vanmiddag wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
23: ANWB.
24: Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de Bilt nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen, bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid.
25: Een hele goede morgen. Zometeen gaat de lijst verder. De opwekking top 100 met een lied. Ben benieuwd of je meer kent als die geneuried wordt. Je hoort hem zometeen op nummer 81.
26: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
27: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
28: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
27: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
28: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
29: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
30: Bezoek Op Opwekking, de studio van Groot Nieuws Radio, en bestel jouw favoriete Groot Nieuws Radio t-shirt.
31: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
32: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
31: Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
6: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
10: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
15: Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6:00 de stembanden lekker opwarmen met de Top 100.
16: Met Joeri van der Geest.
15: Het christelijke radiostation.

0: Een gebed dat vaak gezongen wordt in de kerk, schreef Casper. Meerdere keren troffen de woorden hem, omdat hij ze zo herkende. Als ik de weg niet weet.
1: Opwekking Top 100.
0: Heer, wijs mij uw weg. Je hoorde de Opwekking Mens met Liesbeth Koedoot en Karel Foppen hier op nummer 81 in de Opwekking Top 100. Een hele goede morgen. Dit is de warming-up naar de Pinksterconferentie Opwekking. Vanaf vanavond komen er duizenden mensen naar Biddinghuizen. Dit jaar al de 56e editie met het thema Ik Ben. De naam waarmee God zich aan Mozes bekendmaakte vanuit de brandende braamstruik. En vanavond dan opent Wilfred Kools de conferentie met de eerste samenkomst. Hij zal de dienst leiden en dat zenden we ook gewoon hieruit op Groot Nieuws Radio. Dit hele weekend doen wij verslag met onze eigen studio, ook op het hoofdterrein. Dus nou ja, loop gerust binnen, zou ik zeggen, om te zien hoe we daar radio maken. Leuk om je even te zien, om even te praten. Nou, een bakkie koffie, wie weet zit het er nog in. Ik ben er zelf op zondagmiddag en de maandagochtend, dus leuk om je daar te ontmoeten. Maar iemand die er nu al is...
1: Luister dit hele weekend naar Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Collega Annemarie, een hele goede morgen.
2: Ja, opwarmen, dat is zeker nodig voor de Pinksterconferentie. Koud hier. Ingrid en Amy zijn bij de parkeerwachter. En Roos is er ook bij. Loopt het al een beetje? Jullie zijn als parkeerwachter hier, vrijwilliger bij de Opwekkingconferentie. Loopt het al een beetje, 's ochtends vroeg?
3: Er komt nu wel wat binnen.
2: Er komt wat binnen. Ik kijk, 1, 2, 3, 4, 5 auto's ongeveer. Mogen ze al het terrein op?
3: Ze mogen nog niet terrein op, wel de parkeerbuffer in, maar daar moeten ze nog even wachten.
2: Oké, en terwijl wij hier staan, komt de eerste camper het terrein op. Even naartoe lopen.
4: Dat gaan we doen.
2: Oké, daar gaan we. Goedemorgen, jullie zijn een van de allereerste.
4: Goedemorgen.
2: Hoe vroeg zijn jullie vertrokken?
4: Wij zijn 7:30. Ja. Ja, 7:45 vertrokken.
2: Alle mensen, waarom dacht je, ik ga hier alvast in de file staan? File is het niet, maar wachten moet je wel. 9:00 gaat het terrein open.
4: Ja, maar wij dachten van, we gaan lekker op tijd. En dan gaan we misschien voor de files uit. En dat is inderdaad gelukt.
2: Nou, jullie staan als eerste in de rij van velen. Denk jij als parkeerwachter dat sommige mensen licht trauma hebben opgelopen van vorig jaar?
5: Ja, dat denk ik wel. Ik was hier vorig jaar ook parkeerwachter, maar dat was echt drama.
2: Wat heb je toen allemaal over je heen gekregen?
5: Ja, we begonnen met heel leuk van, nou, welkom op Opwekking. Maar op laatst was van, hoe gaat het met jullie?
2: Dat werd een hele diepe geestelijke vraag. Jij staat klaar om deze gasten te verwelkomen. Wat gebeurt er op het moment dat je hier aanmeldt met je auto en je kampeermiddel?
3: Nou, we heten iedereen eerst van harte welkom en fijn dat je er bent.
2: Bandje, parkeerkaart.
3: Ja, heel systeem met QR-code scannen, ja, parkeerkaart checken. Ja.
2: En dan is het superbelangrijk dat je alles al klaar hebt staan. Heb jij je ticket? Heb jij het op je telefoon? Ja. Schiet op, want anders ontstaan er weer files. Krijgen we weer trauma's, Jury, en dat is niet de bedoeling. De sfeer zit er goed in hier. En trauma's, daar is absoluut nog geen sprake van.
0: Nee, heel goed. Annemarie, een hele fijne ochtend daar. Wij gaan hier door met de lijst op nummer 80, een lied... Ja, dat eigenlijk precies aansluit bij wat de mensen daar in Biddinghuizen vanavond en dit hele weekend komen zoeken. Toon mij uw glorie. Elisa Krijgsman hoor je nu.

Op nummer 79 in de opwekking top 100, Create in Me a Clean Heart. Daarvoor op nummer 80, Toon mij uw glorie. Ja, het is leuk als we even de mannen en de vrouw gaan splitsen voor het volgende lied. Want op nummer 78 staat U bent heilig en dat wordt in kanon gezongen. Dus de mannen en vrouwen door elkaar, ieder op een eigen moment. Dus nou, als je nu in de auto zit of thuis aan de tafel, doe even mee. En dan gaan we nu beginnen met, ik denk, de mannen.

0: lekker mee gezongen met de Opwekking Band. En u bent heilig. Op nummer 78 in deze Opwekking Top 100.
1: Grootnieuws update.
0: Het is 8:30 en daarmee tijd voor de grootnieuws update. Het nieuws dat deze ochtend opvalt in de kranten en andere christelijke media. Dat hoor je nu met onder meer nieuws van prinses Amalia. Want prinses Amalia wil in de toekomst belijdenis doen, maar heeft daar nu nog geen tijd voor. In gesprek met het Reformatorisch Dagblad zegt de kroonprinses dat ze het belangrijk vindt om meer te leren over het christelijk geloof en haar eigen verhouding daartoe. Een eerder traject voor belijdeniscategorisatie stopte door corona. En volgens Amalia verdient zo'n voorbereiding volledige aandacht. Dus wil ze dat in de toekomst ook daadwerkelijk gaan doen. Ja, en dit weekend stromen tienduizenden bezoekers het terrein van Opwekking op in Biddinghuizen. De organisatie verwacht zo'n 60.000 mensen. Dit jaar is het jongerenterrein vergroot omdat er meer tieners en jongeren worden verwacht. Ook is er voor het eerst een eigen supermarkt op het terrein voor wie zeep of tandpasta is vergeten. De Pinksterconferentie duurt tot en met maandag met als thema Ik Ben. Het zijn niet de enige veranderingen die zijn doorgevoerd, want de eerste bezoekers die zijn aangekomen worden vanmorgen al bij Annemarie. En er is ook een verandering doorgevoerd om de files van vorig jaar te voorkomen. De organisatie heeft een aanpassing doorgevoerd waardoor het verkeer dit jaar goed doorstroomt, vertelt een parkeerwachter tegen Omroep Flevoland.
2: Nou, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
0: Nee, niemand staat meer in de file. Minder leuk voor de parkeerwachters, maar waarschijnlijk wel leuker voor jou. Als je onderweg bent naar de Pinksterconferentie, voel je vrij om een berichtje te sturen met de Grootnieuws Radio app. Gaan wij door met de Opwekking Top 100, nummer 77, hoor je nu. Wij houden van die God.

0: het eerst in de lijst. Wij houden van die God op nummer 77 in de Opwekking Top 100.
1: Dit hele weekend, Grootnieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Gijsbert laat weten via de Grootnieuws Radio-app dat hij gisteravond al heel even op het terrein was om zijn dochter af te zetten. Hij gaat zelf dit jaar niet naar Opwekking, maar wens iedereen daar een hele mooie tijd toe. Mirjam en de familie van boven zitten met de drie kinderen in de auto momenteel naar Opwekking in de auto. Hebben er heel veel zin in. Ja, en hoe is de sfeer daar, Annemarie? Heeft de rest er ook een beetje zin in?
2: Goedemorgen.
3: Hoi. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Welkom op Opwekking. Goedemorgen.
2: Welk veld mogen jullie parkeren?
4: Wij staan op veld C.
2: Veld C, dat is hier. Even kijken of ik mijn parkeerwachter skills hier kan aanboren. Dan gaat u hier rechtdoor en bij de bewegwijzering rechtsaf.
3: Super. Dan corrigeren dat het helemaal fout is.
2: Oh.
3: Ja, laat de rol maar aan mij over. Deze mensen komen kamperen op veld C.
2: Oh, nee, dan moet u zeker... Ik raad u aan om eerst uw spullen op uw plek te brengen.
4: Ja, dat zijn we wel van plan, inderdaad.
2: Nou, je hoort, Jori, het komt met de parkeerwachters hier helemaal goed. Fijn dat ik een andere rol heb. Parking C, hier een andere parkeerwachter.
5: Ja, wij doen heel erg ons best hier om mensen in goede banen te leiden.
2: Volgens mij moet deze mevrouw een U-turn maken, klopt dat?
5: Een U-turn, ja, u gaat een U-turn doen.
2: Ja,
6: waar gaat de U-turn heen?
2: Ja, die gaat zo hier, dan moet je draaien, een U-turn. Nou, het lijkt wel chaos alom, maar dat valt erg mee hier op het parkeerterrein van Opwekking. Want een handjevol mensen komt hier aan 's ochtends vroeg. En dan tref je parkeerwachters die, nou, zo'n 25 jaar parkeerwachter zijn. Wat is het geheim van een goede parkeerwachter?
5: Dat je rustig blijft, vriendelijk, maar wel duidelijk.
2: Rustig, vriendelijk en duidelijk. Denk jij dat ik in aanmerking kom voor een rol als parkeerwachter?
5: Voor iedereen is een goede cursus.
2: Fantastisch. De U-turn is gemaakt, Jori. En als je hier aankomt, om 9 uur gaat het terrein open. Dan mag je erop. En het aantal mensen dat hier staat te wachten, die file tussen aanhalingstekens groeit gestaag.
0: All right. Dankjewel, Annemarie. Door met de lijst. De Opwekking Top 100 menu. Wat

0: De Opwekking Top 100.
1: Wat een nostalgie zo op de vroege ochtend. Heerlijk, dat stuurt Gerwin met de Grootnieuws Radio app. Sanne die zegt, ja, ik kan niet naar Opwekking. Ik moet schoonmaken. Verschillende ruimtes in de kerk ga ik doen. Maar met Grootnieuws Radio op de achtergrond werd het toch fijner en sneller. Dank voor de mooie muzikale ondersteuning. Ook heel veel mensen onderweg momenteel naar Biddinghuizen. Milan zie ik hier, Richard is erbij. En Miranda, die heeft ons al gespot zelfs.
2: Goedemorgen, Grootnieuws Radio met Miranda. Vanaf Biddinghuizen. Ik heb jullie plekje gezien waar jullie, ik denk, vanaf morgen gaan staan. Nou, ze hebben het goed geregeld voor jullie. Het ziet er pikfijn uit. Het is hier nog een beetje frisjes en alles is nat. Maar gaat helemaal goed komen. En wij kijken uit naar jullie ontvangst. Nou ja, groetjes. En misschien ga ik jullie nu in het echt zien. Nou ja, groetjes en God zegen uit Biddinghuizen. En ik zou zeggen, kom deze kant op. Het is geweldig hier.
1: Nou, heel goed. Dat is een mooi advies, Miranda. Dank je wel. Vanaf vanavond 6 uur zenden we uit vanaf Biddinghuizen. Vlak nadat de nummer 1 in de Opwekking Top 100 is ingestart. Tot die tijd, hoor je nu, gaan we aftellen en nu vurig verlangen

0: Nummer 75 in de opwekking top 100. Vurig verlangen. Het is 9:15 op de vrijdagochtend en dus tijd voor de overdenking van Rob Favier. Deze overdenking heet Ver weg en dichtbij.
1: In dit Pinksterweekend mogen we vieren dat God ons zijn Heilige Geest heeft gezonden. Die kan overal bij ons zijn, waar we ook gaan of staan. En dat is zo bijzonder, een God die hoog verheven is boven alles en toch zo dichtbij. Psalm 113, dat is een korte psalm die daarover gaat. Die zegt dat God geprezen moet worden van waar de zon opkomt totdat hij ondergaat. Altijd dus. Maar waarom moet God nu geprezen worden? Omdat hij alles geschapen heeft en eigenlijk alles bijzonder is. Maar er is nog iets, want er staat dat hij hoog daarboven zijn woning heeft, maar zijn oog naar beneden richt. In de oudere vertaling staat dat hij zeer hoog woont en zeer laag neerziet. Die twee dingen horen blijkbaar allebei bij hem. Jezus is naar de hemel gegaan, naar het zeer hoge. Maar de Heilige Geest komt terug om zeer diep te zien. Het zijn twee kanten van een God die zeer heilig is. En toch is hij aan de andere kant zo dicht bij ons, omdat hij in zijn eigen zoon naar ons toegekomen is. En toen Jezus zich liet dopen, ging hij helemaal in onze werkelijkheid en onze dingen en dingetjes van het gewone alledaagse leven. God is dus een God van verhevenheid en van nabijheid. Je vindt het ook heel mooi terug in het Onze Vader. Onze Vader, dat is heel dichtbij als iemand je vader is, maar wel die in de hemelen zijt. En dat is dan weer oneindig ver weg. Of laten we zeggen, een heel andere dimensie. En daarom moeten we voor allebei heel veel aandacht hebben. Voor Gods grootheid en voor zijn nabijheid. Als we ook maar iets aan een van beide afdoen, ontheiligen we hem. De eerbied voor die verhevenheid, die kun je uiten door op je knieën te gaan en hem te prijzen. En zijn nabijheid mag via ons gaan, want Psalm 113 legt op een geweldige manier de verbinding. God uit zijn grootheid, doordat hij zijn oog naar beneden richt. En uit het stof verheft wie berooid was, en uit het vuil diegene optilt die aan alles tekort heeft. En hij plaatst die berooide bij de hoogste van zijn volk, dat staat er. En daar mogen wij bij ingeschakeld worden. Als je maar naar één van die eigenschappen kijkt, alleen naar de verhevenheid of alleen naar de nabijheid, kun je zomaar een heel verkeerd beeld van God ontwikkelen. Het kan gebeuren dat hoe verhevener je over God praat, hoe verder hij van je bed komt te staan. Een machtig, almachtig wezen dat zich met de wereld bezighoudt, maar jouw leven is daar toch veel te klein en te onbelangrijk voor. En zo kun je zelfs een soort vrijblijvend geloofsleven ontwikkelen. Maar als je God alleen maar beschouwt als iemand die heel dicht bij je is, dan kan het gebeuren dat je hem zo dichtbij haalt dat je hem inpast in jouw ideeën. Dat je hem gaat claimen. Dat je van hem iemand gaat maken zoals jij wilt dat hij is. En dan is het nog maar een kleine stap om hem voor je karretje te spannen. Dan maak je er een privégod van. En dan is het een hele kleine stap om van daaruit iedereen te veroordelen die er anders over denkt dan jij met je privégod. Maar als we oog hebben voor allebei, die verhevenheid en die nabijheid, wordt het een geweldig avontuur om met God te leven.

0: we denken dat het bij opwekking allemaal één grote familie is, Tim. Maar onze collega Annemarie die loopt er nu al rond als verslaggever. Stuurde net een foto door. Stralende blauwe lucht, 18 graden. Zo. En er wordt gebokst. Nee. Boksles op de Pinksterconferentie.
1: Wat?
0: Ja, dus ik ben heel benieuwd of zometeen een blauwe oog bij jou in de uitzending verschijnt.
1: Oké.
0: Okay. Zal wat zijn, hè?
1: Agressief allemaal, joh.
0: Zeker. Hey, en jij pakt hem op, hè? De Opwek Hit op 100. Ja. Ik geef het sokje even door. Ja.
1: Thank you.
0: Als jij dan zometeen nummer 73 wil draaien. Jongen, Jezus leeft in eeuwigheid.
1: Echt heel, heel vet begin van het volgende uur.
0: Ja, toch?
1: Ja, okay, absoluut. Ja.
0: Heel veel plezier zometeen. De Opwek Hit op 100 met Tim Hendricks.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Keukenorders, HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
6: Wauw, wat een uitzicht vanaf deze berg, zeg!
7: Ook jij kan in 2026 gaan voor een topervaring. Kom dan naar de NEM Revijweken, conferenties waar de hemel de aarde raakt. Ontdek dit jaarlijkse hoogtepunt snel op de-nem.nl.
5: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
8: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
9: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juwelier van Zandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
12: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaar Cadeau.nl.
14: Het

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of Leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
5: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
6: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen en in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisteren nacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat dat vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eerst niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in de weg en daarom zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht.
12: Yes, dankjewel. We nemen het mee. Zometeen meer opwekking top 100. Samen met Marianne Haanskorf genieten wij van het lied Jezus leeft in eeuwigheid. En Marianne zegt, dit is een van de eerste opwekkingliederen die ik als kind op de tienerclub mocht leren. Hij komt er zo aan en breng ons ondertussen even op de hoogte van je luisterstatus. Waar luister je? Hoe ziet dat eruit? En wat houdt jou voor morgen bezig?
13: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
15: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
16: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
15: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
17: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
15: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
18: Kom nu naar een van de 8 Fortsa testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike.
19: comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
20: Nieuw!

0: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
12: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
13: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
17: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl. Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6:00. De stembanden lekker opwarmen met de Top 100.
19: Met Tim Hendricks.
18: Het christelijke radiostation.

0: Jezus leeft in eeuwigheid. De opwekking bent. En we moeten echt nu even schakelen met Annemarie. Want er wordt de klap uitgedeeld. Annemarie.
1: Nou, zeg dat. Alfonso van Pets Brothers, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat een wake-up call is dit, zeg. Doen ze het goed?
2: Zeker, dames. Let op je voetenwerk. Juist.
1: Er wordt geboxt hier. En voor wie denkt dat opwekking nog moet beginnen... opwekking is al in volle gang. Op het jongerenterrein, een boxclinic. Wat heeft boksen met geloof te maken, Alfonso?
2: Ja, je houdt je lichaam gewoon fit. En ik denk dat je lichaam een tempel is van God. En ik denk dat je vanuit je bewegingen... gewoon lekker fit blijven, lekker zo beginnen. Ik denk dat het...
1: Oké, we gaan even kijken hoe dat in de praktijk werkt. Dames, rustig. Je lichaam is een tempel van God. Ervaar je dat op dit moment?
3: Ja hoor, zeker.
1: Oh, terwijl het zweet over je hoofd ruimt.
3: Ja, uiteraard. Het is hard werken in de zon.
1: Nou, zeg dat. Zeg, wat gebeurt er dan op het moment dat mensen hier komen boksen?
2: Ik denk dat het... je ontmoet andere christenen bij elkaar. En ik denk dat je zo lekker aan het connecten bent, lekker aan het sporten. Hoe mooi is het om je dag zo te beginnen, denk ik.
1: Nou, zeg dat. Terwijl, ik zei het al, opwekking eigenlijk nog moet beginnen. Vandaag voor de meeste mensen de aankomstdag is. Maar jullie er gewoon al zijn. De vraag is, kan iedereen boksen? Je voelt hem aankomen?
2: Iedereen kan boksen. Het is voor iedereen ook bedoeld.
1: Nou,
2: jong en oud. Dus.
1: Laat hier nou iemand staan die nog nooit in haar leven gebokst heeft.
2: Ja.
1: Dus ik wil vragen of jij even dit van mij wil overnemen. Dat is de microfoon.
2: Zeker.
1: En de koptelefoon hou ik op. Jij mag de microfoon vasthouden.
2: Ja.
1: En dan trek ik, as we speak, de handschoenen aan.
2: Ja.
4: Even kijken.
1: Of ik een boksmaatje kan vinden. Met wie ik dan even...
2: Een boksmaatje.
1: Degens. De figuurlijke degens.
2: Ja, Marjorie, kom maar.
1: Daar heb ik iemand gevonden. Geef mij tips.
2: En linkerbeen voor. Linkerbeen voor.
1: Ik ben een tempel.
2: Linkerbeen voor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Boom, ja.
2: Heerlijk.
1: Boom, ja. Hey. Ja. Blauwe ogen had ik al. Maar Tim, komt goed.
0: Ja, tuurlijk.
2: Gaat lekker hoor. En door. Kom maar. Links, rechts. Gaat helemaal goed hier. Lekker bezig.
0: Annemarie, ben je er nog? Leef je nog?
2: En?
0: Moeten we nazorgen?
1: Ja, het bevalt op een bepaalde manier heel goed.
2: Ja?
1: Maar...
2: Je bent al buiten adem, zie je?
1: Dat ik nou echt een geloofservaring heb opgedaan... dat kan ik niet zo zeggen.
2: Nee, maar je bent ook goed bezig met je lichaam, denk toch?
1: Ja, daar ben ik zeker goed mee bezig.
2: En dat is ook het belangrijkste.
1: Dankjewel. Nou, voor iedereen die nog wil boksen, elke ochtend op opwekking... welkom op het jongerenterrein.
2: Zaterdag om 9 uur en zondag ook om 9 uur. Let's
1: Dankjewel.
2: Go!
0: Oh man, dat is niet te geloven. Je luistert niet naar de sportuitzending van Groot Nieuws Radio. Dit is nog altijd de opwekking top 100. En af en toe schakelen we eventjes naar het conferentieterrein van opwekking in Biddinghuizen. Annemarie dus, die daar klappen krijgt. Maar heeft allemaal goede redenen. Hoe ga ik nu de brug maken naar het volgende nummer? Ik weet het niet. Het is opwekking 904 die je gaat horen. Het lied Heilig, Heilig.

0: Opwekking Band met Gesina van der Bos. Opwekking 904. Heilig, heilig, heilig. Ja, zat je toch ineens midden in een bokswedstrijd. Annemarie maakt het goed, kan ik vertellen. De nazorg is op dit moment met haar bezig. Dus dat komt helemaal goed, joh. Met één been in de opwekking top 100. En met één been dus in Biddinghuizen op het conferentieterrein, Pinksterconferentie Opwekking. De voorbereidingen zijn in volle gangen, mensen stromen binnen. En ik ben benieuwd, wat is jouw luisterstatus op dit moment? Nelleke laat weten. Heerlijk nog zo'n dag met de Opwekking Top 100. De liederen kleuren mijn dag. Ongetwijfeld ook die van vele andere luisteraars. Ja, zeker ook die van Marjan bijvoorbeeld. Die zegt, ik ben erbij. Een heerlijk begin van het opwekkingsweekend. Vandaag huis op orde en zondag een dagje genieten op opwekking. Esther die zegt, ik ben vanmorgen thuis aan het werk, maar lekker met Grootnieuwsradio op de achtergrond. Gerrit en Hetty die melden zich ook, hebben een rustig stukje gras opgezocht ergens in Nederland. Een luifeltje uitgedraaid, we staan op een camping en beleven opwekking mee via de radio. Fantastisch jongens. Dan Dennis, die is in Biddinghuizen. Hij zegt, wij staan bij de hoofdentree G, toegangscontrole. We hebben jullie aanstaan, gezegende uitzending. Heel veel succes daar Dennis, voor jou en je collega's. Martijn en Sarita Ruts, die zijn ook op weg naar... die zijn al op opwekking. We luisteren mee vanaf veld E en we wensen iedereen een gezegend Pinksterweekend. Dan een goede morgen van Jelle en Demi. Wij staan nu na 2,5 uur rijden in de rij bij het opwekkingsterrein. En we hebben er als groep heel veel zin in. Aad, die zit ook lekker te luisteren, vraagt om een programmaboekje. Ik zou zeggen grootnieuwsradio.nl/top100... als je wil meelezen met de Opwekking Top 100... en meer over onze uitzendingen vanaf Pinksterconferentie Opwekking... via grootnieuwsradio.nl/opwekking. Eens even kijken, ondertussen zetten we dus de eerste stappen op het vers gemaaide gras van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen. Ook dit jaar zijn we erbij. En hier hoor je de volgende in de Opwekking Top 100, nummer 71, Huis van Vrede.
1: Wat

866, Egypte. Opgestemd door Diana, Petra, Johannes. Even kijken, Carola heeft ook gestemd. Chris, Jorim, Jolanda, Karin en Valerie en nog vele anderen. Ja, jongens, het is hard gewerkt voor de opwekking top 100. En dit is het moment om daar lekker van te genieten. En dit is het moment om even de groeten te doen. We gaan even een mooi blokje de groeten aan inlassen. Allereerst Erik en Anita. Even een mooi verhaal als dit. Wij luisteren mee vanuit Zierikzee. En wij hebben elkaar op opwekking leren kennen tijdens de opbouwweek. En nu zijn wij een paar jaar getrouwd. En voor iedereen een gezegend weekend. Supermooi, voor jullie ook. Ja, Remmel Bouma dan, die wil even de groeten doen aan de groep van 70 broers en zussen van de Evangelische Gemeente van Houderwijk in Roderes. Een hele gezegende tijd samen van Remmel en Jetsje uit Houderwijk. Dan Joël en Rosalie, die gaan voor het eerst naar opwekking. Namens jullie ouders, heel veel plezier. We hopen dat jullie de liefde van God mogen ervaren. Dan Hendrik, die zegt goedemorgen. Graag de groeten aan mijn zussen Gerbrig en Janke, die dit weekend ook op opwekking zijn. Nou, bij deze hopelijk hebben ze het allemaal gehoord. We klimmen verder omhoog in de opwekking top 100. Tegen 6 uur vanavond horen we de hoogste noteringen van dit jaar. En hoewel het ons natuurlijk om de inhoud van de liederen gaat, is het toch ook wel leuk. Ja, welk nummer er dan straks dit jaar op 1 staat. We gaan het allemaal horen, dus later vandaag. Nu naar het nummer dat Barry, Renate en Carline in hun stemlijstje hadden staan. En ook Wanda heeft gekozen voor dit lied. Opwekking 836, de opwekkingband met Rebecca Sertian. Het lied Door en Door Goed. En Wanda die zegt, ik heb ook gestemd op dit lied. Met alles wat er in mijn leven gebeurd is, kan ik alleen maar zeggen dat God door en door goed is.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Immanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Voelde je die neiging ook om mee te zingen? Opwekking 695. Stil. Prachtig lied, hé. Ja. Annemarie, wij hielden zojuist onze hart vast. Toen wij ineens getuigen waren van een bokswedstrijd. We horen jou onderuit gaan. De grond van Biddinghuizen schur op zijn grondvesten. Jij ging er met een knal uit, zeg maar. Maar wat is de schade? Hoe is het met je?
1: Het valt mee, hoor. Oh. Nou, ik denk vooral dat ik een beetje aan mijn conditie moet werken. Dat is eigenlijk de hele platte conclusie. Okay. En gebokst wordt er het hele weekend een boksclinic. 'S Ochtends op het jeugdterrein hier op Opwekking. Alsof het al begonnen is. Maar de aanloop naar die conferentie die officieel vanavond van start gaat met de grote dienst. Seminars zijn er vanmiddag trouwens wel. Die is er met de Opwekking Top 100. Waarin gedragen muziek, rustige liederen en uw genade is mij genoeg eraan zit te komen. Erika, medewerker van het Kinderplein, die allerkleinste waar jij even voor mag zorgen. En die genade die kwam vanochtend ter sprake.
2: Ja, de genade. Wij hebben de genade van God gevraagd in de tent ook bij ons. En over alle tenten heen over het Kinderplein.
1: En neem mij eens even mee. Als die kinderen er zijn, morgen, de diensten, wat gebeurt er dan?
2: Nou, ik zit zelf in de Evrim-tent. Dan beginnen ze met spelen aan de tafels even. Dan worden ze in rijen naar de bankjes gebracht. En daar gaat het programma beginnen met zingen. Dan wordt er een verhaal verteld met poppen. En daarna hebben ze een knutselwerkje. Aan het eind wordt er nog met ze gezongen en gesprongen. En dan worden ze weer doorgehaald door de ouders.
1: Hoe genade heel concreet wordt. In de kindertent Evrim gaat dat gebeuren. Maar natuurlijk bij alle andere leeftijdsgroepen ook, Tim. En hoe die muziek daar ons naartoe brengt. Ja, dat is gewoon heel erg bijzonder deze ochtend.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Nummer 67 in de Opwekking Top 100. Uw genade is mij genoeg. Het lied neemt ons mee naar Jeruzalem als getuige van Jezus lijden. Het is confronterend om bij stil te staan, bij Jezus lijden, maar het brengt ons ook bij het refrein dat zegt: ja, ik dank u voor uw genade, Heer.

0: Opwekking Top 100. GroenNieuws
1: Radio. Hoi, leuk dat je luistert naar de Opwekking Top 100. Het volgende nummer is een gouden ouwe die ik beleid in tijden dat ik me onzeker voel over de toekomst. Het herinnert me eraan dat mijn levensweg in de hand ligt van dezelfde God die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dus voor wie vrees ik nog? Laten we samen dit lied over ons leven uitspreken. Hier is Opwekking 47. Omdat hij leeft.

0: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
1: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen-nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
4: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee. Matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
7: Dekbedenmatras.nl, een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
8: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Gek op lage prijs.

0: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
1: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
2: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
3: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
4: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een duizendpoot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
3: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen en in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisteren nacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat dat vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eerst niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten.
11: Ja, pas op voor gaten in het wegdek. Je krijgt een stralende zonnige goedemorgen vanuit het zonnige Bruinisse van Rinus en Wilma de Bruyne. Ik weet niet of je ze kent, maar bij deze. Iedereen een goed Pinksterweekend toegewenst. En speciaal ook voor Corné, Hendrika, Kees-Jan, Willemijn en William van der Spek, die met een hele club uit Bruinisse op opwekking aanwezig zijn. Samen met André, Marja en de kinderen van Tilburg, die met een hele club uit Almel aanwezig zijn. En ieder jaar samen op één veld bij elkaar staan. Dus groeten daar en wij gaan zo luisteren naar een van de favoriete opwekkingnummers van Marieke Klaassen. En dat is opwekking 888. Hij leeft. Een lekker nummer om iedereen te vertellen dat Jezus leeft. Aldus Marieke.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
19: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
15: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
20: Is dit allemaal van jou?
21: Alleen de belangrijke dingen.
22: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
23: Allsafe geeft ruimte.
24: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
26: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
27: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
28: Gardenonline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. Gardenonline.nl.
29: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
30: Jongens, eten!
31: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
32: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
33: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
34: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
35: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
36: Zo, waar is het warm?
37: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
38: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
39: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2+3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
40: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
41: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
42: Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6:00 de stembanden lekker opwarmen met de Top 100
43: met Tim Hendricks.
42: Het christelijke radiostation. Ja.

Goedemorgen, ik ben er ook weer bij vanaf 7 uur. Weer heerlijke muziek en heerlijk weer. Dus dat is geweldig. Luister lekker mee vanuit de vrachtwagen. Nou, succes met z'n allen.

0: Marcel Siemer schreef dit lied tijdens een familieweekend met de familie van Lydia naar aanleiding van Psalm 133. En Marcel vertelt, ik ervoer dat weekend heel letterlijk. We hebben respect voor elkaar, we laten elkaar in onze waarden. Ook al verschillen we over sommige dingen van mening. Er is vrede en harmonie. Toen het lied uitkwam, kwamen er ook verhalen van mensen die zeiden, ja, ik kan dit lied niet zingen, want dan blokkeer ik meteen. Bij hen kwam er woede of verdriet naar boven als het over familie gaat. Ik kan me goed voorstellen, iedereen luistert hier vandaag denk ik anders naar. Het is niet vanzelfsprekend en dus ook ontzettend waardevol als het onderling gewoon goed is.
1: Opwekking Top 100.
0: Ja, we voelen ja, toch ook een beetje als een grote familie. Ik hoop dat je je thuis voelt hier bij Groot Nieuws Radio. Dat alles er kan zijn. Ook al die mooie initiatieven op dit moment. Het Amazing Grace Festival bijvoorbeeld. Pinksterfeest 316 in het noorden van het land. En opwekking. En misschien ga je wel hele andere dingen doen. Marinka die appt even haar luisterstatus aan ons door. Het is leuk om eventjes ja, mee te krijgen ook hoe jij erbij zit op dit moment. Je zegt, goedemorgen, ik ben hier alles gereed aan het maken om te vertrekken. En naar opwekking straks. Nog even een lekkere douche pakken thuis. Ja, daar zou ik maar even van genieten nog. Sinds gisteren al in de stemming, dankzij jullie. En ons zoontje die zei vanmorgen, ik wil niet naar school. Ik heb zoveel vlinders in mijn buik. Ik heb zoveel zin in opwekking. Ah joh, je zegt hopelijk is het voor hem zo 12 uur. En kunnen we op pad richting papa, die daar alles al heeft opgebouwd met de groep uit Arnhem-Muiden. Ja, superleuk. Echt een familie-gezinsuitje voor jullie. Eens even kijken. Ja, vrijdag 22 mei vandaag. Het hek dus van Pinksterconferentie Opwekking is open. De kampeerders stromen binnen om hun tent op te zetten en het programmaboekje te bestuderen. Annemarie, heb jij misschien nog praktische tips voor ons? Of ja...
2: Nou ja, een beetje een open deur, maar ja. Ik zou zeggen, neem zeker je zonnebrand mee en voldoende water, want het warmt hier lekker op het terrein van de Pinksterconferentie.
0: Ja.
2: Het wordt uiteindelijk nog iets warmer dan een graadje of 17, 18 dat het op dit moment is. Terwijl de eerste samenkomst in de grote samenkomsthal vanavond is. Maar er eigenlijk vandaag en met name vanmiddag al van alles te doen is. Verschillende seminars zijn er in de seminartenten. Daarvoor check je het programma. En heel veel mensen die al lang zijn opgebouwd en die nu denken in de file en opbouw, waar gaat het over? Want wij zijn hier al lang. Goedemorgen. Gaan jullie alleen kamperen, meehelpen?
3: Nou, we kamperen hier en we zijn kwartiermaker. En we doen ook vrijwilligerswerk.
2: Ja. Maar dat is wel een dingetje, hè? Want ik sta ook op het veldje van mijn kerk. Het halve veld is kwartiermaker geworden.
4: Ja, dat is handig. We staan inderdaad al gevuld. Dus nu zijn wij eigenlijk als kwartiermaker vandaag een beetje werkeloos.
2: Ja, want ik wou net zeggen, als je kwartiermaker bent, moet je zorgen dat alle mensen op de goede plek gaan staan. En vooral dat het allemaal past. Dikke tip, sluit aan. Zorg dat je tent echt recht tegen de tent van je buurman of buurvrouw aanzit. Maar jullie hebben dus eigenlijk gewoon niks meer te doen. Wat doe je dan nog als kwartiermaker?
3: Ja, we hebben dus gezegd inderdaad achteraan beginnen en aansluiten. En dan gaat het vanzelf.
2: Ja,
3: en ik ga vandaag vrijwilligerswerk doen.
2: Oh nee, oké. Okay. Dus een hele coördinerende rol. Dat moet ook gebeuren. Hè? Dat moet gemanaged worden. Jullie zijn gewoon managers.
4: Ja, eigenlijk doen we dat fantastisch goed. En hebben we ook nog iets leuks geregeld. Vanavond gaan we samen even wat eten. Oh, dus dat regelen we ook even met elkaar.
2: Ja,
4: en ondertussen zorgen we ook dat we tijd hebben voor andere vrijwilligerswerk. Wat we even kunnen doen.
2: Nou, dat is supermooi. En dat doen natuurlijk heel veel mensen die naar opwekking gaan, die ook zich aanmelden voor een van de taken. Er is altijd nog genoeg te doen. Dat aanmelden, dat kun je gewoon hier op het terrein doen. Als je hier komt op opwekking, dan moet je wel zorgen dat je de boel op orde hebt. Dat wil zeggen een toegangsticket en een parkeerticket op je telefoon of uitgeprint. Even goed om te noemen, dat zorgt ervoor dat we niet weer in de file staan. Ik zeg niks over vorig jaar, Tim, weet je nog, 6 uur lang.
0: Ja.
2: Gaat niet gebeuren, hoor.
0: Nee. Hey, fijn, Annemarie, even zo wat praktische dingen en leuk, al die kwartiermakers natuurlijk al in actie. Jij ook, als kwartiermaker voor Groot Nieuws Radio. Fijn dat je daar alvast bent. Vanavond om 6 uur schakelen we natuurlijk over naar het programma daar op Opwekking. Nu nog even lekker genieten van de Opwekking Top 100. Annemarie, jij blijft bij ons komende tijd.
2: Absoluut.
0: Misschien leuk zo nog eventjes langs de studio van Groot Nieuws Radio te gaan, hoe het daar is op dit moment. Maar ik weet niet, misschien ben je wel aan de hele andere kant van het terrein.
2: Nou, dat gaat wel lukken. En ik heb daar al heel wat collega's gezien over.
0: Oh, leuk.
2: De tent is open, of meer. Ik ga het even onderzoeken.
0: We horen het wel. Leuk. Oké, dat is Annemarie daar in Biddinghuizen. Wij gaan naar de nummer 62 in de Opwekking Top 100. Daar zijn we nu. Lees mee via grootnieuwsradio.nl/top100. Daar vind je alle nummers. Maar nog niet de bovenste 20. Ja, dat hoor je pas later op de dag. Dat is toch wel leuk. Wat zijn de meest geliefde opwekkingsnummers volgens jou? Je hoort het hier op op Groot Nieuws Radio. En dit is De Naam van Jezus.

Casper van der Graaf, die zegt in de Bijbel maakt God zich op allerlei plekken bekend als de ontzagwekkende. Als ik daarover lees en over mediteer, dan merk ik dat ik zelfs soms dat te weinig besef. Ik focus me al snel op Gods liefde, zijn zorg. Maar wat een goed nieuws is het dat God de Almachtige is. Een God om vol ontzag voor te knielen. En dit lied geeft daar woorden aan. Het herinnert mij daaraan. Opwekking 803. Vol ontzag. Geeske, die heeft na lange tijd de radio weer aangezet. Dat is heel goed, Geeske. En je zegt lekker thuis met een kop koffie. Nog 3 weken in het gips en lang revalideren. Minstens 9 weken niet autorijden. Maar ik bekijk het maar van de positieve kant. Ik verplaats mij straks naar buiten. Lekker in de zon en via de radio genieten van opwekking op de achtergrond. Ja, doe dat, Geeske. We houden elkaar op die manier ook vast. En sterkte met je herstel. Ingrid is er ook bij. Die zegt, ja, waar ik luister, wat ik doe. Ik ben bezig in het mooie Veghel, Brabant, de ochtendkranten rond te brengen. Terwijl ik luister. Lekker zonnetje erbij. Ja, goed bezig, Ingrid. Ja, werk ze voor wie er werkt vandaag. En geniet lekker van het zonnetje als je lekker vrij hebt, naar buiten kunt. En geniet van de volgende in de Opwekking Top 100. We zijn aangekomen bij nummer 60 van de Opwekking Top 100. En daar horen we de stem van King Abaan. En we horen de woorden uit Psalm 16 met het lied Ik val niet uit zijn hand.

0: worden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrijzijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe wel christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
3: Beste muziekvrienden, hier Robert uit Kapel aan de IJssel. Geniet u ook zo van aanbiddingsmuziek? Daarom heb ik gestemd op het nummer 623 Laat het huis gevuld zijn. Wat me aanspreekt is het intro met de saxofoon. Let vooral op de uithaal en de vrije aanbidding op 5 minuut 46. En de tekst die mij inziens gaat over ons geestelijk huis, waar God door zijn Heilige Geest wil wonen. Wat is er nog mooier? Zet jij je deur ook daarvoor open?

0: Laat het huis gevuld zijn. De Opwekking Band hoorde je uiteraard. Ze hebben het druk dit hele Pinksterweekend. Mirjam die is ondertussen op de fiets op weg naar Opwekking. Daar gaat ze. Mooi filmpje krijg ik hier te zien. Met de tas voor op de fiets. En voor wie het, bij wie het ook begint te kriebelen. En niet aan kaart had gedacht. Volgens mij zijn er gewoon nog tickets te koop op Ticketswap. Dus wie weet lukt het nog op het laatste moment. Ties die is heerlijk in de zon in de tuin aan het werk met de Opwekking Top 200. Aan. Ja, inderdaad, 200. We hebben er een dagje extra achteraan geplakt. We zijn bij de laatste 100 aangekomen trouwens. Erika die zegt hallo, genietend van het mooie weer, zittend in de trein. Fiets mee, want straks heerlijk fietsen met mijn moeder. Wat een zegen dat dit mogelijk is. En natuurlijk luister ik nog even naar de Opwekking Top 100. Veel plezier en God zegen voor de mensen die naar Opwekking gaan of er al zijn. En ik denk ook aan de mensen die andere dingen doen. Bijvoorbeeld Amazing Grace Festival in Onstwedde. Groetjes van Erika krijg je. Even naar Jan, die zegt bij het luisteren naar de Opwekking Top 100... denk ik even aan onze broer en zwager, Daan... die vandaag zijn laatste werkdag heeft met pensioen gaat. Daan Kroeze. Ja, namens zus en zwager Henriette en Jan. Ja, een goed pensioen. Of wat zeg je dan? Gaan we eventjes naar Annemarie, want die is in Biddinghuizen... op het terrein van Pinksterconferentie Opwekking.
1: Mede mogelijk gemaakt die Pinksterconferentie door heel veel vrijwilligers, waarvan een aantal op dit moment koffie drinkt. En als ik even die drukke tent uitloop, dan tref ik daar één van die mensen, vrijwilliger, maar wel een hele bijzondere. Lien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het met je arm?
2: Nou ja, gaat zijn gangetje. Het is natuurlijk een hele tijd geleden alweer, bijna een maand. Maar hij is nog steeds gebroken.
1: Ja, een ongelukkig geval. Ja. Maar dat weerhoudt jou er niet van om voor de hoeveelste keer hier aanwezig te zijn als vrijwilliger?
2: Ik ben in 89 begonnen.
1: Sommige luisteraars waren toen nog niet eens geboren.
2: Nou, het is iets van 37 jaar, maar één jaar moest ik naar het ziekenhuis... en het andere jaar mocht ik geen vrij krijgen. En de corona viel er natuurlijk tussen. Maar
1: ja, ja. Ik merk dat je het probeert te relativeren. Maar 85 jaar zijn...
2: Ja, ik word 82.
1: In de 80?
2: Ja, ja, ja.
1: En zoveel jaren vrijwilliger op Opwekking.
2: Het is mijn enige vakantie ieder jaar waar ik naar uitkijk. Mijn kinderen mogen er niet aankomen, want Pinksteren, dan gaat mama naar Opwekking.
1: Het heeft je, daar heb je het niet voor gedaan, want je bent bescheiden... maar het heeft je afgelopen april iets heel bijzonders opgeleverd.
2: Inderdaad. Ik kreeg 24 april volkomen onverwachts... kreeg ik een lintje uitgereikt, de Orde van Oranje Nassau... En mijn dochters die wisten daarvan, ik niet. En ze hadden me met een of andere smoes naar binnen geleid. En daar zag ik op een gegeven ogenblik de voorganger van onze gemeente zitten met zijn vader. En nou ja, die vader kende ik en die voorganger kende ik. Dus toen ging me eigenlijk nog geen lintje branden. Pas toen ik al die mensen zag die ik allemaal kende, dacht ik, hé, ik ken iedereen. En toen moest ik weer terug naar halverwege bij die voorganger en zijn vader. En toen moest ik mijn stoel gedraaid laten staan en toen keek ik naar de bar... En er stond een man die ik ook wel kende. Dat bleek de burgemeester te zijn.
1: En toen dacht je...
2: Nee, nog niet.
1: Nou,
2: ik dacht, wat doet die man hier?
1: Ja.
2: Want ik had geen nieuwsdienst gezien van lintjesregen op de 24e. En ik had gewoon andere ideeën in mijn hoofd voor die 24e. Dus pas toen hij zei, Lien Huikman, je bent hier met een of andere toespraak. Dacht ik, voor mij? Dus iedereen schoot in de lach, want het was volkomen verrassing.
1: Ja, voor jou. Juist voor jou. Het heeft zijn majesteit behaagd.
2: Ja, ja.
1: Maar wij weten allemaal... Jij doet het voor die andere majesteit.
2: Ja, en zo werd ik ook later, de zondag erop, werd ik aangekondigd door de voorganger. Ja, we hebben hier een koningskind. Maar behalve dat ze een kind van onze grote koning is... is ze nu ook een kind van onze landelijke koning. Nou, ik vond het allemaal... Maar ja, ja, je went er een beetje aan. Maar ik hou er niet zo van om in de pictures te staan. Dus ik ben blij dat hier geen beeld bij is.
1: Nee, nou, we zullen eens kijken of ik je zo meteen kan verleiden tot een foto. Wow. Want wat is het fantastisch dat jij je al die jaren al inzet als vrijwilliger bij Opwekking. In de ministry tent, nog even heel kort. Mensen die nu onderweg zijn, die misschien denken... ja, ik ga misschien met een beetje gemengde gevoelens naar Opwekking. Ja. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
2: Nou, ik kreeg een woord na de val en voordat ik hier naartoe ging. Je moet het zo...
1: Een woord?
2: een woord tijdens een dienst, een bemoedigingswoord. Je moet je zien als een batterij met een plus- en een minpool. En waar je nu naartoe gaat, daar kan je net die ontbrekende batterij zijn van een andere plus en min, waar je dan net tussen schakelt. Ik dacht, oh, nou ja, dan ga ik toch maar.
1: Ik moet hem even verwerken, maar ik geloof dat ik hem snap. Ja. En voor iedereen die onderweg is, die kan daar rustig over nadenken.
2: Dus ook al zit ik aan de ene kant me vast, die andere kant blijft open voor iemand die dan kan aansluiten.
1: Dankjewel, Lien, voor wat je nu met ons deelt. Wat je al die jaren op opwekking hebt gedaan. En ook dit jaar weer gewoon als vrijwilliger. Noem dat maar gewoon.
2: Ja, dat is het zeker.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
5: Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
7: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
11: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
10: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
12: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
14: Hebbes.
13: Kijk op ben.nl.
15: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar €0,99. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
17: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
18: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stook. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
19: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten Stadskanaal en Gieten te hulp. Pas aan het eind van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Een goedmaken voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. En op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig en warm. En dat was het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
3: Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.
14: Dankjewel. Zometeen op nummer 56 van de Opwekking Top 100. Een mooi zegenlied. Halleluja. Amen.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
23: Gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
26: We denken na over een koophuis.
27: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
26: Bart, met die loopgroep?
27: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
28: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
25: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
29: deals. Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
30: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
31: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft een machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
32: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
33: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattermerbroek en op kokverhuur.nl.
34: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
35: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
34: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
36: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio T-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grotenieuwsradio.nl/t-shirt.
0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl. Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6 uur de stembanden lekker opwarmen met de Top 100.
5: Met Tim Hendricks.
4: Het christelijke radiostation.
6: Goedemorgen, ik heb gestemd op het nummer Halleluja Amen. Daar gaan jullie nu naar luisteren. Ik heb op dit nummer gestemd omdat het een mooie manier van zegenlied is. Die iets meer uptempo is dan de andere zegenliederen die bekend zijn binnen de opwekkingsbundel. En het is een lekkere meezinger. En ook zeker een mooie start voor het opwekkingsweekend. Dus geniet van het nummer dat eraan komt. En voor de mensen die naar opwekking gaan, een heel goed weekend en een veilige reis.

0: Zo'n heerlijk opwekkinglied. Opwekking 884. Allesomvattend.
1: Top 100.
0: Zonhoog aan de hemel, de zon op je radio. Tot 6 uur vanavond is dit de Opwekking Top 100. De mooiste nummers uit Opwekking volgens jou. Nou, ik vind het mooi hoor, tot nu toe. Ik vind het echt genieten. Esther is ook aan het genieten, lekker thuis met de Opwekking Top 100. Besloten morgen als daggast naar Opwekking te gaan. Leuk. Marja, die zegt helaas lukt het mij niet meer zo goed om erbij te zijn. Maar wat is het heerlijk om er via jullie bij te kunnen zijn. Lekker bezig in huis met Grootnieuws Radio erbij. Bedankt en Godzegen gewenst de komende dagen. Voor jou ook, Marja. We houden je goed op de hoogte, hoor. Erik, die zegt... Mozik 010 die staat dit jaar op veld F. 104 tot en met 106 met ruim 200 mensen. Helaas niet zo dichtbij als andere jaren bij de hoofdtent. Maar ook dit jaar verwachten we de reporter van Grootnieuws Radio op het veld natuurlijk weer. Groeten Erik in het groen. Camper achteraan, rij nummer 104. Schrijf je mee, Annemarie?
2: Nou, ongeveer. Ik sta op dit moment op het hoofdterrein bij het kruis voor de grote samenkomsttent. Dus dat is een beetje uit de buurt. Samen met directeur bedrijfsvoering van Stichting Opwekking, Carlino Bus. Carlino, alle mensen die nog onderweg zijn, waar moeten ze rekening mee houden?
3: Nou, allereerst wil ik ze ongelooflijk bedanken. De bezoekers van gisteren, maar ook van vandaag, dat ze zich zo ontzettend goed aan het 1-2-3-plan houden. Dat ze dus aankomen binnen hun tijdslot. Niet eerder, niet later. En dat ze de route volgen, noord, midden of zuid, die je van ons gekregen hebt.
2: En er zijn nog dagtickets. Iemand meldde zich net al aan.
3: Ja, er zijn nog tickets. Dus voor wie denkt van nou, fantastisch weer, ik heb nog ruimte. Je kunt nog komen.
2: En als je dan naar Opwekking komt, hou dan je ticket gereed. Zorg dat je een parkeerticket hebt, want anders kom je het terrein niet op. Tot nu toe loopt het op rolletjes, mag ik het zo samenvatten?
3: Zeker, er is nauwelijks file. Dus wat we vorig jaar hebben meegemaakt, gaat nu echt niet gebeuren.
2: Geen wolkje aan de lucht hier in Biddinghuizen.
0: Annemarie, Erik van Mozik 010 op veld F dus, die zegt, die voegt er nog aan toe, de koffie staat al klaar. Dus gewoon even aangeven hoe laat je er bent. ze hebben er zin in. Hey Annemarie, we spreken je later. We gaan door met het volgende lied. En dat is Opwekking 462. Aan uw voeten, Heer. En voor Arjo van der Steen heeft het lied in de loop der tijd een extra betekenis gekregen. Arjo legt uit. Met dit lied werd ik in 2019 bevestigd en nam ik afgelopen februari afscheid als voorganger bij een kerk in Bodegraven. Aan uw voeten, Heer, ook door Arjo opgestemd.

Elfriede Bruyne, die zegt opwekking 710, het lied Gebed om Zegen behoort tot een van mijn vaste gebeden voor mijzelf, voor kinderen en kleinkinderen. Dat God ons mag zegenen, niet alleen in wat wij van hem verlangen, maar mijn gebed is dat God ons zegent in wat hij van ons verlangt. En dat wij daarbij tot bron van zegen mogen zijn voor anderen. Zijn liefde delend. Halleluja.

0: op momenten dat je het even niet meer weet.
1: Het zijn echte woorden die we dan nodig hebben.
0: Dan is er via Groot Nieuws Radio altijd een sprankje hoop te horen. Maar dat kan alleen dankzij onze vrienden.
2: Zoals Bram, zo redden we het allemaal samen. Dat is hartstikke mooi.
0: Samen komen we verder. En klinkt er een hoopvol geluid. Juist wanneer iemand het nodig heeft.
1: Ja, echt waar.
0: Maak jij dat sprankje hoop mogelijk? Word vriend en steun ons voor €8,50 per maand via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: de nummer 52 in de opwekking top 100. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Die heb je natuurlijk lekker meegezongen. Annemarie op dit moment in Biddinghuizen. Annemarie, het is zo mooi hè, om verbonden te zijn met jullie daar op Pinksterconferentie Opwekking. Maar door het hele land gebeurt er van alles. Even een berichtje van Arjan en Jantine. Die zeggen wij rijden zo de camping op. Wat is het allemaal goed geregeld dit jaar? Pluim voor de organisatie van Opwekking. Goede reis voor iedereen die nog onderweg is. Speciaal voor onze broeders en zusters uit Steenbergen. En Annemarie, ze lokken je naar Veld F toe. Want Liesbeth Huiskamp die zegt hier om 2:00 koffie met appeltaart Veld F bij de toiletten. Dus,
1: zal het doorgeven aan de desbetreffende collega van dienst. Ja, het lijkt ook wel een beetje, zegt de ene collega tegen de andere. Want ik sta hier met Daan Oldhoff. Ben je er een beetje klaar voor? Want vanaf 12:00 mag jij hier presenteren op Opwekking.
2: Ja, als het goed is, moet alles goed komen. We hebben alles gecheckt. Mijn tentje staat zelfs al. Dus,
1: in de brandende zon, ik heb het gezien.
2: Ja, het is, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Lekker man. Waar zie je nou het meest naar uit? Want je loopt hier al eventjes rond.
2: Nou, toch wel het begin van de conferentie natuurlijk. Hè. Als straks die eerste samenkomst er is, als de nummer 1 straks gaat klinken, dan zijn we toch echt wel begonnen natuurlijk.
1: Nou, zeg dat. Terwijl je hier uitkijkt over het hoofdterrein van Opwekking, de grote samenkomsttent, daar recht tegenover de Groot Nieuwsradiotent. Niet te missen, de lectuurtent is open, want daar kun je al melden. Bijvoorbeeld voor een bandje voor het tienerterrein. Is ook heel belangrijk om even te noemen. Heb ik al gezegd dat je moet smeren en water drinken. Vandaag.
0: Fijn,
1: heel belangrijk.
0: Fijne Annemarie, je hebt de studio uiteindelijk toch bereikt. Want daar was je toch even mee bezig. Je komt allemaal mensen tegen, zo gaat dat om Opwekking. Wij komen nog een paar hele mooie liederen tegen onderweg. Dit is er één. Houd me dicht bij u, Opwekking 616.

Hallo, ik ben Marja Verkijk. Ik mag het volgende lied aankondigen. Dat is opwekking 763. Ik heb u nodig. En dit lied staat in de top 10 lijst voor mij, omdat alles wat gezongen is een waarheid is voor mij. Zeker de afgelopen jaren. Ik ben 3 jaar geleden ziek geworden en dat heeft mijn leven enorm beperkt. Ik heb een zoon met autisme en verslaving waar ik ook erg veel zorg om heb. En het afgelopen jaar is mijn moeder overleden waar ik 7 jaar lang mantelzorg voor heb gedaan. En dit lied spreekt voor mij dat ik God elke dag, elk moment zo nodig heb. Hij geeft hoop en kracht, maar vooral een doel in mijn leven. Als ik God niet zou hebben, vraag ik me wel eens af, wat zou dan het doel zijn in mijn leven? Wat is er dan waar je naartoe leeft? En zeker als je niks meer kan, dan blijft er weinig over als doel. En dan heb je het gevoel, voor wie ben ik nog belangrijk? Wat doet het er nog toe? Het allerbelangrijkste, wat ook in dat lied staat, is de vergeving. Zelfs als ik niks meer kan, in mijn onmacht en mijn verdriet, als ik alles verpruts, dan is God daar. En Jezus pleit voor mij. Dat staat in de Bijbel, dat zingt ook het lied. Hij pleit voor mij. En zijn bloed spreekt mij vrij. Zonder hem ben ik niks. En als ik niks meer heb of niks meer kan, maar ik heb God, nou, dan heb ik alles wat ik nodig heb. Hij is mijn houvast. Dwars door alle moeite en stormen heen is hij mijn houvast. Mijn doel en geeft hij mij vergeving. Hoe mooi kan het zijn? Geniet ervan, van het lied. En laat het toe. Laat de woorden toe in je hart.

Ik heb u nodig, zegt Corrie. Een feit voor ons in een verdrietige tijd. Voor Adrie de Bruin was het zijn dooplied 2 jaar geleden. En dan op nummer 49 van de opwekking top 100. Dit lied, dat voor velen ook van grote betekenis is, wordt vaak aangevraagd in de verzoekplatenprogramma's. Het prachtige lied dat ons vooruit doet kijken. Tot aan die dag, opwekking 665.

0: Bedankt voor jullie stemmen, Anja, Rudy en Jasmijn. En ik vind het echt bijzonder wat de Opwekking Top 100 los mag maken gisteren en vandaag. Zoveel inspiratie, bemoediging, genietmomenten en verbinding. We maken deze lijst samen. En dus geef ik voor het volgende lied Feest van Genade graag ook het woord aan jou, Egbert. Ga je gang.
1: Het volgende lied is Opwekking 820. En de inhoud van dit mooie lied is: Gods liefde voor deze wereld is zo groot dat Hij zijn Zoon gaf om mensen te redden. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven en hoeft niet verloren te gaan. De deur van Gods genade staat open. De Vader roept mensen thuis. Niet met een veroordeling, maar met liefde. En daarom zit in de Evangelie een feest. Een feest van genade. Een uitnodiging om thuis te komen bij God.

0: Checking Band met Feest van Genade. De Op 1 Top 100, daar luister je naar. En we gaan nu verbinding maken met Biddinghuizen. Daan, als het goed is, hebben wij contact. Zit jij daar in de studio, ja, in de tent van Groot Nieuws Radio?
1: Een hele goede morgen.
0: Hey man, daar ben je.
1: Ja, kijk nou.
0: Ja, het is toch even een technisch dingetje natuurlijk, deze overgang. Maar we hebben contact met jou. Jij neemt het zo over van mij, hè?
1: Dat klopt. Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat jij in Veenendaal zit, dat ik hier in Biddinghuizen zit en dat we nu gewoon met elkaar aan praten zijn alsof je naast me zit.
0: Ja, dit is gaaf, man. Ik ga zo mijn spullen pakken en dan kom ik natuurlijk die kant op. De opwekking top 100, die gaat natuurlijk nog eventjes door. Tot vanavond, 6 uur, dan gaan we echt over op het programma van Pinksterconferentie Opwekking. Daan, zet hem op zo, hè?
1: Zeker, dankjewel.
0: Ga ik hier de laatste plaat draaien en dat is Wat de Toekomst Brengen Mogen. Zometeen dus Daan hier achter de knoppen. Nou, niet hier, maar daar in Biddinghuizen.

0: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
2: ChristenCoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. ChristenCoaches.nl. Geloven in verandering.
0: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
3: Keuken Orders? HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
4: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Waar heb je last van?
9: Koorts. Oranje koorts.
11: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
5: Hey juf of meester, of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Het dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond te dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer en 20 minuten vertraging.
5: Dat muziek verbindt, dat wordt iedere Pinksterconferentie wel weer super duidelijk. Kijk alleen al maar naar The Sing-In bijvoorbeeld. Het lied dat je straks hoort, dat verbindt Carolien met haar ouders. Beide hun favoriete opwekkingslied, vooral de zinnen. Ook als wachten moeilijk is, treur ik om wie ik mis. Zijn liefde draagt mij door alles heen. De Heer is mijn bevrijder, hoor je zo meteen.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
10: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
11: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
10: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
16: Garage Ploeg en Surhuis ter Veen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
17: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
18: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met Hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: Zo, waar is het warm?
3: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
19: Hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl. Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6 uur de stembanden lekker opwarmen met de Top 100.
4: Met Daan Olthoff.
3: Het christelijke radiostation.

0: twee dagen lang opwarmen. Voor een lang Pinksterweekend. Met de opwekking Top 100.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Voor mij geeft dit lied precies aan wat Jezus voor ons heeft gedaan en wat hij van ons verwacht, dat schrijft Suzanne. En Roel die krijgt er zelfs een beetje kippenvel van. Tegenwoordig wel iets minder dan vroeger trouwens. Het lied maakt mij klein. Elke dag opnieuw mogen we leren en proberen een beeld en getuigenis van Jezus te zijn. Nummer 44 in de Opwekking Top 100. Je hoorde Toon Mijn Liefde.
1: Opwekking Top 100.
0: Biddinghuizen, laat je horen. Nou, het is nog een beetje stil hier op het opwekkingterrein, maar we gaan toch echt beginnen vandaag. Nog iets meer dan 7 uur en dan begint de eerste samenkomst van de 56e editie van de Pinksterconferentie Opwekking. Nou, en ik zeg het niet snel over mezelf, maar ik ben goed voorbereid dit jaar. Mijn tentje die staat zelfs al, kleren zijn gepakt en misschien nog wel het belangrijkste, de zonnebrand is mee. Ja, collega's van mij van vorig jaar die kunnen het beamen. Ik zat hier een beetje ongeveer een soort Sebastiaan de Krap te wezen. Ja, dit jaar was ik van plan om er meer te zitten als een soort van perfect gebakken brood. Wit van binnen en een beetje bruin van buiten. Nou, hopen dat dat gaat lukken. Ik heb in elk geval de aftersun ook meegenomen voor de zekerheid. En hoe staat het met jouw voorbereidingen? Staat de tent al of ben je nog onderweg? Laat vooral even van je horen. Dat kan via de Groot Nieuws Radio app. Ook hier in Biddinghuizen staat die wagenwijd voor je open. En op het terrein is Annemarie Biljart, onze oren en ogen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, onderweg naar die allereerste samenkomst. Je zei het al, waar Wilfred Kool zal spreken. Maar tot die tijd is er al van alles te doen hier op Opwekking. Als je hier al komt, dan als je hier al bent, dan kun je bijvoorbeeld de seminar bezoeken Wie ben je in Christus? Het gaat ook in een seminar over de Heilige Geest. En wat mij zo raakt als ik hier op het terrein loop, iedereen is natuurlijk in de brandende zon zijn kampeermiddel aan het opzetten, maar die ontmoetingen die hier plaatsvinden. Mensen die elkaar jaarlijks ontmoeten bij Opwekking van lang geleden, ook goede vrienden die elkaar in de armen vliegen. Er is zoveel verbinding hier op het terrein. Dat er nu al van alles gebeurt. Dat voel je, dat merk je, dat ruik je. Maar dat komt omdat ik bij de snacktent sta. Dat is een hele goede plek om nu te zijn. Want ik kan even melden dat de file bij de snacktent, nou, een mannetje of 5. En dan kan je gewoon een frietje halen.
0: Ah, kijk, lekker zeg. Annemarie, dank je wel. Ja, volgens mij wordt daar inmiddels al wat eten besteld. Het zou fijn zijn als er wat voor ons kan meenemen. Want we zitten hier nog wel even tot 6 uur met de Opwekking Top 100. Welk lied brengt jou dichter bij God? Anja, die kijkt met dit lied terug naar haar doopdienst. Waar dit lied haar dooplied was. Jullie draaien het vaak als ik het nodig heb. En dan is het een soort van knipoog van God, zegt ze. En Duran die schrijft over dit lied. We zingen dit vaak met ons gospelkoor uit Joure. Een mooie vraag. Wil je ondanks alle moeilijke tijd je tot God de Vader wenden? Opdat je rust, liefde en troost mag ervaren. Hij staat dit jaar op 43 in de Opwekking Top 100. Het prachtige lied, gezongen door Reni en Elisa. Dit is Kom tot de Vader in de Opwekking Top 100.

0: een van de eerste liederen die Eline schreef nadat ze bekendheid kreeg met Jezus Overwinnaar. Het lied dat schreef ze samen met Reijer en Kees Kraaienoord. En voor dit lied kwam de inspiratie uit Zefanja 3, vers 17.
1: Waar staat dat God zingt en juicht over zijn volk. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik denk aan onze God, de grote almachtige heilige God, die blijkbaar zingt en juicht en eigenlijk, gek gezegd, uit zijn plaat gaat als hij denkt aan zijn volk, aan zijn kinderen, dan kan ik daar met de pet niet bij. Het blijft me ontzettend fascineren. En ik wilde daar een lied over schrijven. En dat is het lied Abba geworden. En ik hoop dat voor jou ook dit lied een herinnering mag zijn dat God een goede vader is en een vreugdevolle vader. En hij glimlacht als hij naar je kijkt.
0: Een mooie boodschap die onder andere werd onderschreven door Lisanne, Minke, Bea, Wilbert en vele anderen. Daardoor op 42 in de Opwekking Top 100. Waar enorm van wordt genoten door Piet. Die schrijft, ik vind eigenlijk alle opwekkingnummers wel mooi. Nou, goed nieuws. Er gaan nog een hele hoop voorbij komen dit weekend. Zoals deze uit jouw stemlijstje op 41. Dit is Fundament.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: tranen, nooit meer pijn. Als Jezus komt, dat is mijn hoop, dat schrijft Ria. Hij stond ook in het stemlijstje van Lydia, een mooi lied over de toekomst. Nummer 40 in de Opwekking Top 100, je hoorde Er is een dag. Top 100. Terwijl er zo langzamerhand een hele stroom mensen hier het terrein in Biddinghuizen opkomt. En midden in die rij collega Annemarie Biljart, die kent daarvan De Nieuwe Morgen en natuurlijk ook de Groot Nieuws van de Week podcast. Annemarie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Terwijl inderdaad sommige mensen de zon trotseren en om 12 uur 's middags hun tent opzetten. En anderen erbij zitten zo van, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Oh.
2: Hi.
1: Weg naartoe, welk veld? Veld B zit je nu op?
2: Ja, veld B zijn we nou onderweg.
1: Oké, en staat jullie tent al?
2: Onze caravan, die staat al.
1: Oh, je hebt gewoon een echt bed.
2: Ja, zeker.
1: Zeg, mag ik even meerijden?
2: Zeker,
1: daar gaan we. Veld B. Stap even in.
0: Oh.
1: Oh, ja, ja, ja, ja. Zeg, hebben jullie nog broodjes en koffie?
2: Nee.
1: Op.
3: Allemaal
1: op,
3: allemaal
1: kibbelin?
2: Ja.
0: Heerlijk.
1: Raffigotti saus.
0: Oh. Ja, dat ruikt denk ik nogal.
1: Vertel, die caravan. Van je ouders gehuurd, hoe...
4: Gekocht?
2: Zelf gekocht?
4: Zelf gekocht? Ja, zeker.
1: Maar even, jullie zijn nog geen 50 plus?
4: Nee.
1: Hoe kom je erbij om een caravan te kopen als je zo ontzettend jong bent? Want ik schat... Iets geks?
4: Nee hoor.
0: Nou, ik vraag me af hoe...
1: Hoezo een caravan?
4: Wij wouden geen...
1: Ja, nee, ja, dat... Ja, dat klinkt logisch, ja. Hé, hey, luister, volgens mij moeten we hier rechtsaf. Als je bij 34, 35 moet zijn, onderweg naar de gepinte caravan. Ja, we zijn er, maar het is lekker cool. Zullen we gewoon nog een extra rondje doen?
4: Zeker.
1: Code auto. Komt helemaal goed hier, op veld B.
0: Ja, is die auto gemaakt van beton of zo? Ik heb zo'n idee dat het bereik daar een beetje te wensen overlaat. Maar ik snap wel dat je daarin blijft zitten, zeg, met die hitte. Lekker aircootje erbij. Heerlijk, muziek van de Opwekking Top 100. Ik zou het ook wel weten op dit moment. Al is wel zo dat we natuurlijk hele mooie muziek mogen draaien. Muziek die jou dichter bij God brengt. Muziek waar jij op hebt gestemd. De Opwekking Top 100, nog tot 6 uur hier op de radio. Met nummer 39, Opwekking 811. Dit is Witter dan Sneeuw.

0: 2,5 jaar geleden is mijn moeder overleden, dat schrijft Karin. En dit nummer was voor haar heel belangrijk. Als ik dit nummer hoor, dan denk ik aan haar, wetende dat zij met mijn vader thuis is. En dat daar ook ooit een plekje voor mij is. Verlangen naar Jezus en dat uitspreken in een lied, dat geeft kracht en houvast. Jezus is er en we mogen naar hem verlangen. Een krachtig aanbiddingslied, dat schrijft Marielle. Je hoorde nummer 38 in de Opwekking Top 100.
1: De Opwekking Top 100.
0: Je hoorde Ik Verlang Naar Jezus. Ondertussen in de Grootnieuws Radio-app meldt Martine zich. Die staat in de rij om de tent op te zetten. Kees die is al lekker geïnstalleerd met een groot deel van de kerk. De brandaris uit Rotterdam. Heerlijk om zo naar jullie te luisteren tijdens het opbouwen. Ik gok dat ik morgen nog wel even bij jullie langsloop. Nou, ik hoop dat we jou nog eventjes zien dan morgen. En Merel die schrijft, ik ben nog niet op weg naar Opwekking, want ik heb een eindexamen geschiedenis waarvoor ik nog even moet strijden. Oh, dat is ook zuur zeg. Nou, wel komen we zondag nog even. En ik vind het heel leuk dat ik zo op deze manier toch een beetje verbonden ben met Biddinghuizen. Nou, en zo is het ook. Ik zou zeggen, laat hem gewoon lekker aanstaan. Dan hoef je niets te missen. Zeker niet van die Opwekking Top 100. Want die gaat zo meteen verder met onder andere dit prachtige lied.
2: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edel toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
8: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
10: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
16: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
14: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
17: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
18: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
17: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
19: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Grootnieuws Radio.
24: Het christelijke radiostation.
23: Het ANP-nieuws van 1 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd, maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Het dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond te dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
26: Grootnieuws Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Het is drukker aan het worden onderweg. In totaal 360 kilometer nu. De Pinksterdrukte, dat veroorzaakt veel vertraging omdat heel veel mensen erop uittrekken. Een lang Pinksterweekend zorgt er nou helemaal voor dat heel veel mensen op pad gaan. Onder andere op de A2 is dat goed te merken, richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is het druk. 12 kilometer en 25 minuten. Daar staat nu ook een kapotte vrachtwagen. Helpt niet bepaald mee. Aan de A12, Duitse grens Arnhem. Vanaf de grens, binnenkomend vakantieverkeer, tot aan Duiven. 9 kilometer, 20 minuten. Dan een spoedreparatie na een paar gaten in het asfalt op de A27 naar Gorkum. Tussen Utrecht en Houten, 20 minuten. Er is slechts één rijstrook open. En tot slot nog een ongeluk bij Kerkdriel op de A2, Utrecht en Bos. Vanaf Culemborg, 40 minuten over 17 kilometer.
0: Zometeen een lied uit het stemlijstje van Suzanne. Ze schrijft: dit is een prachtig aanbiddingslied. Ik kniel echt altijd als we dit zingen in de dienst. Wij aanbidden u Jezus, hoor je zometeen.
29: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
30: Het is

0: Tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
5: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
7: Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Christelijke Kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
11: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
17: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
18: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
19: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
23: Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6 uur de stembanden lekker opwarmen met de Top 100.
24: Met Daan Olthoff.
23: Het christelijke radiostation.

0: nummer 37 in de Opwekking Top 100. Je hoorde Wij aanbidden nu Jezus.
1: Opwekking Top 100.
0: Een lied dat Reijer trouwens schreef met Sarah Benhamida. En die zien we dit jaar met haar band bij Youth Opwekking. Sarah die was daar al een tijdje betrokken als lid van het visieteam. En dit jaar staat ze daar met haar eigen band. Waar je bijvoorbeeld ook Emma Julia en Joel Voice in gaat zien zingen. Staat sowieso een hele hoop te gebeuren aankomend weekend. Ook hier bij Groot Nieuws Radio. Natuurlijk maken we hier radio, maar er is ook live muziek. Sander en Angela bijvoorbeeld, Delize, Dean, Martijn Buwalda. Ze komen hier allemaal spelen. En we hebben toffe t-shirts die je kunt bestellen hier. En wat ook wel heel bijzonder is, we hebben dit jaar 4 audioreizen. Waarin collega Martin Edens je meeneemt op zoek naar Gods stem. In een wereld waar ook een hele hoop andere stemmen te horen zijn. Nou, genoeg te doen. En mocht je nou even een duidelijk overzicht willen trouwens van alles wat hier op de Pinksterconferentie te doen is, download dan ook eventjes de Groot Nieuws Radio app voor een compleet overzicht. En natuurlijk ook de Opwekking app, zodat je alles in één keer bij elkaar hebt. Het is uur 18 van de Opwekking Top 100. Marike die meldt zich daar via de Groot Nieuws Radio app. Ze schrijft, ik kom zondag en dan blijf ik lekker slapen bij mijn zusje. Die heeft haar tent al staan, dus dan kan ik haar lekker gezelschap houden. Ik heb er ook heel veel zin in, schrijft ze. En Stephanie die appt, vanochtend vanuit Parijs vertrokken, nu in Brussel en vanmiddag vanuit Zuid-Limburg onderweg naar Opwekking. Heerlijk met de top Opwekking Top 100 op de achtergrond. Maar via deze weg wil ik ook even een dankjewel geven aan mijn lieve ouders die deze week zo geweldig voor mijn lieve dochters hebben gezorgd. Nou, bij deze. Laat ook vooral even weten hoe jij luistert. Doe dat dus via de Groot Nieuws Radio app, waar je ook kunt zien welke liederen we allemaal al gedraaid hebben in die Opwekking Top 100. En deze, die gaan we toevoegen aan dat lijstje. Op 36 is dit de Opwekking Band met Reckless Love.

0: Een hoop vol geluid. Een hoop vol geluid. Een hoop vol geluid.
1: Een hoop vol geluid. 2 dagen lang opwarmen. Opwarmen. Voor een lang Pinksterweekend. Met de opwekking Top 100.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Het is het dooplied van mijn zoon, dat schrijft Mary. Als hij even ontmoedigd is, dan geeft dit lied hem bemoediging. En ook voor mezelf, want ondanks mijn lichamelijke klachten wil ik toch graag in beweging blijven. En ondertussen zegt Wanda over dit lied: dansen is iets wat ik al mijn hele leven heel erg graag doe, maar dan in een rolstoel. Ik hoop dat God me die zegening wil geven dat ik weer mag dansen. 35 in de Opwekking Top 100. Je hoort morgen dansje weer.
1: De Opwekking Top 100.
0: We zijn live vanuit Biddinghuizen hier op het Pinksterconferentieterrein, waar we een hoopvol geluid verspreiden. Collega Nando Kok, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Daan. Ja, dat klopt. Ik sta beneden aan de brug, de befaamde brug over de weg. En ik kom daar hele gezellige mensen tegen. Ik sta bij Henk en Sam uit Katwijk. Mannen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Jullie hebben er al wat werk op zitten, hè?
3: Ja, wij zijn hard aan het werk geweest gisteren, hè? Want wij zijn...
4: Wij zijn kwartiermakers.
2: Jullie zijn kwartiermakers. Wat houdt dat in?
4: Dat houdt in dat we tenten opbouwen van andere mensen die dan de volgende dag komen. En dan zijn wij gewoon bezig en hoeven hun minder tijd aan te besteden.
2: Zij komen letterlijk in een gespreid bedje aan?
4: Ja.
2: Wat goed. Dus jij bent goed warm. De spieren zijn goed opgewarmd.
4: Ja hoor, zeker. Ja.
2: Waar staan jullie?
4: We staan op veld G.
2: Op veld G?
4: Ja.
2: Is dat inmiddels gemeente Harderwijk?
3: Nee, gemeente Katwijk.
2: Katwijk, ja.
3: Nee, wij zijn met gemeente Katwijk. Ja. Is een stuk lopen. Het voelt als Harderwijk.
2: Ja.
3: Maar nee, wel heerlijk.
2: Leuk. Hey, waar kijk je naar uit dit weekend?
3: Ik kijk het meeste uit naar gewoon het samen zijn met de mensen hier. Alle mensen die ik ontmoet van kampen, van andere kerken. Onze eigen kerkgroep met wie we staan. Ja, gewoon het samen christen zijn met al die duizenden mensen. Vet.
2: Heeft dat je ook, zeg maar, aangemoedigd in je aanmelden voor kwartier maken? Want dan kan je er nog langer van genieten.
3: Jij hebt helemaal gelijk. Ja. Jij voelt er goed aan.
2: Ja. En wat voor ontmoeting heb je dan al gehad?
3: Nou ja, gewoon vanochtend een jongen die ik al vanaf heel jong ken. En hij zegt, joh Henk, ik speel gitaar. Maar ik kan het nog niet zo goed. Ik zeg, speel eens wat. En hij speelt vervolgens de Sterren van de Hemel. Met mooie opwekkingsliedjes. Dat je denkt, ja, zo mensen zien groeien. Top.
2: Ja, gaaf. Fantastisch. Ja. Hey, waar kijk jij naar uit, Sam?
4: Ik kijk naar uit naar de dienst en naar de seminars die eraan komen.
2: Heb je al bepaalde sprekers of thema's gezien waarvan je dacht, nou, die hebben mijn interesse wel?
4: Nee, nog niet echt. Maar vanavond ga ik naar de dienst van Jay bij de box. Op de teenzone.
2: Oh ja, de teenzone. Ja, te gek. Ja, daar mogen wij allemaal niet komen, hè? Want dat is een goed afgeschermd geheim terrein. Ja. Maar het is al wel altijd, ik ben er als jongen ook geweest. Dat is een vet plein waar heel veel te gekke muziek, maar ook hele bemoedigende sprekers staan. Wat is geestelijk gezien jouw verlangen? Hoe zou je dat willen omschrijven?
4: Ja, gewoon het samen zijn met andere christenen. En dan te zien dat zoveel mensen hetzelfde denken als jou. Waardoor je eigenlijk, zeg maar, de band met God nog sterker voelt.
2: Dat is het gevolg voor jou. Dat neem je mee. Je wordt gesterkt in je geloof, omdat je ziet van, ik sta hier niet alleen in.
4: Ja, precies.
2: Fantastisch. Ik wens jullie een heerlijk en gezegend weekend toe.
3: Hey, ook Nando, dank je.
0: Nando Kok, dank je wel. Je luistert ondertussen naar De Opwekking Top 100... met een lied uit het stemlijstje van Hilda. Dit lied zing ik altijd heel hard mee. Het bevrijdt mij van het gevoel gevangen te zijn in angst. Nummer 34 in de lijst. Dit is God maakt vrij.

0: Elke werkdag barst de middag van Groot Nieuws Radio van de muziek.
1: Wat een heerlijke dag!
0: Met om 12 uur de lunchroom.
2: Waarin jij een keuze kunt maken uit onze dagelijks vernieuwde muzikale lunchkaart.
0: Vanaf 2 uur backstage.
3: Waarin we kennis maken met nieuwe muziek. En de gedachten van muzikanten bij hun liederen horen.
0: En vanaf 4 uur de dag van vandaag.
4: We gaan samen onderweg naar de avond met lekker veel muziek.
1: Wat een heerlijke, heerlijke dag!
0: Elke middag een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
1: Wat een

van mijn man. Dat schrijft Suzanne over dit lied. Op 33 in de opwekking top 100. Je hoorde Huis van Gebed. Een mooi verlanger voor dit Pinksterweekend. Dat het hele terrein een huis van gebed mag zijn. Vol van zijn glorie. Nog tot 6 uur de opwekking top 100. Die mede is samengesteld door Jolanda. Zij schrijft, dit was mijn dooplied. Ik was zo geweldig aangeraakt door de Heer dat ik niet wist wat mij overkwam. En Jannie zegt, het is een prachtig aanbiddingslied met meerwaarde, omdat de Hebreeuwse naam van God gekozen is in dit lied. Op 32 in de opwekking top 100. Marcel Ziemer, dit is Prijs Adonai.

0: Een schitterend lied dat tot in de hemel door mag klinken en dat daar straks ook voor eeuwig klinken zal, dat schrijft Astrid. Christine zegt, deze vertaling vind ik echt zo mooi, troostvol en bemoedigend. Samen met de engelen zingen wij Heilig, heilig is Hij. En bij dat beeld van de engelen, bij de troon van God, ontstond ook het idee voor dit lied dat Chris Tomlin schreef samen met Brian en Jen Johnson en Phil Wickham.
1: Holy, holy, holy, day and night, they never stop saying. We have so many songs about us, so many songs about me, me, me. I want to write something that's just completely about the Lord and His greatness and His glory. And so when did that, and all these pieces started coming together in this song, and it was amazing. I'm just, when I finished that song, I thought, this is going to be really, really special. And even when we were making a little demo of it on my phone, I was singing, and I was like, oh, man, just the way it felt when I sang it. And so, yeah, I've been so grateful for that song. It's a part of this eternal song of God. The angels sing day and night.
2: We like in Revelations. Stop.
1: Yeah, Revelation 4, day and night. They never stop singing it.
0: Ook hier op de Pinksterconferentie gaat het zeker nog gezongen worden. Je hoorde Chris Tomlin in gesprek met Laurens van der Kraats, die trouwens net binnen is gekomen en vanmiddag toewerkt naar de nummer 1 van de lijst. Waar we nu op nummer 30 zijn aangekomen, dankzij Nel, Wilbert, Jopke en vele anderen. Vind je daar Reijer? Dit is Waardig is uw naam.

0: weer met opwekking 828. En daarmee zijn we officieel begonnen aan de top 30 van de opwekking top 100. En dat betekent dat we zo langzamerhand richting het begin gaan van de Pinksterconferentie. Maar we hebben nog 30 hele mooie nummers te gaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze?
1: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
3: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
4: I can breathe safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
3: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: Zo!
9: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
14: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
16: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
4: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land is enorm gestegen. Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het daders steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten, waarin ondernemers geld kunnen storten. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dan hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven. Ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging een uur.
9: Straks een goede vervanging voor Psalm 42, aldus Christine. Al zijn er natuurlijk die woorden van Psalm 42 die dit lied vormgeven. Het raakt mij telkens weer. God is alleen mijn kracht en schild. Dit was de verlievelingspsalm van mijn vader. Als een hert, dat verlangt naar water, hoor je zo meteen.
10: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop.
7: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft een machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattermerbroek en op kokverhuur.nl.
9: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
10: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
11: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau... zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
13: Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6 uur de stembanden lekker opwarmen met de Top 100
14: met Daan Olthoff.
13: Het christelijke radiostation.

0: Hier word ik gewoon heel blij van. Dat hadden ook mijn woorden kunnen zijn, maar Lisbeth die zegt het. Nummer 28 in de Opwekking Top 100. Je hoorde Hartvol Lof, geschreven door Eline en Javid Becks trouwens. Die je dit jaar ook gaat zien samen met Sierra Worship op The Sing In.
1: Opwekking Top 100.
0: En daarnaast organiseert Sierra Worship wel meer dit weekend. Nieuw namelijk dit jaar is een buitenpodium. Staat vlakbij de grote tent. En tussen de diensten door is daar een hele hoop muziek te horen. Bijvoorbeeld vanavond al een dienst die wordt georganiseerd door de Stadskerk uit Groningen. Maar morgen ga je daar ook present zien. Nou ja, het hele programma staat in de app van de Pinksterconferentie. Dus ga daar zeker even kijken. Gebed is natuurlijk een superbelangrijke bouwsteen van deze conferentie. En Nando, jij staat op een plek die alles met gebed te maken heeft.
2: Ja, dat klopt. Ik liep langs een heel bijzonder bord en daar staat op: wie wil jij bij Jezus brengen? Nou, dat is precies wat gebed natuurlijk is. En dan ga je kijken en daar staan toch een partij namen al op. Er gaat iets heel bijzonders mee gebeuren. Ik sta in de stand van Naar Huis en Agape. En Wesley van Naar Huis staat naast me. Wesley, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat gaat er met al die namen gebeuren?
3: Die namen gaan we vanavond om 10 uur in gebed opdragen. En iedereen is ook van harte welkom om deel te nemen eraan. Hier bij de stand. En dan gaan we met elkaar bidden voor de namen die op het doek staan. Om ze echt bij Jezus te brengen, fysiek, echt door gebed.
2: Waarom doen jullie dit?
3: We merken dat iedereen het verlangen heeft en iedereen kent mensen die Jezus nodig hebben in hun leven. En waar begin je dan? En vaak is gebed de eerste stap. En,
2: dat vergeten we wel eens. Hè? We denken vaak, we moeten in gesprek, we moeten misschien wel een statement maken. Maar jullie zeggen, het begint bij gebed.
3: Ja, het begint bij Jezus. Ja. He, dus, en alles komt voort uit die vruchtbare relatie met Hem. Ja. He, dus als je begint bij gebed, volgt daarna in mijn overtuiging zelf de volgende stap. En dat is dus het uitstappen en de straat op gaan. En dat is wat wij naar Huis en Agape doen. Wij gaan echt de straat op en willen mensen daar naartoe rusten. En dit is de eerste uitdaging om met mensen gesprek aan te gaan. Ja, jij zet er een naam op, maar doe je dat voor met andere namen? En wie gaat die mensen bereiken? Dus ik die van jou benader, benader jij die van mij. Ja. En zo zijn we met elkaar één om mensen die Jezus nog niet kennen bij hem te brengen.
2: We keken net samen naar het doek en er wordt op dit moment wordt er ook weer behoorlijk geschreven. Wat doet het met jou om al die namen daar al te zien?
3: Het toont mij gewoon de noodzaak. Ja. Iedereen heeft gewoon die noodzaak. Iedereen heeft wel iemand die kent, die zegt van, die wil het niet weten of die heeft vragen, ik weet de antwoorden niet. Ja, iemand anders weet dat misschien wel. Laten we met elkaar samenwerken. Ja, de noodzaak is gewoon duidelijk. Ja. Ik bedoel, op zo'n festival, een christelijke bubbel. Ik heb net nog een evangelisatiegesprek gevoerd. Weet je, dus ja. De vraag is er gewoon.
2: Ja. Zelfs hier?
3: Zelfs hier.
2: Maar ook daarbuiten?
3: Ja. Zeker daarbuiten. Ja, ja, zeker. Ja. Dus we mogen genieten en toegerust. Maar laten we daarna gewoon weer de straat op gaan. Precies. En vertellen. Ja.
2: En jullie inspireren iedereen, ook ons, met het begint bij gebed. En ik wil je eigenlijk vragen, Wesley, wil je ons daarin voorgaan? Om ook te bidden voor de mensen die, niet hier zijn, maar die zijn natuurlijk heel veel mensen wel verbonden met opwekking, maar die misschien ook wel juist op het bord staan, waar mensen die op het hart zijn en die in gedachten komen als we hierover praten.
3: Ja, zeker wil ik dat. Vader, we komen tot u door het offer van uw Zoon, Jezus, die voor ons de weg heeft vrijgemaakt. Vader, en u ziet al die namen die hier worden opgeschreven. Vader, u kent een ieder. U kent wat bij een ieder in hun hart speelt. Vader, ieders verlangen. Vader, en we vragen echt, wilt u doorbraak geven? Wilt u werken door de mensen die de namen hebben opgeschreven? Wilt u ze de wijsheid geven en de antwoorden geven op de vragen die spelen? En zo leggen ze in uw handen. U bent hun vader en wilt u ze leiden. Terug bij u brengen waar ze thuiskomen. Bij u komen we thuis, Jezus. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.
2: Dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Het eerste lied buiten de psalmen die ik in mijn tienertijd geleerd heb, dat schrijft Roel. Een kleine reis terug in de tijd naar de kerstconferentie van De Windroos in Dalfsen, waar een grote groep mensen van verschillende kerken samen zongen. Zo bijzonder om te zien hoe allerlei verschillende mensen samen op hun eigen manier het geloof kunnen beleven. Iets waar natuurlijk Opwekking ook bekend om staat, dat we met zoveel mensen uit heel Nederland hier samen mogen komen om te zingen voor God. En God die regeert over al wat leeft. Wij mensen moeten loslaten en vertrouwen. Dat is de boodschap van nummer 26 in de Opwekking Top 100. Dit is God regeert.
1: Hij

op de plek waar je bent. En wat je ook aan het doen bent. Aanbid hem. Gewoon met je eigen woorden. Gewoon zoals jij bent. Geef hem heel je hart. Geef hem heel je ziel.

0: met Tamara, Alex, Corina, Karin, Rick, Anja, Sander en vele anderen. Dank jullie wel voor jullie stem op dit prachtige lied. Je hoorde Elisa Krijsman op 26 in de Opwekking Top 100. God regeert!
1: Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: Nou, ik kan je melden dat het hier in onze tent op de Pinksterconferentie inmiddels aardig warm begint te worden. Er komen ook allemaal mensen binnenlopen. Nando, jij hebt het denk ik nog niet warm genoeg, want jij bent wel toe aan een workout.
2: Ja, Daan, het wordt tijd om eens even die spieren een klein beetje aan het werk te zetten voor mij. Het begint een beetje iets te veel op een vakantie te lijken. En nu kom ik twee gasten tegen die echt even wat hulp nodig hebben. Ik sta hier bij Fenne. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En bij Levi.
4: Goedemiddag.
2: Hey, die gasten, jullie staan hier met gigantische tassen, koffers. Ik zeg, ik wil jullie van harte dienen. Waar gaan we naartoe?
3: Wij gaan naar Veldzee.
2: Veldzee. Daar staan we wel in de buurt, maar Veldzee is echt huge.
3: Ja.
2: Vinden jullie het goed dat we gaan lopen? Dat ik deze gigantische tas, wat zit er daarin? Is 25?
3: Ja, allemaal eten, flessen
2: eten,
3: water.
2: Flessen water,
3: hè? Dat wel 10 kilo is.
2: En onderin een molensteen, of niet?
3: Onderin een molensteen.
2: Als ik deze tas neem, gaat het dan lukken? Ja, wordt het dan? Ja, ga ik jullie naar helpen?
3: Het is wel een zware tas, hoor.
2: Ik zie het, maar ja, oké, okay, dit gaat wel een mooie uitdaging worden. Ja, oké.
3: Okay. Ja, hey,
2: dat is goed. Jullie komen dus uit Dordrecht.
3: Ja.
2: En jullie zijn net aangekomen. Dit is jouw tweede keer, hè?
3: Dit is mijn tweede keer, inderdaad, ja.
2: Wat is jouw verwachting voor dit opwekking weekend?
3: Mijn verwachting voor dit weekend. Ik hoop een hele mooi weekend te hebben. En leuke ervaringen. En ook relaties met mensen op te bouwen. En meer met God natuurlijk.
2: Ja.
3: En met Jezus. Dus ja, dat is mijn doel voor dit weekend eigenlijk.
2: Wat mooi. Lekker. Hé, Levi, je bent voor de allereerste keer.
4: Jazeker. Ja.
2: En hij zei tegen jou, kom, we gaan samen. Want dat is heel leuk, want...
4: Want hij was er vorig jaar ook en hij heeft een goede gehad, denk ik dan.
2: Ja, ja, precies. Ja. Dus uitsluitend op dat gevoel heb jij gezegd, oké, ik ga mee.
4: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk. En waar gaan we naartoe? Weten we dat eigenlijk?
3: Nee. Ja, we zijn er gewoon op zoek naar een bordje met C, denk ik.
2: C. Ja, maar dit is in principe Veldzee.
3: Dit is in principe.
2: Maar kijk, daar zit zeg maar een boslijn in de verte. Dat is de horizon.
3: Ja.
2: Die loopt zo rond. Dat is allemaal Veldzee.
3: Oef. Nou, dan moet ik even op zoek naar mijn familie, denk ik.
2: Oké.
3: Ja.
2: Oké, heel goed. Heel goed. Hey, jullie zijn nu hier net aangekomen samen met iemand uit jullie kerk. Mm-hmm. Die stond vlakbij de parkeerplaats.
3: Ja, hij stond bij F2 en hij had ons daar ook afgezet. En vandaar moesten we helemaal naar Veldzee lopen met al onze spullen. Dus het is top dat we hulp krijgen.
2: Daan, dit zijn inmiddels twee fit boys. Echt. dit zit hartstikke goed in elkaar. Als ik nou eens zeg, ik ben. Hè, dat is het thema dit jaar. We gaan inzoomen op wie God is. Wie is God voor jou?
4: Voor mij is het liefde en eigenlijk gewoon een goed gevoel. Alles overal waar je bent, ben je eigenlijk veilig. En kan je altijd met iemand praten.
2: Ja. Bijzonder, hè, dat we het hierover kunnen hebben op opwekking. Dat maakt het ook wel bijzonder, toch?
4: Ja, zeker. Zeker.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, en ik zet heel even de tas neer ondertussen, want hij begint toch al een beetje zwaar te worden. Hoe heb je je praktisch voorbereid? Los van alle spullen die we mee hebben genomen. Hoe kom je hier naartoe?
3: Eigenlijk gewoon in een goed humeur natuurlijk. Hè? Ja. Dat is het belangrijkst. En het is natuurlijk goed weer. Dus dat maakt alles 10 keer beter. En vanochtend werd ik wel een beetje ziekjes wakker.
2: Uh-oh.
3: Maar ik heb me daar geprobeerd overheen te zetten. Dus ik heb nog een beetje keelpijn. Maar dat komt helemaal goed. En anders vertrouwen we op God dat hij mij beter maakt, toch?
2: En we krijgen vitamine D van boven. Je zei net al, het is goed lekker warm. Het wordt morgen nog warmer. Heb je ook zonnebrand en zo meegenomen?
3: Nou, ik vertrouw lekker op mijn ouders. Dat hun dat hebben meegenomen. Ik heb niks meegenomen in ieder geval.
2: Wat zit ik hier dan allemaal te tillen? Ik heb niks meegenomen. Oké.
3: Nee, dit is alleen van mij. Dit is allemaal van mij.
2: Oké, goed. Oké. We gaan verder lopen. Ik stel voor dat we verder gaan met het Opwekking Top 100. Ik moet wel een beetje op mijn hartslag letten, jongens.
3: Ja, dat begrijp ik. Ik ook wel, ja.
0: Dan doe je wel voorzichtig daar zo. Niet te hard werken, hè. Ho, ho, ho. Over hard gesproken. Hier is mijn hartheer. Dit is de Opwekking Band.

weet dat ik graag zing als gebed als ik even geen woorden meer heb, dat zegt Hilda. En voor Kees is het een lied waarvan hij zegt, waardoor ik weet dat ik iedere dag weer opnieuw mijn hart mag openzetten voor God. Je hoorde nummer 25 in de opwekking top 100. Je hoorde Hier is mijn hart hier. Door het hele land heen wordt meegenoten van die lijst. Dat blijkt uit de Grootnieuws Radio app. Ik krijg daar bijvoorbeeld een appje binnen waarin staat, wat klinkt het heerlijk zeg, die top 100. Deze muziek die geeft me veel rust en vrede, samen met de vrienden en broers die met mij meelopen. Ik hoop dat ik ooit met mijn gezin naar opwekking ga, want dat zou betekenen dat zij ook God mogen leren kennen. En tot die tijd luister ik naar de top 100. Wat een ontzettend mooi verlangen. Ook Anne-Karin die luistert mee, onderweg in de auto met ons gezin voor een familieweekend en meegenieten van de opwekking top 100. Onze zoon van 7 die zingt ook lekker mee. Kijk eens aan. En Harbian die is onderweg naar Amsterdam, niet richting opwekking dus. Nee, hij moet gewoon werken vanavond, maar gelukkig heeft hij wel de opwekking top 100 aanstaan. En Geert die stuurt, wat een mooie uitzending daar vanaf opwekking. Het is echt genieten, ik ben er zelf helaas niet bij. Dat lukt niet meer vanwege het verre lopen. Maar ik wens jullie God zegen en al het goeds daar samen. De radio staat vaak aan, zoals eigenlijk zo vaak. Nou, dat is mooi om te horen, ja. En terwijl de start van de Pinksterconferentie steeds dichterbij komt, komen we ook steeds dichterbij de nummer 1 van de opwekking top 100. Stuk voor stuk liederen die je dichter bij God kunnen brengen, ook in een moeilijke tijd. Momenteel ga ik door een mentale strijd, dat schrijft Jolanda, en ik proclameer de naam van de Heer, hoe zwaar mijn strijd ook is. Een geweldig mooi lied. En kracht van gebed, dat schrijft Lydia over nummer 24. De strijd behoort u toe.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: appje binnen van Jessica. Die is heerlijk aan het luisteren naar de Opwekking Top 100. Die zegt, ik word hier zo ontzettend vrolijk van. Opwekking 812, you're the What a Beautiful Name. En ondertussen bij mij in de studio, Laurens van der Kraats.
1: Hey, en op tijd het jaar.
0: Nou, mogen we daar even een applausje voor krijgen?
2: Ja, dank je.
1: Ja. Het is ook wel een verschil, hè, aanrijden. Ja. Ik bedoel, vorig jaar 5 uur in de file gestaan. En nu gewoon geen moment, geen minuut. Heerlijk om te zijn.
0: Ah, ik vind dat je er nog aardig vrij over praat. Ik kan me ergens ook wel voorstellen dat dat echt de grootste nachtmerrie is van een radiomaker. Dat je je eigen programma hoort beginnen, terwijl je er zelf niet bij bent.
1: Ja, dat klopt. Dus ik heb ook therapie gehad afgelopen jaar en zo. En ik moet er vooral over praten, heb ik begrepen. Dus dat doe ik dan ook maar. Nee, dus goed om er te zijn. En ja, het is wel allemaal een beetje anders, hè. Ik zit nu te kijken en we kijken nu uit op het hoofdterrein. En normaal gesproken was het zo dat je dan de tent zeg maar links van je hebt, hè. Nu is het echt, aan de rechterkant is er een ander soort tent met een beetje een boogvorm. Ik heb een beetje naar binnen gespiekt. Het is ook allemaal wat anders. Een tribune is er nu ook te zien. En vanavond gaat het daar allemaal los met onder andere de presentatie van nieuwe opwekkingsliederen. Dus ja, dat belooft mooi te worden. Ziet er goed uit.
0: Ja, de start van de conferentie, daar werken we natuurlijk samen naartoe. Doen we met de Opwekking Top 100. Nog maar een paar nummers te gaan, hè? Dan zijn we bij die nummer 1.
1: Ja, we gaan naar de grande finale toe. Zometeen de zegen gaan we horen in het Nederlands dus.
0: Laurens, zometeen vanaf 3 uur.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
8: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
10: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.

0: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit, jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
6: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Nederland is nog een geval van het hantavirus vastgesteld. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak en aan 2 Nederlanders het leven kostte. 1 stierf van boord en de ander in Zuid-Afrika. De Hondius ligt nu in de haven van Rotterdam. We zitten in een asielcrisis, zegt premier Jette. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor dreigen mensen buiten te moeten slapen. Jette zegt dat het geen gewone situatie is als je daar 's avonds laat nog noodoplossingen voor moet vinden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. Meerdere mensen zagen dat hij een auto in werd gesleurd. Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden. De politie vond de jongen vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door een spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt dat langzaam. De vertraging is een half uur.
13: Goedemiddag, Laurens hier. Goed dat je de radio aan hebt staan, want we gaan richting de grande finale van de Opwekking Top 100. Met zometeen een soort blessing voor velen. Marlies de Vries zegt er onder andere over: voor onze lieve vrienden en familie, Gods onmisbare zegen. En Mark die zegt: zongen we bij het opdragen van onze zoon Elijah. De zegen, hoor je zo.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
17: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
18: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
17: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
19: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
20: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
21: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
22: Gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
25: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
26: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
25: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
27: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
28: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
29: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
30: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
31: Dat wordt genieten.
30: Ja, dus. Aldi.
32: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
33: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
34: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
35: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
37: Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6 uur de stembanden lekker opwarmen met de Top 100.
38: Met Laurens van der Kraats.
37: Het christelijke radiostation. Ja.

dit is mooi hoor. Wat wordt hier op veel plekken in het land meegezongen? De zegen nummer 22 in de Opwekking Top 100 van dit jaar. Ja, het origineel De Blessing hè, van Elevation Worship. Een van de nieuwere opwekkingsliederen. Maar op 21, echt een gouden ouwe weer. Ja, dat is leuk aan die lijst. We gaan van links naar rechts. Tim die zegt erover, geweldig om te weten dat we iedere keer weer vergeven worden. Om dan weer door zijn kracht en wil het goede te gaan doen in het leven. Laten we ons hierdoor bemoedigen. En nummer 123 in de bundel, op 21 in de lijst.

0: Er wordt lekker meegezongen, heb ik begrepen. Er is een heuse opwekking karaoke aan de gang op dit moment. In de auto's richting Biddinghuizen, maar ook op de camping. En dat kan met deze natuurlijk ook weer fantastisch. Hè? Groot is uw trouw heer op 21.
1: Opwekking top 100.
0: Goedemiddag vanaf een heerlijk zonnig opwekkingterrein in Biddinghuizen. Wat lekker om er weer te zijn. Hè? En dat zonder file, dat is ook lekker, hè? We zijn lekker op tijd present met de mooiste opwekkingsliederen als aftrap voor je Pinksterweekend. En hier in de tent van Groot Nieuws Radio stijgt de temperatuur ook al lekker door. Ik was mijn deodorant vergeten. Ja, dat is een beetje dom, maar ik zat hier backstage. Ik zag gelukkig nog een busje staan. Alleen wel de vrouwelijkste geur die ik ooit heb geroken. Dus schat, als je me zo tegenkomt, het is niet wat je denkt dat het is. Vanavond gaan we natuurlijk van alles beleven. De openingsdienst onder andere. Er is ook een uitgebreid aanbod aan seminars. Alles vind je in de opwekking-app. En we betreden de top 20 van de opwekking top 100. Zo direct een lied over God als onze vuurtoren, licht in het donker. Voor Marien een hele bijzondere betekenis. En hij vertelt u zo meteen zelf waarom. Maar eerst een lied waar ook Annabeth op heeft gestemd. Ze zegt dat traditie en religie doorbroken mogen worden. Zoals de Brits hier ook zo mooi beschrijft in dit lied. Het is Make Room op nummer 20. Het gaat zo.

0: Ja, opwekking bent. Natuurlijk, want we zitten in de opwekking top 100. Je hoorde Make Room op Groot Nieuws Radio. Het is nummer 20 in de opwekking top 100.
1: De opwekking top 100.
0: Waar op heel veel mooie plekken geluisterd wordt in het land. En ook verder buiten. Want Elena die laat weten dat er ook buiten Nederland wordt meegeluisterd en gezongen. Ze zegt, we zijn in april naar Frankrijk geëmigreerd. En met de moderne technologie kunnen we ook hier heerlijk meegenieten. Ik wens iedereen een mooi en vuurvol Pinksterweekend op opwekking en daarbuiten. Dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn in deze wereld. Dat onze hoop en kracht zichtbaar is. Nou, wat een mooie woorden. Dankjewel Elena. En gaaf dat jullie erbij zijn. Ja, dit is wel leuk om even een beeld te krijgen van waar er allemaal geluisterd wordt. Ik merkte het al toen ik hier het terrein opkwam. Bij heel veel tentjes staat hij aan. Mensen onderweg natuurlijk naar Biddinghuizen, vanuit huis. Maar misschien ook wel op hele andere plekken. Misschien ben je wel op een bijzondere plek aan het werk. Of op vakantie in het buitenland. Laat even horen door een appje te sturen naar de studio waar je aan het luisteren bent. Dat vinden we leuk om van je te horen. Dus geef dat lekker even door. Ondertussen draai ik een lied die Marien heel graag wil horen. Hij heeft er ook op gestemd. En voor hem heeft hij een bijzondere betekenis.
2: Na bijna 30 jaar op zee weet ik hoe belangrijk vuurtorens zijn. Zeker bij de stormen zijn het bakens die hoop geven en een veilig gevoel. In de stormen van het dagelijkse leven is God mijn vuurtoren die mij naar de veilige haven geleidt.
0: En ik denk dat je al wel enig idee hebt nu waar we naartoe gaan. Het origineel My Lighthouse van Rent Collective staat nu dus in de Nederlandse versie op plek 19 in de opwekking top 100. Hier ga je hem horen. God van licht.

0: werden alle mensen uiteindelijk gered? Wilkin van den Kamp, je kent hem als spreker en directeur van Vrij Zijn, begrijpt gedachten daarover.
1: Maar het kruis is natuurlijk wel het fundament en wat er gebeurd is om ons te redden.
0: En pleit voor een eerlijk en liefdevol gesprek.
1: En dan schaam ik me diep van hoe we als christenen met elkaar omgaan, omdat je anders denkt, hoe fundamenteel dit ook is. Want let op, dit is fundamenteel.
0: Je hoort hem uitgebreid over al verzoening, verloren gaan en gered worden.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Deze boodschap is elke dag welkom, maar als het dan richting de 30 graden gaat, dan is het een hele fijne, verfrissende boodschap, toch? Albert heeft opgestemd en zegt: hij is het levende water. Je hoorde de rivier. Oh, wat wordt er lekker geluisterd naar de opwekkend op 100. Rachel bijvoorbeeld, ze zegt: tuinhuisje van vrienden zit ik in. Het huis van mij krijgt een makeover na een rottige periode. En wordt nu wel bemoedigd door de opwekking top 100. Dankjewel en fijn dat je meeluistert, Rachel. Annette is aan het meeluisteren van achter de lectuurtent op het opwekkingterrein. Ik zal even zwaaien. Ik weet niet of je ons ziet, maar leuk dat je mee aan het luisteren bent, zo dichtbij ook. Bart en Alice staan er ook bij, vanuit hun sloepje aan het meeluisteren. Marielle vanuit een warme Grand Ville in Normandië, Frankrijk. Oui, oui, très bien. En Nicole in Zwitserland ook lekker mee aan het doen. Familie Vianen is druk aan het klussen aan de zolder. Ik zie een mooie foto erbij. Er worden allemaal goede isolatieplaten ook aangelegd. Ja, dat snap ik wel. Zeker in deze tijd natuurlijk belangrijk. Hè? Er moet natuurlijk zonder problemen keihard meegezongen kunnen worden met de radio. Dat is belangrijk. Onze Nando is, as we speak, op pad met de microfoon over het opwekkingterrein hier in Biddinghuizen. En krijgen we vaak de vraag van: hoe is Nando en die verslaggever dan te herkennen? Nou, natuurlijk die Groot Nieuws Radio Oranje microfoon. Maar hij was net ook backstage aan het smeren.

0: Op dat opwekkingterrein is ook Nando Kok. Ja, Nando, bij welke schuilplaats sta jij op dit moment?
1: Ik zit vlak voor de Ministry Tent, Laurens. Dat is de tent waar je gewoon tijdens de conferentie naartoe kunt gaan om gebed te ontvangen. Het is ook de plek waar mensen die tijdens de dienst gebed mogen ontvangen, die daar ook naartoe kunnen. Een prachtige plek waar, als je daar binnenkomt, een serene, een stukje heiligheid voel je hier. En dat is echt heel bijzonder. Iemand die daaraan bijdraagt is beeldend therapeut Inge. Daar zit ik nu tegenover. En jij was nu druk bezig met prachtig materiaal. Hoe ziet jouw weekend eruit allereerst?
2: Nou, mijn weekend begint al een hele tijd geleden. Dat we nadenken over, oh heer, wat wilt u dit weekend gaan doen? En op wat voor manier wilt u ook herstel gaan geven? Want dat is natuurlijk ook waar de Ministry Tent ook voor is. En we zijn met een team van drie beeldend kunstenaars die hier mogen werken. En met onze kunstvorm geven we eigenlijk weer wat wij ervaren dat de Heer aan het doen is. Dus er is iemand die schildert heel verhalend. En er is iemand die schildert meer sferisch. En ik werk met wolfilt. En ik vind dat een heerlijk materiaal, omdat het zo heel mooi een proces weergeeft wat God aan het doen is op het moment dat hij een herstelproces bij ons gestart is. En dat begint langzaam en zacht en soms ook wel een beetje stevig. En uiteindelijk is de losse wol waar ik daarmee werk, wordt een soort van stof. En dan is het stevig en verbonden. En dat is ook wat God met ons wil doen. Hij wil heel graag dat we heel erg verbonden zijn met onszelf, maar ook met hem. En dat vind ik gewoon een heel prachtig beeld.
1: En je bent net ook al heel, zeg maar, duidelijk bezig om dat tot uiting te brengen. En ik vroeg, wat maak je? Toen zei je, ja, ik weet nog niet waar dit naartoe gaat. Hoe werkt dat bij jou?
2: Ja, nou, ik heb een beetje een idee van wat ik ga maken. En ik ben nu aan het bedenken wat voor kleur ik daar aan toe ga voegen. En dat is gewoon in het moment zijn en samen met God proberen om datgene weer te geven wat hij in mijn hart heeft gelegd.
1: Wat is je verlangen voor dit weekend?
2: Oh, dat God heel veel herstel gaat geven, ook in verborgen dingen. Er zijn zoveel dingen die we als mens wegstoppen. Of de Bijbel heeft het dan over de schuilhoeken van je hart. Maar dat schoon wordt, dat de kerk van Jezus gewoon steeds heler wordt. Dat verlang ik echt heel erg. En ook voor deze conferentie.
1: Heel veel zegen dit weekend.
2: Dankjewel.
0: Nando, vanaf het ministry-gedeelte, de ministry-tent op het terrein van opwekking. Bijzonder hoe hij dat ook beschrijft, die sfeer daar, die rust en heiligheid hoorde ik hem zelf noemen. En wel bijzonder, want dat zijn ook woorden die weer terugkomen bij mensen die dit lied hebben aangevraagd voor de opwekking top 100. Nummer 16, Jolanda zegt een prachtig lied, samen met de engelen aanbidden. En Suzanne zegt een prachtig lied, gezongen ook op opwekking met 50.000 mensen, zo bijzonder. Nummer 16. 1000 halleluja's.

0: Ik heb toch het idee hoor, dat terwijl dit aanstaat in Biddinghuizen op het Pinksterterrein, het opwekkingterrein, dat de stappen toch wel net iets trager worden terwijl dit lied te horen is op de radio. Els zegt de tekst die geeft zoveel rust in alle onrust. Je hoorde op plek 15, U geeft rust, samen met Lisbeth Goedoot. Ja, we gaan ook heel langzaam, of nou ja, ik vind het voorblijflijk eigenlijk, richting de top 10 van de Opwekking Top 100. Met zo direct op nummer 14 een origineel van Battle Music, maar dan in de opwekking versie. En heel veel luisteraars hebben op dat lied gestemd, omdat ze zich eraan kunnen vasthouden, maar is het zelf even niet meer weten.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
5: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
2: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
6: Keuken Orus, HKC Nederland is de juiste partner voor iedere keukenzaak. Wij controleren de order, bestellen deze en doen de montageplanning foutloos en op tijd. Ontdek hoe HKC Nederland ook uw keukenzaak ontzorgt op hkcnederland.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: HKC Nederland zoekt een orderverwerker. Aan de slag bij een bedrijf dat internationaal actief is? Solliciteer via LinkedIn of kijk op hkcnederland.nl.
9: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
10: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
9: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
10: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
11: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
12: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
13: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
14: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
15: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
16: Wauw! Wat een uitzicht vanaf deze berg, zeg!
17: Ook jij kan in 2026 gaan voor een topervaring. Kom dan naar de NEM Reveilweken, conferenties waar de hemel de aarde raakt. Ontdek dit jaarlijkse hoogtepunt snel op de-nem.nl.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Buto Schilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
19: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Grootnieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 4 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De persoon die positief heeft getest op het Hantavirus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondius. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van Utrecht Centraal, maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in een reactie: we gaan het toch doen. De activisten houden om 12:30 eerst een sit-in in de stationshal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Grootnieuws Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit Sint-Nieuwsgestel en Knooppunt Empel om 30 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 30 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Knooppunt Emmeloord en Afrit Urk een kwartier oponthoud na een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg 30 minuten. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam 30 minuten vertraging.
0: Ja, nu gaat het snel hoor. Nummer 14 zijn we al in de opwekking top 100. En voor onder andere Geke, Miranda en Suzanne echt een reminder aan wie ze ten diepste zijn. Geen slaaf meer van angst, geen slaaf meer van zonde, maar een kind van God. Zo direct hoor je No Longer Slave.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
6: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar Welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
16: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
15: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
18: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl. Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6 uur de stembanden lekker opwarmen met de Top 100.
21: Met Laurens van der Kraats.
20: Het christelijke radiostation.

0: Top 100.
1: Hoe mooi is het om over de hoge bergen te weten dat hij er is. Maar nog mooier dat als je door een dal gaat, je vol mag houden. Zoals nu ik nog steeds bezig ben met het herstellen van long covid, hou ik vol. Mijn Heer is heel dichtbij en daar ben ik me echt iedere dag van bewust.

0: Hilda zegt, God blijft ons dragen en laat ons niet los. Fijn om te horen en te zingen als ik de moed dreig op te geven. Nummer 13, houd vol.
1: Opwekking top 100.
0: Ja, terwijl de temperatuur op het terrein van de Pinksterconferentie het zonnige hoogtepunt van de dag heeft bereikt, geldt dat ook wel voor onze lijst met favoriete opwekkingsliederen. Hoewel dat hoogtepunt eigenlijk zo meteen komt, hè. Tegen zessen, de nummer 1. Ja, welke zou het zijn? We gaan het zo meemaken. Margriet is lekker aan het meeluisteren vanuit het noordelijkste puntje van Noorwegen. Leuk dat je erbij bent. En Anna, die zit ook lekker op een bootje. Oh, relaxed hoor. Met de hele familie lekker op een sloepje aan het varen met de opwekking top 100 erbij aan. Gezellig. Ja, komend uur is de opwekking top 100 ook wel een muzikaal verkoelend hitteplan. Rust namelijk gaan we namelijk. Stil mijn ziel, wees stil komt langs. En lopen op het water, ook een goed idee. Maar eerst nummer 12. En wat een ongekende hoeveelheid aan getuigenissen bij dit lied. Ja, dat op zichzelf is al een bewijs van waar dit lied op wijst. De kracht van Gods liefde. Manda bijvoorbeeld zegt, zonder de liefde van God onze Vader had ik waarschijnlijk al lang opgegeven. En zou ik gehoopt hebben dat ik alsnog naar de hemel zou mogen gaan. En Mark zegt, ja, de waarheid in dit lied heeft mijn leven gered zelfs. Dus dat zijn grote verhalen. Dit lied heeft mij in mijn tienertijd overeind gehouden en doen besluiten om niet naar de donkere stemmen in mijn hoofd te luisteren. We mogen op God vertrouwen. Hij draagt ons met zijn geest, zodat we zweven op de wind en opstijgen als een arend. In de opwekking top 100, het jaar op nummer 12. Dit is de kracht van uw liefde.

0: in heel Nederland klinkt een hoopvol geluid uit de radio.
1: Hier Wilma uit Vlaardingen.
2: Utrecht, Maartje uit Den Haag.
3: Vanuit een winderig waaiend Delfzijl.
4: Groot Nieuws Radio!
0: Een geluid van redding, genade en liefde.
5: Your love is a thought and I'm dancing in the rain.
0: En een geluid van samen.
6: Here we go!
0: Bouw jij mee aan Groot Nieuws Radio? Word dan vandaag vriend. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Vicky heeft erop gestemd. Ze zegt, in moeilijke tijden helpt het zingen van het lied me om alles weer in perspectief te zien. Terechtgekomen op plek 11 in de opwekking top 100 dit jaar. Lopen op het water. En we gaan eens even kijken welke woorden vandaag typeren.
1: Mijn woord was strand.
2: Pit, tank, rooster, leerlingen.
1: Een relatietest.
3: Woord van vandaag.
0: Ja, het woord zonnig schrijf ik hier vast op op de pagina van vandaag. Want dat is denk ik wel terecht. Maar smeren is het er ook wel een. Het is namelijk erg heet, hè? Dit Pinkse weekend. Dat is helemaal niet erg, is lekker. Maar daarom ook wel belangrijk om goed te blijven hydrateren. Hè? Dus ook even voor iedereen die het maar horen wil. Smeer je goed in en drink voldoende water, mensen. Even een subtiele reminder, denk ik wel duidelijk zo. En namens mezelf en het EHBO-team, hartelijk dank. En dan soundcheck schrijf ik ook op. Want terwijl hier in de grote finale bezig is natuurlijk van de opwekking tot 100... zijn ze op geen 100 meter afstand van ons ook aan het voorbereiden op de dienst van vanavond. Nog ongeveer 3 uur en dan gaat het los. De eerste samenkomst in de samenkomsttent met motivational speaker Wilfred Kools. 19:30 dan begint de dienst en die is uiteraard ook mee te luisteren bij Groot Nieuws Radio. En ergens op het terrein is ook mijn collega Nando. Ja, wat is jouw woord? Dat was niet per se nodig. Ja, het kan natuurlijk wel. Nando, wat is jouw woord van vandaag?
4: Hallo Nederland, ja. We spreken van u vanaf camping...
5: Zee!
4: En het is hier gezellig. Een hartstikke leuke jongerengroep bij elkaar gekomen vanuit Guido de Beer uit Amersfoort. Ja, op zoek naar woord van vandaag. Ik ga het gewoon hier vragen. Wat is jouw woord van vandaag?
6: Dankbaarheid.
4: Dankbaarheid. Gewoon voor alles wat we hier mogen ontvangen. Voor het lekkere weer. Dat.
6: Toch?
4: Ja. Lekker. Wat is jouw woord van vandaag?
7: Ontvangen.
4: Wat is jouw woord vandaag?
7: Samenkomen.
4: En die jouwe?
8: Mijn woord is zonnebrandcrème.
4: Heb je wel nodig, hè?
8: Ja, zeker.
4: We kunnen niet zonder vandaag. Nee. En jouw woord?
9: Mijn woord van vandaag is verlangen.
4: Verlangen? Waar verlang jij naar vandaag? Of voor dit weekend?
9: Ik denk een ontmoeting met God. Gewoon dat iedereen God mag ontmoeten en mag ervaren. En dat we zo als groep dan bij elkaar mogen komen.
4: Hoor je het? Camping C is er echt wel klaar voor. Wat is jouw woord?
8: Verbondenheid.
4: Verbondenheid. Is dat iets met verlangen ook van waar je naar uitkijkt dit weekend?
8: Ja, zeker. Ja.
4: Tof, man. Wat is jouw woord van vandaag?
10: Mijn woord is zorgeloos.
4: Zorgeloos?
10: Ja.
4: Hoezo?
10: Nou ja, je hebt hier natuurlijk geen zorgen. Je zit hier met vrienden op de camping. Heerlijk. Zonnetje erbij.
4: Rustig aan. Ja. Zonnetje erbij. Zeker. Het beeld wordt steeds mooier, hè, Laurens?
0: Heerlijk zeg.
4: Ja, we hebben er nog een paar.
0: Oké, dan ga ik even door. Ik ga nog even wat drinken. Ja, ik ben zat.
11: Mijn woord is vreugde.
4: Vreugde, mooi. En jou is?
11: Ja, wij hebben samen een woord, namelijk ontmoeting.
4: Ontmoeting. Ja. En waar denken jullie dan aan bij ontmoeting?
11: Nou, ik denk gewoon alle mensen uit heel Nederland die hierheen komen, gewoon allemaal gelovige mensen, toch geweldig dat we hier elkaar allemaal mogen ontmoeten.
4: Echt een feest.
11: Zeker.
4: Fantastisch. Mag ik jullie een fantastisch Pinksterfeest toe wensen?
2: Dankjewel.
4: Oké, geniet ervan.
0: Dankjewel, Nando, bij een club jongeren. Die zijn natuurlijk ook genoeg hier. Ja, wat een enthousiasme. Heerlijk. Ik moet wel zeggen dat de pagina wel een beetje vol begint te raken al met al die woorden die genoemd zijn. Maar er kan er zeker nog wel één bij van jou. Dus als je nu luistert en je bent ook lekker misschien wel op het Pinksterterrein in Biddinghuizen bij Opwekking. Of misschien luister je wel op een hele andere plek. Heb je een bijzondere dag achter de rug. We vinden het leuk om van je te horen wat jouw woord van vandaag is. Je kan het gewoon appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En ook hier in Biddinghuizen hebben we de WhatsApp gewoon wagenwijd openstaan. En dan is dit wel even een momentje. We gaan namelijk de top 10 betreden van de Opwekking Top 100 van 2026. Suzanne heeft op deze gestemd. Ze zegt, het is mijn dagelijks gebed voor mijn huis en gezin. Op plek 10, vul het huis met uw glorie.

Als ik dit lied hoor, wordt mijn ziel stil, laat Carmen weten. Het is elke keer een herinnering dat de onrust die ik vaak ervaar tot rust mag komen. Dwars door het dal zal hij je leiden. Een geruststellend gegeven, gegeven door onze goede vader. Op plek 9 in de opwekkende top 100, stil mijn ziel, wees stil. En ondertussen wordt hier druk geappt naar de studio van Groot Nieuws Radio. En op heel veel plekken is het ook alles behalve stil. Hier op het terrein bijvoorbeeld in Biddinghuizen. Christine heeft een woord daaraan gewijd. Ze zegt namelijk het woord handen mag je opschrijven. Bij opwekking worden veel handen uit de mouwen gestoken. Handen gevouwen om samen te bidden. Aan elkaar geven. Handen geheven om hem alle eer te geven. Elkaar te zegenen en tot zegen te zijn. Halleluja. Nou, mooi samengevat, Christine. En Marielle luistert vanaf het strand in Granville, Frankrijk. Af en toe lekker een duik in het koude water. Dat klinkt wel heel heerlijk inderdaad, zo vanuit een warme tent. En Dina, die is niet in Frankrijk, maar juist lekker thuis gewoon heerlijk aan het luisteren. En lekker rustig aan het doen. En Alex is allesbehalve rustig aan het doen vandaag. Want die heeft 55 kilometer gefietst. Nou, fietsen schrijven we ook op voor jou. En ook het woord respect voeg ik daar voor jou aan toe. En Merel, die is niet echt bepaald rustig aan het doen of aan het genieten van de zon. Nee, die is keihard aan het blokken geweest. Geschiedenis had ze vandaag, eindexamen. Maar volgens mij is het aardig gegaan. Goed om te horen, Merel. En Elsa, misschien kan ik via deze weg nog voor Merel even een goed woordje doen. Ik weet niet of jij ervoor verantwoordelijk bent. Want jouw woord is dan weer examencorrectie. Dus nou ja, ik hoop het. Arend, die zegt kippenvel. Elke keer als ik weer zo'n lied hoor met die prachtige verhalen erbij, geeft mij dat kippenvel. Nou, ik vind het mooi dat je die instuurt uitgerekend nu, Arend. Want dat is ook het woord wat in de reactie van Marja weer terugkomt op dit lied. Marja zegt erover kippenvel als je dit lied hoort of zingt. God is overwinnaar, dwars door alles heen. Is dat het laatste woord. Hij heeft alles en ook de dood overwonnen. En dat geeft troost. Juist ook dit jaar waarin mijn moeder is overleden, is dat mijn houvast. Ik kijk uit naar de dag dat ik mijn kroon voor zijn voeten mag leggen als dank daarvoor. Nummer 8 in de opwekking top 100. Dit is Zegenkroon.

0: Annelies, die luistert mee vanuit Canada waar ze woont. Ze zegt, God is overal. Ik ben in onze kerk aan het schoonmaken en zing heerlijk mee met alle prachtige Nederlandse opwekkingsliederen. En denk terug aan de fijne momenten die ik ooit op opwekking heb gehad jaren geleden. Leuk dat je meeluistert, Annelies. En schoonmaak ze. Zometeen, na 5 uur, gaat de opwekking top 100 door. En ik denk dat ik zometeen het woord dansen ook wel als woord van vandaag mag opschrijven. Want hij is niet op stil te staan.
1: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. De nummer 1 in kantoormeubelen.
7: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
6: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
8: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
9: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
8: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
18: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
19: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
20: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
21: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt wordt daar op een afgeschermde afdeling onderzocht, maar de kans dat hij het echt heeft wordt klein geschat. Ebola is erg besmettelijk en grijpt de laatste weken snel om zich heen in Afrika. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was rond een protest tegen een AZC. 1 agent raakte gewond. Het OM zei hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in. Een 2e verdachte is vrijgesproken. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer, 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Grootnieuws Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg een 30 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn een 30 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Een 30 minuten extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een 30 minuten. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een 30 minuten vertraging.
27: Goedemiddag, je luistert naar de grande finale van de opwekking Top 100. En dit lied, wat ik zo ga draaien, daar is gewoon eigenlijk niet op stil te zitten. Het kwam 3 jaar terug echt als een grote verrassing binnen in de opwekking Top 100. En ik denk dat er zometeen ook niet op stil te zitten is. Zo direct hoor je op Grootnieuws Radio op nummer 7 deze. Praise komt eraan.
28: Gek op lage prijs.

0: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
10: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
9: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
11: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw berggoed. Dekbedenmatras.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
14: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
22: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
23: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
25: Dit hele weekend samenkomsten, live optredens en gesprekken tijdens het verslag van de Pinksterconferentie. En nu tot 6 uur de stembanden lekker opwarmen met de Opwekking Top 100.
26: Met Laurens van der Kraats.
25: Het christelijke radiostation.
27: Heel Nederland, hallo. Jullie mogen allemaal mee gaan dansen.
0: Dansen kan, maar zingen kan ook, hè?
1: Ja!

0: Dit is lekker toch? Nummer 7. De opwekking top 100, volgens Suzanne de absolute nummer 1. Heerlijk om onder de douche keihard mee te blaren en lekker op los te gaan, toch? Praise op 7.
1: Opwekking top 100.
0: Het is de finale van de 14e editie van de Opwekking top 100 waar je naar luistert. En dit uur de 7 meest favoriete liederen die ons samen dichter bij God brengen. Nou, en het is een heerlijke sfeer op het terrein. De eerste schotelbraadplaten worden aangestoken. En ik weet niet wie er bij ons precies verantwoordelijk is voor de locatie van onze studio, maar die heerlijke satéwan die van die foodtruck hiernaast af en toe hier naar binnen komt. Oei, het vraagt wel gewoon om een journalistiek proefonderzoekje zo, denk ik, direct. Maar daar is ook wel mooi de tijd voor, want het hoofdprogramma begint vanavond om 19:30 met de openingssamenkomst. Coach en motivational speaker Wilfred Kools zal er spreken over wanneer mijn menselijke ik breekt, krijgt Gods heilige ik ben de ruimte om te spreken. Om 22:00 vanavond, opwekking in concert. De nieuwe opwekkings-cd wordt dan traditiegetrouw gepresenteerd. De 50ste is het. Dus ja, dat wordt een bijzondere avond, denk ik. Zo ook even kijken waar mijn collega Nando precies is. En of er al een beetje gegeten wordt, ook op het campingterrein, ben ik benieuwd naar. Ja, en één woord dat heel vaak terugkwam bij het aanvragen en stemmen op dit lied dat nu gedraaid gaat worden in de top 100, is het woord troost. En dat geldt ook voor het gezin van Sarah die erop hebben gestemd.
2: Ik ben Sarah en ik heb gestemd op Ik zal er zijn. Een prachtig lied dat voor ons van groot betekenis is. Vooral het stukje over de regenboog. Een groot teken van hoop. Het doet ons denken aan onze dochter die overleden is op 10-jarige leeftijd aan de gevolgen van haar meervoudige beperking, maar met wie wij samen het leven kleurden en in moeilijke tijden ook de mooie dingen zagen. En dat God hoop er altijd is.
0: Dit is Sela. Ik zal er zijn op 6.

0: Blijft mooi. Hè?
1: Het origineel van Cela en deze in een uitvoering met de stem van René Krijgsman. Ik zal er zijn op plek 6 in de Opwek Top 100.
2: Top 100.
1: Zo direct nummer 5 is het origineel van C.C. Winans, Goodness of God. Maar dan zometeen in het Nederlands, ook in de opwekkingsbundel. We krijgen de groetjes vanaf Bonaire door Astrid. Ze zegt iedereen in Nederland bij opwekking van harte de groeten. Mijn man en ik zijn hier met een groep duikers uit de omgeving van Apeldoorn. En als niet-duiker geniet ik van het prachtige eiland en de vriendelijke mensen. Zondag gaan we met z'n tweeën hier in Kralendijk naar een kerk om het Pinksterfeest daar ook mee te vieren. En mijn woord van vandaag is liefdevol. Dankjewel voor het delen, Astrid. En Jan-Peter die zegt dat hij naar Wijnjewoude gaat. Dat is zijn woord van vandaag. Naast de opwekking in Biddinghuizen is er namelijk ook in Wijnjewoude een Pinksterconferentie. Pinksterfeest 316. Ja, gaaf. Ja, dat is er zeker. Ja, en dit hier in Biddinghuizen lijkt ook wel een beetje op een iets andere conferentie dit jaar. Hè? Een grote verandering ook wel op het hoofdterrein dit jaar. De samenkomsttent is verplaatst. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of iedereen dat vanavond wel kan vinden. Je moet toch maar net een beetje zo in die lopen tegenkomen.
3: Ja, het is allemaal logo, beetje... jongens. Ja. Leuk natuurlijk, die grote samenkomsttent. Het is een prachtige, mooie tent. Hij is donker van binnen. Het is een heel imposant geheel. Maar hij staat natuurlijk wel op de plek waar vorig jaar, en eigenlijk al misschien wel decennia, staat de snacktent. Ja. De snacktent is moeten wijken voor de grote samenkomsttent. Ik sta hier bij Chuck Wayne in de snacktent. Wat vinden jullie er eigenlijk van als team?
4: Ja, we zijn wel een beetje in de war dat die snacktent natuurlijk op een andere plek staat. Ja. En voor de bezoekers is dat ook zeker wennen, omdat we allemaal aan het zoeken zijn van waar moet je nou natuurlijk naartoe?
3: Nou is het bijna 5:30 avonds. Ja, ik zie hier, wat zal het zijn? 40 man? Dat is eigenlijk voor de eerste avondetenronde is dat niks, toch?
4: Nee, wij staan hier ook gewoon te niksen.
3: Nou, eigenlijk te niksen.
4: Ja.
3: Hey, laten we het hier eens over hebben. Want dan kunnen we wel wat extra aandacht voor de snacktent genereren. Ik zie een hoop lekkernis. Ik zie hier bergen met pizza, ovens. Ik zie daar heerlijke dingetjes uit de keuken. Bakjes met broodje kip. Is dat broodje kip?
4: Dat broodje kip is wel het beste, hoor. Wij raden die aan, want die is echt lekker.
3: Die is heel goed. Ja. En dit is een beetje het barista-deel. Jij bent echt een barista.
4: Wij zijn echt van de barista.
3: Wat kan je mij aanbevelen hier in Snacktent?
4: Nou, ik zou toch echt voor de cappuccino gaan. Want de ijskoffie is op zo'n warme dag lekker. Maar weet je, daar hebben wij niks aan. Dat is super saai. En in de cappuccino is het echt liefde. Dus daar moet je voor gaan.
3: Ik hoor je zeggen, je zet zo'n grote kop onder zo'n ijskoffiemachine. En die laat je vollopen en dat is het dan. Maar wil je echte liefde, passie in een kopje, dan moet je even gaan voor
4: een heerlijke cappuccino.
3: Je hoort het, Laurens.
1: Oei. Ja,
3: de snacktent.
1: Ja, ik onderbreek je even, Nando. Ik krijg zojuist van de regie door. Er moet één hele grote pizza in de tent van Grootnieuws Radio bezorgd worden. Ja, ik weet ook niet precies hoe dat zit, maar misschien kun jij daar iets in bedenken. Er
3: staat ineens een hele lange rij, joh. Ja, dat is echt heel bijzonder.
1: Ja, ik zie je zo. Ik kom er nog even op terug namens de regie zo meteen. Gaan wij ondertussen door naar nummer 5 in de opwekking top 100 dit jaar. Zoveel stemmen ook voor deze. En ja, compleet logisch. Ook heel veel mensen die C.C. Winans dit live hebben horen zingen ergens afgelopen jaren. Astrid zegt, dit is mijn favoriet, vooral vanwege die zin. Zolang u adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds weer van de goedheid van God. Heb pure ademnood ervaren, maar ook Gods leiding om deze te overwinnen. Op plek 5 horen we goedheid van God.

nummer 5 in de 14e editie van de Opwekking tot 100. Goedheid van God. Met die prachtige stem van Rebecca Sertian. En we zitten nu echt bij stuk voor stuk hele bijzondere liederen. Ja, ik lees het ook toch in de verhalen erbij die ingestuurd zijn. Niet alleen een paar minuten geluid, het zijn echt herinneringen voor vele mensen. En Casper die zegt, dit is een lied voor mij dat het verlangen wakker roept naar de komst van Jezus. En dat verlangen is niet altijd zo sterk als zou moeten, maar dit lied die sterkt het bij mij als we het zingen. En Lisbeth zegt, dan is alle lijden en verdriet voorbij en zien we Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Marianne zegt, wanneer ik mijn overleden dierbare mag weerzien in de hemel, wat een vreugde zal het zijn. Nummer 4, op die dag.

0: Aan de berichten hier te zien komt hij op vele plaatsen in het land best wel even binnen. Op die dag hoorde je van de opwekking band in de top 100. Ja, en dan nu een grote verrassing in de lijst dit jaar.
1: De opwekking top 100.
0: Ricky, Marleen en Petra die laten allemaal weten dat ze stevast elke ochtend deze horen als ze wakker worden. Ik denk als wekker dan of zo dat ze hem hebben ingesteld. En zo stappen ze direct met het goede been uit de bed. Vorig jaar stond dit lied op plek 6 en hij is flink doorgestegen. Komt onder andere doordat hij vorig jaar tijdens opwekking heel veel werd gezongen. Caitlin, Isa, die laten weten dat ze er allebei mooie herinneringen aan hebben. En dat betekent dat hij nu op plek 3 staat dit jaar. Dit is Joy!

0: dan ook Joy in je hart. Nou, daar moet dan denk ik het hondje Joy ook hartstikke blij mee zijn, of niet, Joy? Ja, dat dacht ik.
1: De Opwekking Top 100.
0: Ja, we komen nu echt heel dichtbij de nummer 1 in de Opwekking Top 100 van 2026. Voor zoveel mensen is dit een hoopvol lied. Joke zegt, ja, ik hoor het vaak op een begrafenis en het raakt me steeds weer. Ik hoop dat ook te kunnen zingen, dit, als mijn sterfdag komt en mijn kracht vermindert. Jeannette zegt, soms duren mijn nachten lang. Zijn ze zwaar, zijn ze donker? En als de zon dan opkomt met kleuren, pracht en licht, dan komt er mee dankbaarheid op in mijn hart. Het is een lied voor hem die er altijd is. En Kees die zegt, er zijn duizenden redenen om dankbaar te zijn om wie God is en hoeveel hij van ons houdt. Op plek 2 in de Opwekking Top 100, 10.000 redenen.

0: nummer 2. Opnieuw op 2 dit jaar in de Opwek de 100. 10.000 redenen. En dan is dit moment. Het moment om de nummer 1 bekend te gaan maken. Ja, de titel van dit lied kan Lenneke sinds kort volmondig onderschrijven. Maar dat was ook wel eens anders. Lenneke, wat is er gebeurd dat jij nu dit wel kan zeggen?
1: Nou, ik ben altijd wel zoekend geweest naar van alles. En vanuit de wereld van yoga en universum en al die kanten. Ja, uiteindelijk toch echt bij God en bij Jezus terechtgekomen in het laatste jaar eigenlijk.
0: Ja, was het een bepaald moment, iets wat er gebeurde, waardoor je inderdaad dacht van hé, maar dit is misschien niet de weg?
1: Ja, nou, het is een beetje zo stap voor stap gegaan. Een vriendin die bekeerd is, bij wie ik heel veel rust zag. Iets waar ik ook echt wel naar verlangde. En dat ik op een gegeven moment... Ik heb een aantal christelijke vriendinnen en ik dacht, ja, zij zijn ook niet gek. En eigenlijk hele leuke... ik wil dat ook graag onderzoeken. En zo heb ik dat stap voor stap gedaan. En dat is echt soms heel snel gegaan. Hè. Dus ik zat van een dag met godzoekers de dag daarna in de kerk. En 2 dagen later startte de Alpha-cursus precies op de dag dat ik kom. Ja, dat soort tekenen. En deze week is eigenlijk echt het moment geweest dat ik dacht, ja, ik kan niet anders dan hierin geloven. Ja.
0: Ja, gaaf zeg. Je bent op dit moment rustig op een kampeerplekje in Harderwijk. En dan
1: klopt,
0: morgen
1: ja,
0: voor het eerst naar het festival toe. Ja, ja. En jij kan dat volgens mij vanaf nu ook zeggen, hè? De titel van de nummer 1 dit jaar.
1: Zeker, zeker. Ik kan echt wel zeggen dat Jezus de overwinnaar is. Ja, absoluut.
0: Dankjewel, Lenneke. En een heel mooi weekend voor jou.
1: Ja, super. Dank je.
0: Voor het 7e jaar op rij is dit het favoriete opwekkingslied volgens Nederland. Dit is Jezus overwinnaar.

0: Dit, die laat weten, bij ons in de gemeente wordt het het christelijke volkslied genoemd. Nou, gaaf. Voor het zevende jaar op rij is dit het favoriete opwekkingslied volgens Nederland. Jezus overwinnaar op de eerste plek. Bekendgemaakt door Lenneke Net, die recent tot geloof kwam. En nu kan zeggen dat die naam ook bij haar op 1 staat. Ja, dit is pas de aftrap. Hè? Nu begint het Pinksterweekend pas echt. En Groot Nieuws Radio is erbij. Veel plezier zometeen met Hans.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christelijke webwinkel gospel.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
6: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
7: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
1: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
0: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
3: Christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. Christencoaches.nl. Geloven in verandering.
2: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
6: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: Een mooie groepsaccommodatie midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
8: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
9: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
10: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
13: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf en u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jette dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. Nederland wil de handel stoppen met Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en het kabinet hoopt dat andere landen hetzelfde doen. Er is alle reden toe, zei minister Sjoerdsma. Hij vindt de sanctie ook op zijn plaats vanwege de hardhandige behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. In Hilversum is een jongetje van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door een hond. De hond zou hem in zijn gezicht hebben gebeten. Het gebeurde bij een schoolplein en veel kinderen hebben het gezien. Een omwonende zegt tegen de Telegraaf dat het niet de eerste keer is dat de hond agressief was. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het is druk op de weg. Er staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leendeheide en Leende een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk tussen Tijnje en Oude Haske ruim een half uur vertraging. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebroort en Breda-West 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam een half uur vertraging.
17: Jezus overwinnaar. Voor de zevende keer op rij verkozen tot de nummer 1 van de opwekking top 100. Wij genieten nog even na en straks duiken we volle bak de Pinksterconferentie in.
19: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
20: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zij-instromer of Leo'er? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
19: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
22: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst dankzij de steun van het Compassion Project.
23: I can rest safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
22: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
26: Is dit allemaal van jou?
27: Alleen de belangrijke dingen.
28: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
29: Allsafe geeft ruimte.
30: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
31: Hebbes.
32: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
33: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
34: Nieuw!

0: Pak je Groot Nieuws Radiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
3: Het weekend.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hans van Vuren.
6: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Beter Weekend samen.
1: Live vanaf opwekking.
2: Het is even wennen om na 2 dagen de opwekking top 100 ook andere liedjes af te kondigen. Maar het gaat lukken. Dit was King of Kings van Hillsong. En misschien denk je na 200 opwekkingsliederen op rij. Nou weet ik het wel. In dat geval ben je van harte welkom op onze andere kanalen. Grootnieuwsradio, Nonstop, 7FM of Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Maar denk je nou, ik vond het een feest. De allerbeste voorbereiding op mijn Pinksterweekend. Ik heb met opwekkingsmuziek mijn laatste werkzaamheden afgerond. Mijn kampeerspullen ingepakt, de hond op het logeeradres gebracht. De kinderen van school gehaald, in de auto volgepropt. De liedbundel en mijn powerbanks bij de hand. Powerbanks bij de hand. En net even andersom. In dat geval een hele goede avond. Hartelijk welkom in het Pinksterweekend. Grootnieuwsradio live vanuit Biddinghuizen. De Pinksterconferentie van Opwekking is begonnen. En als je vanuit huis luistert, dan zit je natuurlijk helemaal gebakken. Je pakt de preken van het hoofdpodium mee, terwijl we gasten in de studio ontvangen, live muziek voor je organiseren, onze verslaggevers verslag doen van de sfeer op de velden en jij geniet thuis mee. De ventilator draait, de koffiemachine pruttelt en de radio kan nog een tikkeltje harder. Over een aantal minuten kijk ik vooruit op het weekend met Laurens Duplessis. Hij is directeur van de Stichting Opwekking. Nu muziek van Mozik Worship.

0: heb de playlist nog niet gezien, maar ik kan me niet voorstellen dat dit maandag niet te horen is. Want maandag zal Mosaic Worship het slotconcert van de Pinksterconferentie verzorgen. Maar nou ben ik heel snel door de Pinksterconferentie heen gegaan, want we moeten officieel nog van start gaan. Grootnieuwsradio staat deze dagen grotendeels in het teken van de Pinksterconferentie. Je hoort verslagen van de samenkomsttent, we laten je sfeer proeven van andere terreinen. Je hoort de mooiste liederen en uiteraard spreken we interessante mensen. Iemand die daar natuurlijk in niet mag ontbreken is Laurens Duplessis, de directeur van Stichting Opwekking. Een hele goede avond.
1: Goedenavond, Hans.
0: Ja, vrijdagavond. De start van de conferentie is nabij. Het is altijd een spannende dag. Ik hoor eigenlijk de hele dag door dat mensen min of meer verbaasd zijn hoe snel zij op het terrein waren dit jaar. Hoe is dat voor jou om te horen? Want ongetwijfeld zijn die berichten jou ook ter oren gekomen.
1: Ja, kijk, vorig jaar hebben wij natuurlijk file gehad. Maar ik ben gewoon ontzettend dankbaar voor de bekwame mensen en onze praktische organisatie. Voor de goede plannen die zij hebben gemaakt om het dit jaar veel soepeler te laten verlopen. Geweldige mensen daar.
0: Mensen komen dan goed de trein op, moeten vervolgens nog wel hun eigen caravannetje opzetten. Hoe is dat bij jou gelukt? Heb jij zelf je eigen tent erop gezet?
1: Nou ja, mijn kampeermiddel staat inmiddels op zijn plekje. Vanmiddag moest ik even ergens helpen. Ik zag een moeder met twee kleine kleuters proberen om een tent goed te krijgen. Dus daar ben ik nog een beetje aan het werken geweest.
0: Ja.
1: Maar mijn eigen gezin is volgens mij 5 minuten geleden gearriveerd.
0: Oh, oké. Okay. Dus die doen nu even het werk. Terwijl jij hier...
1: Eigenlijk is het allemaal al lekker huiselijk daar voor ze.
0: Maar goed is dat om te horen, want dan ben je ook op dat gebied voorbereid voor de conferentie.
1: Ja.
0: Hier zitten natuurlijk maanden van ook gedachte voorbereiding bij.
1: Yes.
0: Waar kijk je voor jezelf het meest naar uit in deze conferentie?
1: Ik kijk er naar uit om in de eenheid van een bidding Gods naam groot te maken samen met duizenden mensen. Wij hebben dit jaar iets heel speciaals en dit is dat we momenten hebben met een buitenpodium hier op het hoofdterrein, waar eigenlijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aanbidding uitgezonden zal worden hier over het terrein. En ik kijk er naar uit om gewoon hier te lopen en te ervaren hoe het is als mensen zo in de wandelgangen God loven.
0: Ja, en jij zegt, ik ben benieuwd hoe om dat te ervaren. Is er ook ruimte voor je eigen persoonlijke beleving? Of ben je toch ook gewoon vooral als directeur aan het rondkijken, gaat het goed en hebben de mensen het fijn en pakken ze hier iets van op?
1: Ja, de verantwoordelijkheid is natuurlijk daar om oog te hebben voor alles wat er gebeurt. Voor onze mensen, voor onze vrijwilligers. Maar tegelijkertijd probeer ik tussendoor kleine momenten te vinden om even op een stil plekje te bidden, met God te praten en zelf verbonden te blijven met de bron. Dat is zo belangrijk.
0: Wat is daarin je belangrijkste gebed?
1: Mijn gebed is dat God door mij heen, door ons heen, zal zegenen en zal redden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is dan je gebed. Ondertussen hebben jullie ook een programma voorbereid. Daar is een thema aan gehangen. Ik ben.
1: Ja.
0: Kun jij dat... We hebben het natuurlijk vaker op de zender over gehad. Maar zou je dat thema in een paar zinnen kunnen uitleggen? Wat is de boodschap waarvan je hoopt dat mensen die maandag mee naar huis nemen?
1: De boodschap waarmee ik zou hopen dat mensen naar huis gaan is dat wij soms willen vragen, maar wie ben ik? Mozes zei ook, wie ben ik? En daarop gaf God geen antwoord. God zei, Mozes, dat is punt niet. Het gaat niet om wie jij bent. Niet je eigen kracht of gave. Je kunt jezelf niet redden. Je kunt jezelf niet roepen. Het gaat over wie ik ben. En in die eeuwige God vinden wij ons heil. En ja, door hem, ik zeg je, Jezus is de zin van het leven. Als mensen dat naar huis nemen, dat hij, de grote ik ben, de zoon van God, centraal staat. Oh, dan zal ik toch blij worden.
0: Ja, dat is dus iets wat we de komende dagen met ons mee mogen dragen. Die gedachte, het gaat uiteindelijk niet om mij. Betekent dat mensen ook naar zichzelf een beetje moeten verliezen of apart zetten?
1: Ik denk dat als Mozes daar staat en hij zo bang wordt omdat die stem van God uit de braamstruik komt, dan zie je dat de Bijbel zegt, die ging bibberen en beven en bang worden en zijn gezicht bedekken. En hij wilde niet kijken.
0: Ja.
1: Maar dan zegt God, doe je schoenen uit, kom dichterbij. En uiteindelijk maakt hij toch de keus om zijn schoenen uit te doen en dichterbij te gaan. En uiteindelijk is het nodig voor Mozes om een beetje iets in te leveren, misschien een beetje te veranderen, misschien een stukje van zijn eigen zekerheid of zelfredzaamheid opzij te zetten,
0: ja,
1: om dichter bij God te komen. Ja, wanneer wij dicht bij God komen, denk ik, verliezen wij niet onszelf, maar vinden wij onszelf ten diepste.
0: Ja. Ik zou hier nog meer over kunnen vragen, maar we moeten niet die hele conferentie alvast doen. Daar hebben jullie van alles over voorbereid. Tienduizenden mensen gaan die conferentie volgen.
1: Yes, yes.
0: Ook weer tienduizenden mensen gaan hem via de radio thuis mee beluisteren. Ja. Zou jij voor de luisteraar thuis een zegen willen vragen, ook voor hun Pinkse conferentie?
1: Ja, zal ik graag doen, Hans. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij weten, u bent de bron. En wij zijn afhankelijk van u. O mijn God, onze wonderbare Vader, onze Verlosser, wilt u ook degene die thuis via de radio meeluisteren, die misschien niet hier op het terrein zijn, maar in ieder die nu meeluisteren, zegenen in de komende dagen. Want hoewel wij soms verder van elkaar staan, mogen wij u altijd als een God van dichtbij ervaren. In mijn gebed is dat het zo zal zijn. Dat bid ik door Jezus Christus, onze Verlosser. Halleluja. Amen.
0: Dankjewel. Ik wil je een fantastisch weekend toewensen.
1: Dank, Hans.
0: Niet alleen dat alles helemaal volgens plan gaat, maar ook dat je zelf een paar hele mooie momenten met God mag beleven.
1: Yes, thanks.
0: Dat was de directeur van Stichting Opwekking, Laurens Duplessis. Nou, die gaan we ongetwijfeld dit weekend nog vaker horen. Nu naar Michael W. Smit.

0: Hoe trouw u bent, dat was toch weer opnieuw de Opwekking Band. Die hadden we al eerder gehoord vandaag, maar ga er maar aan wennen... want de komende dagen hoor je ze nog veel vaker. En we zijn er blij mee. Veel reacties in de app van mensen die toch erg dankbaar zijn... dat Laurens Duplessis ook voor hen een gebed heeft uitgesproken... en ook hen een mooi Pinksterweekend heeft toegebeden. En hier een reactie van Esther die zegt... ik ben onderweg naar de Hardcry-conferentie. Dat kan natuurlijk ook. En ondertussen zit ik lekker te luisteren naar de Pinkster-conferentie. Nou, ook jij een mooi weekend gewenst. Ja, we doen deze uitzending natuurlijk met z'n allen. Er werken veel mensen bij Groot Nieuws Radio en daar zijn we dankbaar voor. En we doen dat in shifts. Vandaag ben ik in de samenwerking met onder meer Lucas Kramer. En Lucas is bij de familie Verdoes en daar ruikt het lekker, toch Lucas?
1: Ja, nou, zeker. Ja, ik zit echt met mijn neus boven een grote skottelbrei. Gevuld met gehakt, ik zie courgette, ik zie mais, allemaal... heerlijke ingrediënten die je tussen een wrap kan doen. Dat vind ik echt wel opwekking voedsel. En de familie, het is eigenlijk de familie / vriendengroep Verdoes, zo noem ik het maar even. Laat jullie even horen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoe is de sfeer op Camping J? Super. Nou, de sfeer zit er goed in. Toch David, hoe is het met jou?
3: Ja, zeker. Ja, heel goed. Ja, met wat willen we nog meer? Zonnetje. Nou, met elkaar lekker eten dus inderdaad. Dus gaat met mij prima.
1: Nou, heerlijk. Ja. Ja, vanavond dus wraps op het menu. Staat er nog meer culinaire hoogstandjes op het opwekkingmenu komende dag?
3: Ja, absoluut. Ja, de kwaliteit ligt hoog. We hebben ongeveer 10 kandellen. Dus nou ja, het niveau zit hoog. We gaan vanmorgenavond gaan we risotto eten. Dus ja, moet ik misschien niet te hard zeggen.
1: Oh, heerlijk zeg. Nou, er wordt echt goed gekookt op Camping E. Hey David, je bent hier dus met een heel gemêleerd gezelschap... hier lekker aan het kamperen in prachtige tentjes. We staan aan de start van een conferentie. Waar kijk jij in het bijzonder naar uit?
3: Ja, het meest makkelijke antwoord zou denk ik de Sing-In zijn natuurlijk zondag. Zeker met het prachtige weer. Maar stiekem hebben we eigenlijk ook wel zin in morgenavond. Beetje lachen bij Tim Zinkt. Die staat ook op het programma. Dus sowieso een weekend vol gezelligheid met elkaar zijn. Dus ja... Ja, kijk
1: nou,
3: uit.
1: Dat hele programma kun je checken in de app van Opwekking. Kun je het allemaal zelf samenstellen. Maar waarom ben je eigenlijk op Opwekking? Wat maakt dat je dacht van nou, ik ga die hele auto inpakken, de tent erbij, allemaal heerlijke gerechten voor de hele familie. Waarom maakt dat je naar Opwekking gaat?
3: Ja, nou, het is eigenlijk nu meer een soort van traditie geworden. Wij komen al jarenlang met elkaar hier op Opwekking. Sowieso natuurlijk het samen zijn, maar ook meer weer horen over God. Want ook elk jaar weer leer je meer over hem. En ook een beetje meer over jezelf. Dus eigenlijk alles van dat. Ja. Ja.
1: Wat hoop je over God of over jezelf te leren dit weekend?
3: Wat ik over mezelf hoop te leren? Geen idee eigenlijk. Ja, je gaat er vrij open in zo'n weekend. Dus daar gaan we achter komen. Ja.
1: Ja, dat weten we nu nog niet. Maar we gaan het ontdekken dit weekend. Nou, ik zou zeggen, schep nog even een wrap op. Of zit de buik al goed gevuld?
3: Nou, ik heb nog een halve wrap liggen. Die ga ik nog proberen naar binnen te schuiven. En dan zit ik wel vol hoor. Ja.
1: Ja. Hey, en de warmte, dat is natuurlijk ook nog wel een ding. Is het een beetje uit te houden op Camping E?
3: Ja, als je zo in de schaduw zit, een flesje water erbij, dan is dat prima te doen. We mogen niet klagen met het weer.
1: Nou, blijven drinken, dat blijft het advies. En ondertussen worden er ook nog flinke watergevechten hier gedaan op Camping E. Nou, de sfeer zit er goed in. En we gaan straks lekker toeleven naar de dienst om 19:30.
0: Blijven drinken, ja, is niet een boodschap die we dagelijks zeggen op Groot Nieuws Radio. Maar vandaag wel, zorg dat je genoeg hydrateert. Dit is Lauren Daigle.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Barbara Losje heeft een nieuwe plaat en een opwekking verleden. Dat is voor een later moment. Dit was Yes, We Believe. Ik krijg een ontzettend leuk appje van Sander. Die zegt, hoi, ik ben Sander. Ik zit lekker te luisteren naar de opwekking. Veel plezier daar in Godzegen. Nou, Sander, ook jij een fantastisch weekend gepland.
1: Doorgeefbijbel. De Doorgeefbijbel.
0: Wij gaan contact leggen met Erik Visser uit Arnhem, want hij heeft de Doorgeefbijbel. Dat is een rubriek die je dagelijks hoort in het programma De Dag van Vandaag op Grootnieuws Radio. Elke dag wordt een Bijbel doorgegeven en vandaag is hij bij Erik terechtgekomen. Erik, hele goedemiddag.
2: Hey, en goedenavond.
0: Ja, goedenavond inmiddels. Ja, sorry, ja, ik was nog helemaal in de middag-vibe. Hey, maar ik begrijp dat jij hier in de buurt bent.
2: Ja, dat klopt. Ik zit op opwekking in ons tentje.
0: Welk veld heb jij?
2: We zitten op veld B.
0: Oh, joh, maar dat is hier om de hoek?

0: Ja, bijna wel, hè?
1: Bijna wel. Maar je bent je mentaal voorbereiden op de avondsamenkomst? Of ben je nog in de uitpakmodus?
0: Nee, mentaal aan het voorbereiden op de avondsamenkomst.
1: Ah, mooi. Wanneer ben je aangekomen?
0: Vanochtend lekker op tijd. We waren hier om 9 uur.
1: Ah, joh.
0: Dus voor de middag stond alles.
1: Ja, dus je bent helemaal voorbereid, al lekker opgewarmd en...
0: Juist.
1: En vanavond gaat het helemaal gebeuren. Hey Erik, superleuk dat jij de doorgeefbijbel hebt gekregen. Maar vertel ons iets meer over jezelf. Je woont in Arnhem. Ga je naar de kerk? Hoe zit dat?
0: Nou ja, ik ben dus Erik Visser, 29 jaar oud. Ik ben samen op opwekking met mijn vrouw. We zijn recentelijk getrouwd met Annie Welle.
1: Leuk, gefeliciteerd.
0: En nu zijn we lekker hier. En gaan we er een mooi weekend van maken.
1: Ja. En wat voor verwachtingen heb je daarbij, als je zegt een mooi weekend maken?
0: Nou, nieuwe ervaringen opdoen. Ik vind het ook altijd heel bemoedigend om met zo'n grote groep hier samen te zijn. Om God te aanbidden, God groot te maken. Ik hoop zelf ook gewoon weer wat bemoedigd te worden dit weekend.
1: Ja, zijn er specifieke dingen waarvan je denkt, daar kan ik wel wat bemoediging in gebruiken, zonder dat ik je vraag om heel persoonlijk te hoeven worden?
0: Ik vind het altijd moeilijk, maar ik kan altijd wel wat persoonlijke groei gebruiken.
1: Ja, nou dat is mooi. Nou heb jij die doorgeefbijbel in je hand gekregen. Schrok je daarvan of dacht je gelijk, ja leuk, dit geeft mij de kans om even een tekst met Nederland te delen?
0: Nou, het was eerst even van, toen hadden we even overlegd, toen hadden we zoiets van, joh, dit gaan we gewoon doen, dat komt best goed. We vinden een mooie tekst en... Ja, leuk is een keer wat anders.
1: Leuk, even een keer wat anders. En wat heb jij voor leuke tekst gevonden?
0: Nou, ik werd een beetje verrast door het belletje. Ik had hem niet meer verwacht. Dus we hebben heel snel even de Bijbel opengeslagen. En toen ben ik eigenlijk gegaan voor een van mijn favoriete teksten uit 1 Korintiërs 13.
1: Ja.
0: En vers 13.
1: Oké, jij hebt de Bijbel daar bij de hand. Zou je met ons willen delen? Dit is het beroemde hoofdstuk over de liefde.
0: Klopt. Ja. En dan gaat het in vers 13 over. Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde.
1: En jij zegt dat is een van mijn favorieten. Mooi tekst. Maar waarom is het een van jouw favorieten?
0: Nou, voor mij persoonlijk is het de kern van ons geloof. Hier draait het om deze drie dingen. En ik heb zelf ook een kettingje om mijn nek hangen daarmee. Met het hartje, het ankertje en het kruisje. Ja, dat geeft mij gewoon hoop.
1: Ja, dat is iets wat je na aan het hart ligt eigenlijk, alle drie.
0: Ja, klopt.
1: Nou, staat daar dus het meeste daarvan is de liefde. Ervaar jij dat ook zo?
0: Ja, zeker. Want zonder de liefde van God zou ik nooit bij hem terecht kunnen komen. En wij allemaal niet.
1: Nee.
0: En nou. Gods liefde overwint alles natuurlijk.
1: Ja, nou mooi. Hey, ik wil je bedanken voor je tijd, Erik. Tof dat je even deze Bijbeltekst met ons gedeeld hebt. Jij gaat straks naar de samenkomst. Jij zegt, ik ben samen met mijn vrouw. Zijn jullie met z'n tweeën hier naartoe gekomen of zijn jullie met een groep?
0: Nee, we zijn met z'n tweeën.
1: Kijk, nou dan wens ik jullie samen een heel tof weekend. Met groei, wat ook jouw verlangen daarin is. En bedankt voor het delen van deze tekst.
0: Graag gedaan. Jullie hebben nog een fijne uitzending en veel plezier dit weekend op opwekking.
1: Dank je. En loop hier gerust even langs. Hè? We zitten om de hoek.
0: Ja, dat doen we. Okay. Hey, bedankt. Hoi, hoi.
1: Ja, en mensen thuis, voel je vooral niet ver weg zitten. Ook wij zijn om de hoek. Eén appje bij ons vandaan. Wij gaan luisteren naar een band die we de hele dag nog niet gehoord hebben. Cela.

0: God is overal worden, Sela. En ik moet zeggen, de violisten die we hier horen, die zag ik vanmiddag over het veld hier wandelen. Anneke, toenmalig violiste van Sela. Dus tof om maar even te zien. En we ontmoeten hier heel veel leuke mensen. Want er stapt hier van alles binnen. Aan muzikanten, aan luisteraars en mensen die gewoon even willen kijken. Wat doen jullie eigenlijk daar? Nou, loop gerust binnen als je hier op Pinkse Conferentie bent. En zet je radio een tikje harder als je hem nog niet goed hoort thuis. In het volgende uur gaan wij natuurlijk contact leggen met de samenkomsttent. De samenkomst van Pinksterconferentie gaan we vanaf 19:30 doorzetten. En de spreker vanavond is Wilfred Kools. Hij spreekt over het thema de Ik Ben in mij. Hij spreekt vanuit zijn heilige ik. Is wat abstract, maar daar komen we op.
1: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
2: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: GardenOnline.nl. Over kappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
16: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft een machine voor iedere klus en bespaart je de 3 R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattermerbroek en op kokverhuur.nl.
1: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
2: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
3: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
4: Geef je huis een upgrade met Puto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld, Giessendam. Putoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
5: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms wel 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hantavirus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is niet bekend. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort en er zijn al 15 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van gebouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam 10 minuten vertraging.
10: Dat zijn toch heerlijke berichten. Het blijft een zomersweekend. We kijken er naar uit. Wij hebben ondertussen een heleboel leuke muziek voor je. Onder meer van Eline.
11: Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Kinderen in armoede. Zij krijgen de kans om naar school te gaan. Geef via Giro 5066 of sponsor een kind. Kinderhulpafrika.nl.
12: Hey, juf of meester. Of ben jij ondersteuner, zijinstromer of leoer? Kom werken bij Cordeo. Ben jij de gouden kracht die wij zoeken? Werken bij Cordeo.nl.
13: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
15: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
13: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
16: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl, de nummer 1 in kantoormeubelen.
17: Het is

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
6: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: Het allround BOVAG-autobedrijf voor al jouw autowensen. HAZET.nl.
9: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
10: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
11: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
10: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
12: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
20: Hans van Vuren.
21: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Abba, wij zijn van u. We horen Eline.
1: Beleef het Pinksterweekend samen.
2: Live vanaf Opwekking.
0: Ja, wat is het ontzettend leuk. De mensen lopen hier gewoon in en uit. We kunnen af en toe even tussen de liedjes door even wat mensen begroeten. Dus juist even een snelle hug gekregen van Tien. Die helemaal enthousiast is omdat hij zondag hier een shift mag spelen. Hij kijkt ook enorm uit naar het programma later vanavond. Maar goed, dat is dan niet op zender. Wat wel op zender is, is onze collega Lucas Kramer. Hij loopt met een wandelzender rond, zoals we dat dan noemen. Onze live verslaggevers overal worden net een lied van Eline. En ik begrijp, Lucas, dat jij nieuws hebt over Eline.
3: Ja, inderdaad. Ik was net even bij het staartje van het concert van Eline in de Compassionkerk. En dan speelden ze een gloednieuw nummer. Ja, het is toch tenslotte vandaag ook een beetje voorstelvrijdag. Dus dat gaan we binnenkort ook al bij ons op de zender horen. Ja, en van de Compassionkerk, als je dan het terrein helemaal oversteekt, het hoofdterrein. Ja, dan kom je in de grote samenkomsttent terecht. En dat is wel een beetje wennen eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Want het is echt gloednieuw. Het is een hele nieuwe tent. Het is donker binnen, de doeken zijn zwart, dus dat is al anders. En aan de zijkanten, links en rechts, staan grote tribunes. Nou, het ziet er wel echt heel impressive uit. Als je meekijkt, dan ga je het ook zien. Het ziet er echt heel mooi uit. Een hele mooie nieuwe tent waar de diensten dit weekend gaan plaatsvinden. Ja, en die tent is al lekker aan het vollopen. Er is nog plek genoeg, dus mocht je nu ergens op de camping zijn en nog naar de dienst toe gaan, er is nog genoeg plek ook voor jou. Twee mensen die een plekje al hebben ingenomen, dat zijn Gerda en Alex. Goedenavond.
4: Hallo.
3: Ja, jullie hebben een mooi plekje gevonden.
4: Of niet dan? Ja. Mooi aan het pad, ja.
5: Even een half uurtje in de rij gestaan.
3: Oh, ja, kijk, jullie wilden een mooi plekje uitzoeken.
5: Ja, maar het was mooi weer. Ja. Dus er viel mee.
3: Ja, en nu in een hele coole tent. De tent is nieuw dit jaar, Alex. Ja. Wat vind je ervan?
5: Groot, alleen ik begreep van de organisatie dat het iets kleiner was in wat betreft aantal stoelen.
3: Okay. Knussende zeggen we dan, toch?
5: Ja. In dat opzicht wel leuk. Ja, het is een overzicht. Ja.
3: Je hebt ook wel meer overzicht, zeker als je aan de zijkanten zit. Hey, en Gerda, het Pinksterweekend gaat losbarsten. Het Pinksterweekend gaat beginnen. Ja. Jij bent erbij. Ja. Lekker aan het kamperen hier op Opwekking.
4: Ja, zeker weten.
3: Waarom ben je naar Opwekking gekomen dit jaar?
4: We komen al jaren en we worden hier echt bemoedigd. En dat ben je denk ik wel nodig. Er is zoveel haat en nijd buitenwereld. En ook in de kerk zie je het wel. En zoveel lauwheid. En hier hoop ik dat het vuur van Pinkster ook weer in mijn hart gaat branden.
3: Ja, je bent echt met de verwachting naar hier gekomen.
4: Ja, met die verwachting wel gekomen. En eigenlijk alle jaren wel. En dan kom je zo bemoedigd eruit. Het maakt hier niet uit wat voor kerk je gaat, wat voor hokje of vakje je bent. Nee, we geloven allemaal in één God. En dat bemoedigt je zo. En ook in je dagelijks leven zie je zoveel mensen die eigenlijk tegen God aanschoppen. En dan denk ik van, nou, hier ben je en word je zo bemoedigd door al die mensen die nou wel geloven. Soms denk je wel eens, nou, ik ben de enige op mijn werk of in de straat. Maar hier ben je gewoon één met elkaar en dat is zo bemoedigend.
3: Ja. En die bemoediging en dat vuur van Pinksteren, hoe ontvang je dat? Hoe komt dat hoe komt dat naar jou toe dit weekend?
4: Maar ik merk wel dat ik ook weer enthousiaster word. Ja, soms kun je zo inkakken, zo van, nou, gaan we naar de kerk en nou, de preek was niet zo, dit niet. En dan kun je in één keer in zo'n negatieve spiraal zitten. En dat vind ik niet prettig en dan hoop ik mede hierdoor ook weer eruit te komen en dat we weer op Jezus mogen zien.
3: Nou, dat vind ik een mooi streven voor dit weekend, op Jezus zien. Ja. We gaan zo meteen lekker uit volle borst meezingen en luisteren naar de preek van Wilfred Kools. En ik wens jullie een goede dienst toe, Alex en Gerda.
4: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Lucas Kramer. Hij is onze verslaggever vanavond. Hij begeleidt ons straks. Dit is Delirious.

0: Dit hele weekend is Grootnieuws Radio live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Met inspirerende gesprekken, live muziek in de studio en straks om 19:30 de samenkomst met Wilfred Kools.
1: Als Wilfred Kools op een vrijdagavond in 1988 in een discotheek in Den Bosch voor het eerst een lijntje coke snuift, is hij verkocht. De Molukse voetballer en portier, deels opgegroeid in Culemborg en voormalig Kamp Vught, raakt zijn baan kwijt en groeit uit tot een gevreesde junkie-crimineel. Maar in de isoleercel van de gevangenis leert hij Gods liefde kennen. Nu geeft hij als ervaringsdeskundige, coach en motivational speaker lezingen over de hele wereld. Zijn levensverhaal is een bron van inspiratie en bemoediging voor de kerk, bedrijfsleven en detentiecentra. Zijn hoopvolle boodschap voor ons vandaag: wanneer mijn menselijke ik breekt, krijgt Gods heilige ik ben ruimte om in mij te spreken. Niet veroordelend, maar vertroostend en levendmakend.
2: Uw ogen gaan over de aarde, zoeken het hoofd.

0: God van het hemelrijk, hoe groot zijt gij? We hoorden Sander en Angela samen met Erika de Wit. En morgen gaan ze hier live ook in de studio van Groot Nieuws Radio voor ons zingen. Maar dat is morgen. Vandaag is vandaag. En het is bijna 19:30. Dat betekent dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. De eerste dienst in de samenkomsttent van de Pinksterconferentie. En we hebben het al gehoord. Collega Lucas Kramer loopt daar rond. Lucas, voel je een beetje de spanning?
1: Ja, zeker. Ja, spanning voel ik, maar ook wel heel veel zin in de Pinksterconferentie. Hier te volgen natuurlijk ook via Groot Nieuws Radio. Ja, daarnet gebeurde iets heel moois in de tent. Jouw opwekking is sowieso wel van het verbinden van generaties. Er werd een hele optocht gehouden van mensen die meewerken op het kinderplein. Mensen verkleed in dierenpakken. Een complete fanfare hadden ze geregeld. Ja, dat zag er heel erg gezellig uit. Dus ja, het volwassenprogramma en het kinderprogramma wordt zo op een hele mooie manier aan elkaar verbonden. Ja, inmiddels is de opwekkingband op het podium gaan staan. Er is een countdown te zien, nog een kleine 2 minuten en dan gaat de dienst beginnen. Ik heb even wat bezoekers nog aan de haak geslagen. Ja, zo zeg ik dat maar even. 2 jonge bezoekers, Jasper en Iliana. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Is dit jullie eerste keer opwekking of zijn jullie echt opwekking-veteranen?
2: Nou, ik ben wel een veteraan, denk ik. Ja.
1: En jij?
3: Zo'n 3 jaar nu. Ja.
1: 3 jaar. Wat maakt dat jullie naar opwekking willen gaan? Wat maakt dit zo bijzonder?
2: Ja, het is toch wel echt een unieke plek met zoveel christenen om elkaar heen. Mooie inspiraties, mooie getuigenissen die je ophaalt. Ik hoop gewoon vooral weer wat wijsheid van God tegen te komen eigenlijk.
1: Ja, wijsheid van God, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, bijvoorbeeld vanmiddag hadden we een seminar en er zijn echt wel weer nieuwe inzichten van mij gekomen. Ik denk van ja, hier leer ik veel van. Ja. Ondanks dat ik al jaren kom. Het Bijbelboek is nooit saai. Dus ze blijven altijd weer nieuwe dingen leren.
1: Ja, kun je één specifiek ding noemen dan wat je hebt geleerd al vandaag?
2: Het ging over wetenschap en christendom, een seminar. En eigenlijk is het gewoon heel simpel dat de wetenschap eigenlijk al Gods bestaan bewijst. Zonder dat je eenmaal de Bijbel hoeft open te slaan. En dat vond ik wel een heel mooi inzicht.
1: Ja, er worden heel veel programma-onderdelen georganiseerd. Gaat alle kanten op qua onderwerp en qua inspiratie. Dus dat is heel mooi aan de Pinksterconferentie. En jij, Iliana, tot slot. Waar kijk jij naar uit dit weekend, dit Pinksterweekend?
3: Ik denk ook wel veel inspiratie van de Heilige Geest. Voor mooie creatieve projecten. Ik merk dat ik vaak heel geïnspireerd weer naar huis ga. Om weer mooie dingen te gaan maken. Ja, en daar word ik altijd wel heel blij van. Om samen te zijn met andere christenen ook. Ja.
1: Creatieve inspiratie.
3: Ja, zeker. Ja, als het gaat om bijvoorbeeld schrijven en andere doen van alles.
1: Nou, wat gaaf zeg. Dat geeft de Heilige Geest dus ook.
3: Ja, zeker.
1: Hey, we gaan lekker beginnen met de dienst, want het gaat bijna beginnen. Dank jullie wel, Jasper en Iliana. We gaan naar de dienst toe, nog ongeveer 20 seconden. Ja, de zaal die is goed volgestroomd. Ook de tribunes, de nieuwe tribunes aan beide zijden. Er zijn mensen gaan zitten. We gaan lekker aftellen. We gaan zingen samen met de opwekkingband. En luisteren zometeen naar Wilfred Pools. Een hele fijne, een hele gezegende dienst toegewenst. En we gaan luisteren.

Oké. Dan moet je even leren je buren even kiezen voor een pot geven. Hey, dansie jij. Kom maar even. Kom op. Kom op.

actie van de Pinksterconferentie. En voordat je gaat zitten, groet even een paar mensen om je heen. Wat fijn dat je er bent. Het is altijd weer een feest om hier samen te zijn. En hoe fantastisch is het met dit weer, mensen? Toch fantastisch mooi. De Heer heeft ons gezegend met een heerlijk zonnetje voor deze dag. En voor de meesten van ons met een aanrijroute zonder file. Hoe is dat dan? Dat is toch fantastisch. Nou, en ik kan je zeggen, het woord in de voorbereiding was maak ruimte. Make room. Maak ruimte voor mensen om hier te komen. Maak ruimte op het terrein, zodat je je kunt bewegen. Ruimte in tenten en ruimte in programma. Want er is geestelijke honger in Nederland. Amen. En op alle pleinen hebben we een prachtig programma voor jullie voorbereid. Met in ons seminarstraat zelfs 86 seminars, waarvan de eerste al geweest zijn vanmiddag. En de seminarstraat vind je in die hoek van het terrein, links van de snacktent. En dan kun je zo richting de teenzone lopen, naar seminar 1 en 2 en 3 en 4. En als je bij 4 bent, dan ben je ongeveer bij de teenzone. En als je tussen seminar 2 en 3 linksaf gaat, dan kom je bij het gebedsplein. En als je dan nog even verder doorloopt, dan kom je bij 4M op de boulevard. Kortom, lange uitleg, je hebt eigenlijk een plattegrond nodig. Want we hebben ongeveer alles veranderd. En voor wie nou denkt, ja, ik ben helemaal de weg kwijt. De lectuurtent staat op dezelfde plek. Dus dat wordt je eikpunt. Ja. Ja. En die plattegrond, die kun je vinden op verschillende banners op het terrein. Die plattegrond staat ook in ons magazine. Maar ja, die heb je niet allemaal onder je arm. Daarom hebben we een flyertje waar die plattegrond op staat. En die kun je halen op het infopunt. De plattegrond kun je ook vinden in je app. Helemaal onderaan zit een knopje. Terrein staat daarop. Daar kun je ook de plattegrond vinden. Is sowieso super handig om die app te hebben. Want al onze programma-onderdelen staan in de app. En als je hem nog niet gedownload hebt, kun je dat na de dienst even doen. Wie was er al vanaf donderdag? Oh, kijk toch eens. Wat fantastisch. Hebben jullie genoten van ons voorprogramma? Ja, dat was toch fantastisch, hè? En wie is er dit jaar voor het eerst op de Pinksterconferentie? Ah, welkom. Wat fijn dat je er bent. En terwijl het terrein helemaal vol stroomt, kijken er ook dit jaar weer duizenden mensen in Nederland en zelfs buiten Nederland mee via digitalepinksterconferentie.nl. Daar kun je onze stream volgen. En die wordt ook uitgezonden via Family 7. En daarnaast zendt Grootnieuws Radio vanaf het terrein het hele weekend uit. En speciaal dit jaar wil ik even stilstaan bij de mensen die verblijven in de omgeving. En de mensen die we dit jaar hier vanavond niet konden ontvangen als onderdeel van ons fileoplossingsplan. Misschien kijk je mee vanaf een camping, gezellig met elkaar, misschien vanuit je huisje. We verlangen ernaar dat je morgen hier bij ons bent en dat we je live kunnen verwelkomen. En dat we uitzenden en streamen betekent dus ook dat je op beeld kunt komen. Dus zorg dat je haar goed zit. Ik wil de thuiskijkers ook welkom heten met een warm applaus. Zullen we doen, jongens? Welkom. Fijn dat jullie er ook zijn. En de stream is dit jaar ook weer te volgen in verschillende talen. Engels, Russisch, Spaans en Farsi. En ook hier in de tent is vertaling beschikbaar. En alles wat we uitzenden is ook weer terug te kijken via digitalepinksterconferentie.nl. En we gaan weer even kijken wie waar vandaan komt. En als ik je provincie noem, dan mag je even juichen, omdat je je provincie vertegenwoordigt. En we beginnen bij Groningen. Oh, fantastisch. En Friesland. Oh, man. Drenthe. Overijssel. Flevoland. Gelderland.
Kennemerland. Hey! Utrecht. Hey! Noord-Holland. Hey! Zuid-Holland. Hey! Zo, hey. Zeeland. Hey! Noord-Brabant. Hey! Limburg. Limburg. Limburg. Een paar, hè, van Limburg. België. België. Ja, welkom. Ja, Duitsland. Duitsland. Nederlandse Antillen. Ah, welkom. Herzlich willkom. Nederlandse Antillen. Suriname. En Zuid-Afrika. Jawel, meneer. Zuid-Afrika. En de Molukken. Jawel. Jawel, de Molukken ook. Zeker. Allemaal van harte welkom. En het thema van deze conferentie...

met zijn twijfels en zijn moeite. En God gaf hem een opdracht en hij zei: Heer, het is te groot. Wie ben ik? En God zegt: Ik ben. Ik ben met je. En daar op heilige grond ontmoet hij de grote Ik Ben. Een plek waar je je schoenen uitdoet, want het is heilige grond. En Mozes nadert tot God. En als God dat ziet, begint God te spreken tot Mozes. En de Heer zegt tot Mozes: Ik ben die ik ben. En dit is voor eeuwig mijn naam, van generatie op generatie. En wij zijn hier samen. En het is zo kostbaar om hem te ontmoeten, samen met elkaar. En jij hebt gekozen om je tijd apart te zetten, om dit weekend apart te zetten voor een ontmoeting met God. En dat is ook onze verwachting, dat je die zult hebben. Ik wil de conferentie graag opdragen in gebed. Vader God, hier zijn we. Ingepakt, afgereisd, tent opgezet. En hier zijn we om u te ontmoeten. Heer, Mozes was bang om u aan te kijken op de heilige grond. En hij veranderde naar een man die met u sprak van aangezicht tot aangezicht. Heer, dank u wel dat het uw hartsverlangen is om zo dichtbij te komen. En wij willen vanavond al besluiten om deze tijd apart te zetten en om naar u toe te stappen. Wetende dat als u ons ziet naderen, dat u ons nadert en dat u begint te spreken. En Heer, wij weten dat u ons heeft gemaakt om met u te spreken en met u te communiceren. Dank u wel dat u ons heeft gemaakt om uw stem te verstaan. U bent immers het levende woord. Heer, onze hoop is op u. Ons vertrouwen is op u, de grote Ik Ben. En wij verklaren, Heer, dat dit een plek is waar wij u ontmoeten. Een plek waar schaamte en schuld van ons afvalt. Een plek waar duisternis los moet laten. Een plek waar u bent en waar wij uw stem verstaan. Koning Jezus, aan u is de hoogste eer. U bent onze koning en wij verlangen, Heer, dat u regeert in ons midden. En dat het zo zal zijn, hier op aarde, zoals bij u in de hemel. Welkom, machtige koning. Neem uw plaats. Heilige Geest, de ruimte is van u. Wij eren u en heten u welkom in de machtige naam van Jezus. Amen. Vanavond spreekt Wilfred Kools. Hij neemt ons mee in het thema de Ik Ben in mij. Hij spreekt vanuit zijn heilige ik. En wanneer mijn menselijke ik breekt, krijgt Gods heilige Ik Ben ruimte in mij om te spreken. Niet veroordelend, maar troostend en levendmakend. Wilfred Kools is coach en geeft als motivational speaker lezingen en seminar over de hele wereld. Hij deelt zijn levensverhaal met zijn stichting Mission Prison in meer dan 500 gevangenissen in Nederland en Indonesië. Vanuit deze stichting geeft hij tips en adviezen aan overheden, medewerkers en vrijwilligers in detentiecentra. Wilfred is incassohuisbezoeker vanuit een christelijke pastorale inslag. En hij is getrouwd en vader van 3 kinderen. Wilfred, we zien uit naar wat je met ons gaat delen vanavond. Je weet misschien, ja, mag, ja zeker. We zijn blij met Wilfred. Vorig jaar stond ik hier en mocht ik ons nieuwe initiatief Upper Room aankondigen. Wie weet dat nog? Ah, een paar. Ja, het was ook voor jongeren. Die weten het absoluut nog goed, want er kwamen er heel veel. We hadden 1700 jongeren die de hele nacht aanbaden en aan het bidden waren met elkaar. En ik zal je zeggen, ik mocht zelf een seminar geven om 7 uur 's ochtends na een hele avond, een hele nacht. En ik had maar liefst 50 man in mijn seminar zitten. En ik heb 1 uur en 1 kwartier met ze gesproken. De jongeren zijn hongerig. En natuurlijk willen we jullie even laten meekijken over hoe dat was. Dus we hebben een filmpje gemaakt en daarin laten we gelijk even een aantal andere dingen die we gedaan hebben afgelopen jaar zien. Zoals 21

0: We wensen je een gezegend nieuwjaar. En je had je nieuwe jaar niet beter kunnen beginnen dan zo. Want jongens, dit is onze eerste dag.
1: God heeft mij weer een stukje heling gebracht in mijn pijn van afwijzing.
2: Ik vast specifiek voor mijn kinderen.
3: Er zit alweer een week op. We hebben al een week gevast met elkaar. En het maakt dat ik alleen maar meer uitzie naar wat God nog verder gaat doen de komende 2 weken en daarna.
4: Als reformatorisch christen voel ik me verbonden met jullie.
5: Zo bijzonder kostbaar, deze vastenperiode. God heeft herstel gebracht, mij bevrijd van pijn.
0: Dag 21. Helden, we hebben het gehaald. We zijn op onze laatste dag van het vasten. Wees gezegend. Ga met God. Ik wens je toe.

0: Dus je denkt op zender, wat gebeurt hier nou precies? We zien op grote scherm in de zaal even een aantal reclameboodschappen. Voor Upper Room, maar ook voor de de opwekkingconcerten die binnenkort gaan gebeuren. Dat is belangrijk, maar thuis zie je daar even niks van. Maar dan weet je even wat er aan de hand is. De vlamme gaat snel weer door.
1: Generaties in vuur en vlam voor God. En dit jaar zal Upper Room opnieuw gehouden worden op 13 en 14 november. En de registratie is dit weekend open gegaan. Dus stuur je jongelui erheen, want het is echt een fantastische plek om te zijn. En naast Upper Room gaat Opwekking dit jaar ook investeren in kinderwerk om de nieuwe generatie, de jongste generatie, toe te rusten. En samen met Laurens, mijn collega-directeur hier, superleuk, wil ik jullie graag meenemen in de verwachting die wij als directie hebben van deze conferentie. Want God neemt ons mee met een verwachting in ons hart in de voorbereiding. En Laurens, vriend, dit is je tweede conferentie.
2: Ja, inderdaad.
1: Wat is
2: mijn
1: je verwachting?
2: Mijn tweede conferentie. Ik heb een verwachting dat dit voor mensen een tijd zal zijn van herstel door de kracht van onze God. Ik heb een verwachting dat het een tijd zal zijn van vertroosting door de nabijheid van de lieflijke Heilige Geest. Ik heb een verwachting dat het een tijd zal zijn van redding door het bloed van Jezus. Ik heb een verwachting dat het een tijd zal zijn van waarheid, in het ontdekken van waarheid door het woord van God. En ik heb een verwachting dat het een tijd zal zijn van overwinning.
1: Come on.
2: Door de kracht van de Heer der Heerscharen. Ja, ik heb een verwachting, Carlino.
1: Amen, amen. Nou, en ik heb ook een verwachting. Want wij dienen een grote God. En ik verwacht dat dit een plek is waar de tegenwoordigheid van God is. Heilige grond. Een plek van ontmoeting.
2: Yes, amen.
1: Ik verwacht dat in zijn aanwezigheid schuld en schaamte van ons afvalt door zijn genade.
2: Preach it, brother.
1: Ik verwacht dat duisternis niet langer vast kan houden omdat Gods licht aangaat en hij ons vrijmaakt.
2: Ja, halleluja.
1: Ik verwacht dat je zijn stem zult verstaan die spreekt en die je richting geeft. Ik verwacht dat je vol van de Heilige Geest zult worden en blijven, want hij wil een bron
2: in je zijn.
1: Zodat je daar van hem mag getuigen waar je hem mag vertegenwoordigen.
2: Yes.
1: Wij hebben grote verwachting, want wij dienen een grote, machtige God. En we noemen deze plek die wij bouwen de werkplaats van de Heilige Geest. En we willen jullie graag meenemen in wat nodig is dit weekend om deze plek te bouwen. En daarvoor hebben we mensen nodig en ook middelen. En terwijl de QR-codes al getoond worden, geef ik jullie even wat uitleg. Want dit jaar gaat het allemaal een klein beetje anders. De collecte gaat dit jaar digitaal. En als je even goed op de stoel voor je kijkt, dan zie je een QR-codetje. En dat is niet omdat je... Ja, jullie hebben dan weer niks hiervoor, hè? Maar het komt ook op de schermen. En dat is niet dat je die stoel kan kopen en dat je mee moet nemen, maar dat is voor de collecte. En ook thuis, de mensen die thuis kijken, krijgen een QR in hun scherm. En de mensen die buiten zijn, slaan we niet over, want daar lopen mensen met grote QR-borden. Lijkt me ook superleuk om te doen trouwens. En die helpen jou even om de QR te scannen. Je kunt natuurlijk ook geven via je telefoon als je de Gift-app hebt. En je mag de QR al scannen terwijl ik even wat uitleg. Want we willen de tijd even een beetje spreiden, omdat niet iedereen tegelijk erop kan. Dus je mag de QR al gaan scannen om te geven. Dit jaar is onze collecte €750.000. En de conferentie is een zegen voor velen en die mogen we ook dragen met velen. En dat geldt ook voor onze financiën. En In ons magazine dragen we financiële verantwoording af zoals we dat elk jaar doen. En dat kun je teruglezen op pagina 53 als je het interessant vindt om te zien waar we al het geld aan uitgeven. Er is veel geïnvesteerd in ruimte om hier te komen. In het terrein, in tenten en in een gigantisch uitgebreid programma. En toch is er een lagere collecte. En dan zul je je afvragen, hoe komt dat dan? Want alles wordt toch duurder. Dat klopt. En dit komt door de opbrengsten die we hebben uit daggasten. Dat heb je vast meegekregen. We hebben de bijdrage voor een dagticket verhoogd. Zodat mensen serieuzer om zouden gaan met onze kaartjes. Want afgelopen jaar kwam een kwart van de mensen niet opdagen. Zo'n 14.000-15.000 mensen. Maar we hebben niet al dat geld nodig. En er zijn inmiddels al wel heel veel dagtickets verkocht. Daarom is de conferentie 250, of de collecte 250.000 euro lager dan vorig jaar. Maar geen reden om vanavond minder te geven. Absoluut niet. 750.000 euro is opnieuw een gigantisch bedrag. Wat we met elkaar kunnen en mogen ophalen. Zoals jullie weten doen we dat bewust zo. Zodat wie veel heeft, veel mag bijdragen. En wie minder heeft, minder mag bijdragen. En wie niet heeft, gewoon mag genieten van de zegen die God hier geeft. Wat bijzonder dat God deze plek aan de kerk van Nederland geeft. Waar we ook samen voor zorg mogen dragen. En ik wil hier graag een gebed over uitspreken. Vader God, dank u wel dat het houden van een conferentie voor de 56ste keer zo groot een teken is van uw trouw. Een teken is van uw voorziening, een teken is van uw plan. Een teken is, Heere, dat de kerk in Nederland leeft. En dank u wel dat we dit mogen doen. En ook als we samen geven, samen bijdragen. Heer, dan wil ik u zegen daarover vragen. Wilt u ons in het hart geven wat we mogen bijdragen? En wilt u het zegenen? Heren, dat het velen zal raken dit weekend. Een ontmoeting met u. We willen u danken voor uw voorziening bij voorbaat. In Jezus' naam. En de QR-codes blijven nog even op de schermen. Je mag ze nog scannen om te geven. En dan wil ik je iets vertellen over onze vrijwilligers. Want jongens, wat is dat een feest om met zoveel vrijwilligers een hele week te bouwen. We begonnen met 600 man en toen werd het 1300 man. En nu zijn we met meer dan 4000 mensen zijn we hier aan het dienen. En het is, ja. Ik vertel het elk jaar en het lijkt dan haast gewoon te worden. Maar het is uniek in Europa dat we dit hebben. Er wordt dit weekend en in de afgelopen week 100.000 uur gewerkt door onze vrijwilligers. En dat is alleen maar hier, want we zijn het hele jaar al bezig. Ik schat zo in dat als we ze niet zouden hebben, we 2-3 miljoen meer kwijt waren om alles te regelen. En dan heb je nog niet eens mensen die met passie en hart en ziel voor de Heer werken. Het is zo fantastisch. En als je nou een beetje mee wil doen dit weekend als vrijwilliger, we hebben nog hulp nodig en dat kun je zien in de app. Als je even onder de programma scrollt, staat er Word Vrijwilliger. En dan kan je nog ergens voor een shift helpen. En als je nou voor het hele jaar aan boord wil stappen, wat ik me zo kan voorstellen, dan kun je even melden bij het infopunt. We komen graag met je in gesprek. Heeft iedereen kunnen geven? Heeft iedereen kunnen scannen? Fantastisch mensen. Dank jullie wel. Laten we gaan staan. Want we gaan onze machtige God aanbidden.

goed dat u hier bent. Want wij zijn uw troon aan het bouwen met onze lofprijs. Dank u, Heer. Het is niet vanzelfsprekend. Het is heel... Ja, uniek is het niet, want we hebben het elk jaar natuurlijk. Maar het is altijd wel heel bijzonder. En daar willen we echt bij stilstaan, nu op dit moment. Dat u hier aanwezig bent. In ons hart. Op deze grond. En we willen met al het geweld van lofprijs en proclamatie... willen we ook gewoon tijd nemen voor de rust. Voor de stilte. Tijd nemen, Heer, om u te laten landen in ons hart. Want we zijn gekomen, en dat zongen we net ook, voor u. Om u te ontmoeten, om u te aanbidden. Dank u wel, Heer. U bent zo goed.

maken, niet alleen maar met muzikaliteit. Maar een melodie is iets wat in ons leeft, wat nog niet helemaal concreet is, maar wat naar buiten kan. En het is gewoon geluid, eigen gewoon geluid. En ik wil je uitnodigen om dat geluid van binnenuit naar buiten te laten komen. Gewoon iets waarvan je niet weet of het klinkt of het klopt, maar het maakt echt hier niet uit. Dus laten we dat gewoon proberen. En als je daar woorden aan kunt verbinden.

Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wauw. Het is zo geweldig om hier te zijn. Maar vooral wanneer we net de Heere hebben aanbeden, dan is het geweldig om zo met velen te weten dat Hij is hier. Ik weet niet of jullie het al hebben gehoord, maar Hij is hier. Hij is hier. En als Hij hier is, dan geloof ik dat we niet kunnen blijven zitten, omdat wanneer Hij hier is, dan staan we erbij op als je kan. En dan geloof ik dat we het beste, maar ook het beste en het beste applaus kunnen geven aan Jezus. Kom op, yes. Halleluja. Yes. Halleluja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Want kijk naar je buurman of naar je buurvrouw. En zeg, wauw. God is goed. Amen. En ik geloof dat wij vanavond hier bij elkaar zijn gekomen. En dat mag spreken vanuit wie de Ik Ben is. Ik wil allereerst God danken voor mijn redding. En ik wil natuurlijk ook mijn vrouw danken en mijn kinderen. Ik wil het bestuur van Opwekking bedanken. Maar het is mooi om hier te zijn. Maar het is beter om in de aanwezigheid van de Heere te zijn. Amen. En deze avond wil ik een thema met jullie uitspreken. En de Ik Ben in mij. Hij spreekt vanuit zijn heilige ik. En ik geloof dat we vanaf vanavond, maar ook de komende dagen, is dat we Pinksteren niet alleen mogen vieren, en dat Pinksteren niet alleen een herinnering is, maar dat het een uitstorting is van de Heilige Geest toen, maar ook vandaag. En het is een realiteit. Het is een moment waarop God zegt: ik blijf niet op afstand, want ik kom wonen in jou. En de Ik Ben in mij, hij spreekt vanuit zijn heilige ik. Want wanneer mijn menselijke ik breekt, dan krijgt Gods heilige Ik Ben de ruimte om te spreken. Niet veroordelend, maar vertroostend en levendmakend.
En daarom wil ik deze avond ook openen met een stuk uit de Bijbel. En ik wil met jullie gaan naar 1 Koningen 19. De versen 4 tot en met 8. Waarin staat: hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in. Ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. En hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven. Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij ging onder een bremstruik liggen, slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op en eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. En de engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. En toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van het voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van Horeb. Weet u, lieve mensen, hier lees je een verhaal over een man genaamd Elia. Maar het is ook een moment waarin Elia breekt. En vaak denken wij dat God het luid spreekt op de berg van overwinning. Maar in 1 Koningen 19 gebeurt er iets verrassends. Want God spreekt het diepst niet in het vuur, niet in de aardbeving, niet in de storm, maar in de stilte. En nog geen hoofdstuk eerder staat Elia op de berg Karmel. En daar roept hij vuur uit de hemel. Hij staat tegenover honderden Baalpriesters. Daar valt het vuur. En dan roept het volk: de Heere is God. Een moment van overwinning. Een moment van doorbraak. En een moment van kracht. En dat is Elia op de berg. Daar op de berg waar hij sterk is, zichtbaar is. Maar één hoofdstuk later ligt diezelfde man onder een bremstruik. Geen vuur, geen publiek, geen overwinning, maar helemaal niets. Hoe voelt dat voor u en voor mij? Wanneer we net alles hebben gegeven, een grote overwinning hebben behaald, alles is geweldig, alles is mooi, we kunnen alles aan op de berg van de overwinning, maar dan komt er een moment in ons leven waarin we net als Elia verschuilt onder een bremstruik. Wauw. Dit zegt iets over ons menselijke ik. Dit zegt iets over mij. Dit zegt iets over ons. Want in alles, en dan zeg ik in alles, moeten wij afhankelijk zijn van de Heere. En
En hij zegt nogmaals in 1 Koningen 19 vers 4... maar zelf ging hij een dagreis ver de woestijn in. Hij kwam en ging onder een bremstruik zitten. En hij wenste te sterven en zei... het is genoeg, Heer. Het is genoeg. Neem nu mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Hoor zijn hart, lieve mensen. Zijn hart zegt eigenlijk in stilte, zonder geluid, zegt zijn hart... ik ben moe, ik ben leeg, ik ben niet beter, maar ik ben alleen. Het vermoeide ik spreekt over zichzelf. En misschien weet je ook hoe dat voelt. Je bent vandaag gekomen. Je hebt er alles aan gedaan. Misschien moet je vanmiddag nog werken. En je kinderen gingen nog naar school. Je deed er alles voor om op tijd te komen. Maar toch voel je je leeg van binnen. Omdat je alles hebt gegeven. En dat was ook een moment in mijn leven. Niet op een podium. Niet in een kerk. Maar in een isoleercel. Ik alleen. De stilte. De druk van binnen. Gedachten die bleven komen. De onrust die ik ervaarde. De leegte die ik het had. Na jarenlang in de duisternis te hebben geleefd. En altijd maar reageren op die stem die altijd zei... je bent niet goed genoeg, er is geen hoop voor jou. Wie moet jou nog geloven? Wie moet jou nog vertrouwen? Van jou komt er niks van terecht. Mijn menselijke ik was op. Op van constant het leren luisteren en het ontvangen van stemmen... die mensen over je leven of over mijn leven uitspraken. Hoe lang blijf je dat volhouden? Hoe lang kan je nog de schijn op doen? En in die cel, toen ik net werd gearresteerd... 3 dagen daarvoor overleed mijn toenmalige vriendin aan een hartstilstand. Ik was leeg. Ik was kapot. Ik zag het niet meer zitten. Er was geen hoop. Het was duister, het was donker. Maar ik was leeg van binnen. Leeg in die isoleercel waar de deur achter me dicht ging. Ik wilde iets uitschreeuwen. Ik wilde iets vragen aan iemand. Maar er was daar niemand in die duistere isoleercel. Ik kon keihard schreeuwen, maar niemand schreeuwde terug. En zo voelde ik mij... in die isoleercel. Net als Elia. Die onder die bremstruik lag. Kwam God niet met een preek. Maar God kwam daar. Met zijn stille stem. Elia, die de man was van overwinning. Zegt 1 Koningen 19 vers 5. Toen hij daar onder de bremstruik lag te slapen. Zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem. Sta op en eet. Woe! Ik weet het niet van jou. Maar als wij fouten maken of we hebben iets niet behaald. Dan is het eerste wat we zeggen tegen de persoon. Hey joh, stel je niet zo aan. Sta op, ga verder. Want er is nog hoop voor jou. Maar stem in die stem van de grote ik ben. De grote ik ben zegt niet tegen Elia. Hey, wat doe jij daar? De grote ik ben zegt niet tegen Elia, waarom lig je daar? De grote ik ben zegt niet tegen Elia, waarom doe je dat? En waarom zit je daar? Maar de grote ik ben zegt simpelweg dit. Sta op
en eet. Hij veroordeelt hem niet. Hij wijst Elia niet af. Maar er was een stem van de ik ben. De ik ben, de ik ben, de grote ik ben, de alfa en de omega. De stem van de ik ben die zegt tegen Elia: sta op. Eet. En rust weer uit. Daar in die woestijn spreekt God door zijn engel. De grote ik ben. Het thema van deze weekend. De ik ben is de ik ben. En de ik ben kan tot jou vanavond en in de komende dagen spreken met zijn stille stem. Exodus 3 vers 14 zegt over Gods heilige naam. En God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. En ook zei hij, dit moet u zeggen tegen de Israëlieten: ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Met andere woorden zegt de ik ben aanwezig hier op opwekking. Ik ben aanwezig hier in Biddinghuizen. Ik ben aanwezig hier in de ruimte. Ik ben aanwezig in jou. Ik ben aanwezig daar waar geen mens kan komen. En wat geen oor heeft gehoord. En wat geen oog heeft gezien. Daar ben ik. Ik ben nabij. Ik ben voldoende voor jou. En Johannes 8 vers 58 zegt juist het heel mooi. Jezus zei tegen hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik.

dan kan je niet stil blijven zitten. Maar dan gebeurt er iets in je leven, omdat je dankbaar mag zijn dat je hier bent. Omdat je dankbaar mag zijn dat je bent gered. Omdat je dankbaar mag zijn, je hebt iemand gekregen en niemand meer dan de Heilige Geest. En je mag zijn kracht ervaren vanavond en in de komende dagen. Want dit is heilig terrein. Heilig grond waarop wij ons bevinden. En ik geloof, lieve mensen, dat wanneer we op heilig terrein ons bevinden, dan mag ons menselijke ik breken vanavond. Om alles hier te laten, hier aan het altaar, zodat je anders naar huis kan gaan dan dat je hier binnen bent gekomen. Hoeveel willen dat van jullie deze avond? Hoeveel kunnen applaus geven aan koning Jezus voor wat hij gaat doen vandaag, morgen, zondag, maandag en in de rest van het jaar? En dat was ook bij mij. Daar in die isoleercel. Ik verwachtte oordeel. Maar wat kwam in die donkere isoleercel was stilte. En in die stilte, lieve mensen, in die stilte kwam geen veroordeling. Maar alleen zijn aanwezigheid is genoeg voor jou en voor mij. Het was alsof God zei tegen mij: ik ben de ik ben, ik ben hier. Ik ben er voor jou, maar ik ben de ik ben hier. Ik ben de Alpha, ik ben de Omega, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven, maar ik ben hier voor jou. En dat ervaar ik ook in die isoleercel. Zei God tegen mij: ik ben hier. Niet de stemmen die mij veroordeelden. Niet de stemmen die mij afwees. Niet de stemmen die me constant aan het verleden herinnerden. Maar er was een stem in die isoleercel. Ik zat te vechten tegen mezelf, lieve mensen. Ik wilde een einde maken in mijn leven. Er was geen hoop. Ik was wanhopig. Na 18 jaren lang in de criminele wereld hebben geleefd. Dagelijks 5 gram cocaïne gebruiken. Ik was de weg kwijt. En daar in die isoleercel was ik op zoek naar iets scherps. Om een einde te maken aan mijn leven. Ik was links en rechts aan het zoeken. En dan opeens wordt er geklopt op de celdeur. En het luikje gaat open. En die cipier zegt tegen mij: hé jongen, ik heb wat te lezen voor jou. Ik zeg: geef mij maar wat te lezen. En het luikje gaat dicht. En hij reikt mij een boekje uit. En ik lees de titel: ik zal nooit meer huilen. En ik begin het boek te lezen. En ik herken mezelf in die personage van de bendeleider Nicky Kroes. En ik lees het en ik lees het. En dan opeens, lieve mensen, trekt het mijn volledige aandacht. Want waarom? Die stem in die boek, waarin die dominee David Wilkerson Nicky Kroes aanspreekt, zegt die stem dit: ook al zal je mij in 1000 stukjes snijden, nog zal elk stukje van je houden. Wauw. En ik las het voor de tweede keer. En ik begin te knielen.

En voor de tweede keer zegt hij: ook al zal je me in 1000 stukjes snijden, nog zal elk stukje van je houden. En ineens in die duistere cel komt die stem daar vanuit de Allerhoogste van de Ik Ben. En die Ik Ben zegt tegen mij: mijn zoon, ik hou van jou. En ik hoorde die stem en ik dacht bij mezelf: hoe kan iemand van me houden terwijl ik zoveel verkeerde dingen heb gedaan? En het was die stem, diezelfde stem die sprak tot Elia. De stem die niet veroordeelde. De stem die genadevol was. De stem die substantie had. De stem die inhoud had. De stem die mij niet afwees. Maar het was een stem die simpelweg zei: mijn zoon, ik hou van jou. En ik huilde. Ik huilde. Ik huilde. En ik huilde. Ik brak door mijn knieën. Ik begon te huilen. Want hoe kan iemand van me houden terwijl ik zoveel verkeerde dingen heb gedaan? Maar het is de Ik Ben die de Ik Ben die de Ik Ben is. Die houdt van jou. Die houdt van mij. Die houdt van ons allen. Die houdt van jouw kinderen. Die houdt van jouw gezin. Die houdt van jouw vrouw. Die houdt van alles. Want hij houdt van jou. De Heilige Geest, hij spreekt niet in lawaai. De Heilige Geest is geen gevoel, maar de levende aanwezigheid van God in jou. En dan staat Elia daar op de berg Horeb. De aardbeving kwam. Het vuur kwam. Maar hij was daar niet. De stilte is niet leeg, lieve mensen. Het is de adem van God. Het is de stem van de Geest. En dat is wat vanavond tot ons mag spreken. Elia stond daar. En zoals jullie net hadden gehoord, de glorie, de glorie, de glorie. Elia stond daar op die berg. En wat deed Elia? Hij deed zijn jas open. En hij bedekte zichzelf. Hij bedekte zichzelf. Want de glorie was zo heilig en zo krachtig. En toch wachtte God op het juiste moment om te spreken tot Elia. Welke schaamte je ook bevindt vandaag, waar je ook doorheen gaat vandaag. Misschien ben je hier wel gekomen met een hoop troep in je leven. Maar vandaag zeg ik, vandaag is die stille stem voor jou, die jou mag aanspreken in stilte in jouw leven. Dat is de Ik Ben. Dat is de Ik Ben. Dat is de Ik Ben. En dat was bij mij. Nadat ik 3,5 jaar al vast zat in de gevangenis. En ik mocht voor het eerst naar huis toe gaan, lieve mensen. En ik ga zo naar mijn ouderlijke huis. En ik bel daaraan. En ik vraag aan mijn zus: waar is mama? Mijn moeder was me niet komen bezoeken in de gevangenis, ze schaamde zich daarvoor. En ik loop de trap op richting haar slaapkamer.
En ik doe de deur open. En ik zie haar daar liggen. Op bed. Ze haalde heel moeilijk adem. En ik hoorde daar de stem dat ze tegen me zei. Mijn zoon. Ik heb al die tijd op jou gewacht. Ben je nu pas thuisgekomen? En ik zei, ja, mama. Ik zeg, mag ik u wat vragen? Ze zei, heel moeilijk. Wat wil je me vragen? Ik zei, kunt u mij vergeven voor alles wat ik u heb aangedaan? En ze zei, heel moeilijk. Ja, mijn zoon. Ik vergeef het jou. En ik bad voor haar. En toen ik amen zei, blies haar laatste adem uit en ze overleed ter plekke. Maar de ik ben die in mij woonde, gaf me vrede, gaf me rust, gaf me de ik ben die zei tegen mij, ik ben met je, ook op dit moment. En uiteindelijk is ze overleden, lieve mensen. Maar één ding weet ik. Vanavond ben jij niet alleen hier gekomen. Want de ik ben is hier en hij spreekt en hij wil spreken tot jou. We moeten opruimen van de dingen waar we constant in stilte mee lopen. We moeten afscheid nemen van het oude. We kunnen niet meer bouwen op wat geweest is. Maar vandaag zeg ik, vandaag wil de Heilige Geest iets nieuws doen in jouw leven. Hij wil het vandaag doen. Hij wil het niet morgen doen. Hij wil het niet overmorgen doen. Maar hij wil het vandaag doen in jouw leven. Want hij is hier. De ik ben is hier op heilige grond. Hij is hier. Niet veroordelend, maar vertroostend. Lieve mensen, Pinksteren, de thema ik ben. Niet alleen God boven ons, God naast ons, maar juist God in ons. Door de Heilige Geest in jou en tot jou. En ik geloof dat er mensen zijn die binnengekomen, moe, gebroken, leeg. Maar de ik ben zegt tot jou, maar ik ben jouw kracht. De ik ben zegt tot jou, maar ik ben jouw vrede. De ik ben zegt tot jou, maar ik ben jouw trooster. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven, lieve mensen. De Heilige Geest is hier. En hij wil ruimte nemen in jouw leven. Verstik hem niet meer. Want wij hebben meer dan ooit de Heilige Geest nodig in ons leven. Meer dan ooit. We leven in een wereld waarin alles kan. Maar de Heilige Geest is hier om jou en mij te overtuigen wat niet moet en wat wel kan. Hij is hier. Hij is hier. Hij is hier. En mogelijk draag jij iets van binnen. En je bent moe. Stil geworden van binnen. Maar God wil juist daar komen.
Net als hoe hij bij Elia kwam. En net als hoe die bij mij kwam. Want hij is hier. De ik ben door de Heilige Geest wilt meer gaan doen dan dat je ooit kan bidden of beseffen. Het is een tijd dat je alles hier mag achterlaten. Achter hier laten en het niet mee naar huis nemen. Dit is een serieuze zaak voor ons allemaal. Wat Jezus deed met Elia. Hij sprak hem aan. Niet om wat hij verkeerd deed. Maar hij sprak hem aan. Ga in de rust. Denk er goed over na. Want ik heb nog een plan voor jou. En ik wil dat je uitrust. Want de plan die jij straks gaat bewandelen is groter dan de plannen die jij voor jezelf heeft. Hoeveel willen die plan volgen van de Heer Jezus deze avond? Hoeveel willen dat? Hoeveel willen zeggen, joh, ik ben moe van alles waar ik tegenaan loop. Maar hij is hier. Hij is hier. Hij is bij de jongeren. Hij is bij de tieners. Hij is hier. En deze weekend, vanaf vandaag, zal de Heilige Geest in stilte tot jou willen spreken. Er is een tent, 24 uur gebed. Je kan er naartoe, maar zoek het op. Zoek die stilte op vandaag en in de komende dagen. Want God, door zijn Heilige Geest, wil tot jou spreken. Hij wil tot jou spreken. Hij heeft iets beters. Hij heeft iets sterkers. Hij wil herstel brengen daar waar het gebroken is. Hij wil je weer ziende doen maken waar je blind voor bent geworden. Maar hij wil weer vrede brengen en vreugde in jouw leven. Halleluja. Is dat niet goed? Is dat niet geweldig, lieve mensen? Is dat niet een applaus waard voor Jezus Christus vanavond? Want hij is hier. Hij is hier voor jou. Hij is hier voor ons allemaal. Hij is jou niet vergeten. Hij wijst jou niet af. Maar hij wil jou aanspreken als de grote ik ben. In jouw leven. In het leven van je huwelijk. In het leven van jouw roeping. In het leven van jou als man. En in het leven van jou als vrouw. En het mooie van Elia. Hij gaf alles op de berg. Maar hij kon er niet van genieten. Hij kon niet genieten van de overwinning. Hij kon niet genieten van alles wat hij kreeg op de berg. Want één dreiging van Isabel. En hij vluchtte weg. Maar God was nog niet klaar met hem. En zo is God ook niet klaar met ons. Hij wil verder gaan vanaf vandaag en wat er nog gaat komen. Hij is hier. Kom op, lieve mensen. Als jij dat gelooft, op de plaats daar waar jij zit, sluit je ogen en begin met God te praten deze avond. Begin met hem te praten in stilte. Begin met hem te bidden in stilte. Want hij wil je aanspreken. Hij wil je bemoedigen. Hij wil je toespreken. Hij wil jou alleen voor jou in stilte. In stilte wil hij tot jou spreken. Want hij heeft iets voor jou wat jij misschien zelf niet kan beseffen. Hij is hier. Kom op, kom op. Laat je stem horen, lieve mensen. Laat je stem horen. Kom op, laten we met z'n allen beginnen te bidden. En laten we het uitspreken naar de Heer. Laten we onze stem verheffen naar de Hemelse Vader. Want de Heilige Geest is hier. Hij is hier. Halleluja. Jezus. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
en meer dan ooit, vul mij opnieuw, Heer. Waar mijn ik gebroken is, Heer. Kom met uw leven in mijn leven, Heer. Spreek in mijn stilte, Heer, als de grote ik ben. In mij, door mij, rondom mij heen. Maar spreek, Heer, tot mij. Ik heb u nodig deze weekend. Ik wil dat u spreekt tot mij alleen. Want ik heb u nodig, niet voor anderen, maar echt puur voor mezelf heb ik u nodig, Heer. Want ik heb u nodig, Heer. Meer van u, minder van mij. Halleluja. Laten wij opstaan, lieve mensen. Zodat we kunnen gaan aanbidden.

0: Halleluja.
1: Jezus.
0: Halleluja. Hij is hier. De Heilige Geest is hier. En hij wil blazen. Hij is hier in stilte. Hij is hier. Halleluja. Halleluja.

0: wat is hier. En hij spreekt tot onze harten. Hij wijst ons niet af. We mogen komen in zijn tegenwoordigheid door het bloed van het lam. En het bloed van het lam bedekt elke schuld. Hij heeft het al lang gezien. Hij zegt, kom maar, mijn kind. Je bent welkom bij mij. Als jij dat bent en je zegt, ik heb deze tijd apart gezet voor God. En ik wil mijn weekend beginnen door te komen en door te knielen. Om te zeggen, Heer, ik ben hier voor u. Ik wil schoon schip maken in mijn leven. Ik wil me toewijden aan u. Ik wil erkennen, dit is heilige grond. En ik wil u ontmoeten. Kom dan uit je rij. Kom naar voren. Kom maar. Ik kniel met mij hiervoor neer. Want Heer, dit is mijn verlangen. Om u te ontmoeten. Als jij dat bent, kom maar. Het is altijd spannend als je de eerste bent. Maar je bent welkom.
1: Hij is hier. Hij is hier, yes. Yes, kom maar. Halleluja. Het is tussen jou en de Heer. En het is de Heilige Geest die jou en tot jou in stilte wilt spreken. Niet met geweld. Niet met kracht. Maar door mijn geest, zegt de Heer der Heerscharen. Jezus. Yes. Halleluja.
0: Als buiten.
2: Als de golven over slaan.
0: Halleluja. Kom maar zingen.

mensen die buiten staan, jongens, dit is ook voor jullie. Een moment om te zeggen, ik zet dit weekend apart. Heer, spreek tot mij. Hier ben ik. Ik stap in uw genade. De Heer heeft je gezien. En ieder die hier geknield is. De Heer heeft je hartsbesluit gezien. En net als bij Mozes, bij de brandende braamstruik. Jij nadert hem en hij nadert jou. En hij begint te spreken. Voor alle mensen die graag verder willen bidden en verder willen praten. Jullie mogen met de nazorgers meegaan. Jullie mogen nu gaan lopen die kant op met de nazorgers als je wil. En als je zegt, dit was gewoon mijn moment van toewijding. Mag je ook nog even hier geknield blijven zitten. Maar maak wel even ruimte zodat ze door kunnen lopen. We zijn al bijna weer aan het einde gekomen van deze dienst. En jongens, dit is pas het begin. Dit is pas het begin van een fantastisch weekend in de tegenwoordigheid van God. En ik kreeg nog even wat berichten binnen van onze verkeers- en kampeersdienst. En ik moest jullie allemaal hartelijk bedanken voor het feit dat je je zo goed hebt gehouden aan de tijdsloten en aan de routes, waardoor we allemaal zo fijn hier hebben kunnen komen. Ja, fantastisch. Applaus voor jezelf. Dankjewel Wilfred voor je boodschap. Ik heb hier twee boeken van Wilfred. Eentje met voorwoord van Nicky Cruz zelf. Zo bijzonder hoe dat verhaal Wilfred heeft geraakt en Nicky Cruz ook in zijn boek schreef. Fantastische verhalen van hoop in de duisternis kun je halen in de lectuurtent. En dan om 9:15 start hier het buitenpodium. Podium met heerlijke aanbidding voor vanavond. En het verwerkingsboekje is opnieuw beschikbaar bij de EH-stand en bij de informatiebalie. Daar kun je aantekeningen maken. En ik wil graag de dienst afsluiten met gebed. Zo Vader God, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel voor de ontmoeting op dit moment al. Dank u wel voor de keuzes van toewijding om deze tijd apart te zetten voor u. En Vader, we bidden u gunst en uw zegen over een ieder uit die hier kwam en die zich toewijde en voor een ieder op zijn plek. Zegen hen. Ga met hen. Spreek tot hen. En spreek tot ons dit weekend in de machtige naam van Jezus. Vanavond gaan we door met worshipen. Om 10:00 hier gaan we alle nieuwe liederen opnemen. Gaan we heerlijk worshipen. En om 12:00 hebben we onze kampvuuravond bij het Zinginplein. En Isa, ja? Hiermee sluiten we hem af. Want we hebben zo'n fantastisch vol programma dat we al bijna weer doorgaan bij het buitenpodium. Mensen, fantastisch dat jullie er waren en een heel gezegend weekend.

Ja, tot zover de dienst uit de samenkomsttent, de nieuwe samenkomsttent. We gaan straks schakelen met ons collega Lucas Kramer. Die is daar als live verslaggever. Met hem gaan we ook terugblikken op de dienst. Vanavond hoorden we Wilfred Kools. Hij sprak onder meer over een koningen, waarin Elia God ontmoette onder een struik, kracht kreeg door een engel en vervolgens een nieuw avontuur aanging. De uitdaging daar ook in van, joh, ontmoet God. Ontmoet God, sta open voor wat God in jouw leven wil doen. Zoek daarin de rust. Wij gaan luisteren naar muziek van Christian Verwoerd.

0: Als de berg Sion, een klassieker van Christian Verwoerd. Ja, luistert naar Grootnieuws Radio. We doen verslag van de Pinksterconferentie van Opwekking. En we hoorden Calino Bus, directeur bedrijfsvoering van Stichting Opwekking, zojuist ook vertellen dat er nog van alles gebeuren gaat. Wij gaan dat niet allemaal uitzenden. Momenteel staat er hier ook een buitenpodium waar de band van de Stadskerk een aanbiddingsconcert gaat geven. Daar wordt van genoten. Later vanavond gaan ze video-opnames maken van de nieuwe nummers die door de Opwekkingband zijn toegevoegd aan de opwekkingsbundel. Belangrijker is dat wij nu gewoon even contact gaan leggen met Lucas Kramer. En zoals wij horen ben jij nog steeds in de samenkomsttent, Lucas.
1: Zeker. Ja, ik ben in de samenkomsttent. Terwijl het buiten golden hour is, zo kun je dat wel noemen. Ik denk dat jij dat beter kan zien, Hans. De zon die gaat heel langzaam onder. En dat grote kruis dat op het grote veld staat, dat wordt heel mooi uitgedrukt. Ziet er heel bijzonder uit. Ja, en binnen in de samenkomsttent stromen de mensen naar buiten. Ze gaan naar een volgend programma onderdeel of terug naar een tent of caravan. En een enkeling die blijft nog even zitten, nog even mijmeren over de dienst. Dat kan natuurlijk. Gewoon even stil zijn. Napraten met andere mensen over de dienst, over wat we gehoord hebben. Nou, zo heb ik Aartje even opgezocht. Aartje, goedenavond.
2: Hi, goedenavond, Lucas.
1: Ja, jij bent een van de mensen die nog even lekker hier zit te chillen, om het zo maar even te zeggen, na de dienst. Ja, hoe heb je deze dienst beleefd, Aartje?
2: Ja, het is gewoon weer heel fijn om hier te zijn. Het aanbidden, het is weer thuiskomen. Dat heb ik vandaag al vaker gehoord, terwijl ik hier rondwandelde, thuiskomen. Ja, en dan de dienst, zoals Elia, die God ontmoet in de stilte. En dat is ook zoals ik het zelf persoonlijk ervaar. Dus nu ook even zitten, het eind van de dienst. De laatste nummers ook echt gewoon even met God in gesprek. En heel dankbaar dat we hier weer mogen zijn dit jaar in alle vrijheid. Ja. En ervan genieten.
1: God ontmoeten in de stilte. Hoe vind jij God in de stilte? Is hij daar echt te vinden?
2: Ja, absoluut. Ik vind het zelf heel fijn om te wandelen. En dan ga ik het liefst ochtends vroeg wandelen. En ik heb vlak bij mij een heel mooi park. En daar is een berg. En daar ga ik naartoe om God te ontmoeten. En dan vooral 's ochtends, als je daar dan zit in het voorjaar met al die vogels. Het is één grote lofprijs aan hun maker. Ja. En dan ben ik zo blij dat ik daar onderdeel van ben. Ja. En dat zijn momenten dat ik God heel dichtbij ervaar.
1: Ja, mooi. Ja, stilte hebben we het over, terwijl we echt het buitenpodium echt luid horen hier op de achtergrond. Is er überhaupt stilte te vinden hier ook op Opwekking voor jou?
2: Als je zo om je heen kijkt en je denkt, nee, er is geen stilte. Maar wat we ook vanavond gehoord hebben, God is in je. En je kan ook naar binnen gaan, naar de stilte en daar dan je moment pakken. Ja. Maar voor je rust en voor de stilte moet je hier niet naartoe gaan.
1: Ja, misschien 's ochtends vroeg. Dan kan het nog wel heel erg stil zijn als iedereen nog slaapt in zijn tentje of caravan op Opwekking. Ik hoorde in de preek van Wilfred Koolsen ook het verhaal over Elia, die echt aan het einde van zijn latijn, om het zo maar even te zeggen, was. Wilfred heeft ook zelf zo'n moment gehad dat hij in een cel zette. Hij was veroordeeld. Heb je zelf ook iets waarvan je denkt van dat is wel ballast, dat neem ik mee naar Opwekking en daar wil ik eigenlijk wel vanaf?
2: Vraag je het aan een goede persoon. Ik heb een heel bewogen leven. Ik ben op mijn 8e mijn vader verloren. Ik heb op mijn 18e God de rug toegekeerd. En heb ook echt wel serieuze problemen met alcohol en drugs gehad. Dat neem je mee. God zou goed niet zijn als hij jou daar op heel wonderlijke wijze uit vandaan haalt. En in mijn geval is dat een zwangerschap geweest. En het zwanger worden van een meisje wat door de heren en dames artsen als niet levensvatbaar verklaard was. En nu een fantastische puberdochter is die gezond is. Ja, daar word ik stil van. Dus dat is ballast. En aan de andere kant is dat zo'n groot getuigenis wat je meeneemt.
1: Ja. Je hebt eigenlijk zelf zo'n moment gehad, net als Elia, net als Wilfred, dat je echt op een punt was dat je heel diep zat. En toen werd je zwanger en ontving je nieuw leven. Maar je ontving zelf ook nieuw leven, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, absoluut. Doordat ik zwanger werd, is mijn zoektocht naar God weer zo groot geworden. Omdat ik wist, diep van binnen, dat ik haar opvoeding, tenminste de opvoeding van een kind, niet zelf kon in mijn eentje. Dat ik daar God echt bij nodig had. Dus door dat nieuwe leven heb ik zelf ook nieuw leven ontvangen. En heb ik me ook echt mijn leven aan de Heer gegeven. En toen zij 2,5, 3 was, toen ben ik ook gedoopt. Dus dat is levensveranderend geweest.
1: Wauw. Ja. Hoe kijk je nou komend Pinksterweekend? We gaan het feest van de Heilige Geest vieren, de uitstorting van de Heilige Geest. Wat is jouw verlangen, Aartje, voor dit weekend?
2: Oh, dat is een hele goede vraag. Mijn verlangen is dat ik toch nog weer een duidelijke bevestiging van God ontvang over dat wat Hij voor mijn leven bedoeld heeft. En hij heeft al wel een aantal dingen laten zien, laten horen. En ik geloof met mijn hele hart dat Hij dit weekend ook weer gaat gebruiken om weer een stukje licht te brengen op het pad wat ik mag wandelen samen met Hem.
1: Ja. Mooi, nou, we gaan ernaar uitzien naar een mooi weekend. We gaan ervoor bidden. En ik wens je een mooi Pinksterweekend toe, Aartje. Dankjewel voor je getuigenis.
2: Dankjewel, Lucas. Jij ook bedankt.
0: Dankjewel, Lucas. In gesprek met Aaltje over hoe zij terugkeken op de dienst die zojuist plaatsvond hier tijdens de Pinksterconferentie.
3: Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

Wat hou ik van uw huis, hoorde zangeres Kingabaan met het team van Psalmen voor nu. Wordt ook in de app leuk gereageerd. Mensen die het toch waardevol vinden om via de radio de uitzending mee te kunnen beluisteren. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Bas vraagt zich af, joh, waarom zenden jullie die zangdienst om 10 uur niet uit? Nou, dat komt omdat dat een videoopname van Opwekking zelf is. Die gaan ze zelf natuurlijk daarna nog even monteren, mooi maken. Dus die première laten we uiteindelijk ook bij hun. Maar goed nieuws, wij blijven bij je tot 11 uur vanavond. Want op allerlei andere terreinen gebeurt er nog van alles. En we hebben natuurlijk Lucas die dat voor ons in de gaten houdt. We leggen straks contact met hem om even te checken waar die uithangt. Dan gaan we dat ontdekken. Nu gewoon Tolfwekking Band. Kunnen we geen genoeg van krijgen? Lied 822, Mijn Anker.

0: Mijn anker worden 8.22 uit de opwekkingsbundel.
1: Luister dit hele weekend naar Grootnieuws Radio. Live vanaf opwekking.
0: Ja, en er zijn mensen die dat al helemaal doen. Kees en Annette, het Wemelding in Zeeland, luisteren mee via Grootnieuws Radio. En zo zijn we er toch een beetje bij de Pinksterconferentie. Nou, tof dat je dat even laat weten, Kees en Annette. Ik wens jullie nog een heel tof weekend. Mike meldt zich ook aanwezig. Ja, en hier een hele leuke reactie van een hele enthousiaste luisteraar. Wat een mooie dag, lieve mensen. Genoten van de heerlijke sfeer, mooie gesprekken, vrolijke reportages, energieke presentatie. Ik wens jullie een heel mooi weekend. Nou, Marco, een hele enthousiaste luisteraar. We gaan even schakelen met Lucas. Want Lucas, die staat bij iemand die vanavond op het jongerenterrein was.
2: Ja, inderdaad. Er zijn heel veel programma-onderdelen op de Pinksterconferentie. Je kan echt naar 1000 tenten volgens mij tegelijkertijd toe. Genoeg te beleven. Seminars, diensten, gebedsmomenten. Nou, noem maar op. Het programma is overvol. Je kan echt onmogelijk alles tegelijkertijd volgen. Maar gelukkig zijn er genoeg mensen die hier lekker op een kleedje op het veld zitten of op een bankje en ons daarover kunnen gaan vertellen. Zoals de 18-jarige Mirte. Mirte, goedenavond. Jij bent bij de jongerendienst geweest, hè?
3: Jazeker.
2: Ja, hoe was het?
3: Erg leuk. Ja, veel verschillende muziek. Ik ben sowieso veel van muziek, dus ik kende alles. Maar genoeg mensen om me heen die ook heel veel niet kenden. Maar ik vond het wel erg leuk.
2: Ja, wat was nou echt een nummer dat eruit sprong?
3: Toch wel van Riders. Net. Ik ben even de titel kwijt.
2: Okay. Een mooi nummer.
3: Ja.
2: Ja, dan even naar de preek, want dat is altijd al een beetje de gouden combi, de worship natuurlijk, en ook wel een inhoudelijke boodschap. Mirjam van der Boom sprak van de Best Life Church. Waar had ze het over?
3: Ze had het over de Samaritaanse vrouw en had ze een heel verhaal bij. Maar wat voor mij wel uitsprong, wat ik best wel waar ik nooit zo over na had gedacht eigenlijk, was dat Jezus helemaal niet naar haar toe kwam van hé, hoe is het met je? Of oh, het is midden op de dag, wat is het zwaar? Maar hij kwam eigenlijk, ik kwam maar een soort overvallen van ja, geef mij te drinken. Ze werd een soort in het diepe gegooid. Maar Jezus maakte er uiteindelijk wel een soort iets heel moois van. Het was wel heel betekenisvol voor haar geweest uiteindelijk. En dat het uiteindelijk, dat ze in het diep is gegooid, wel gezorgd heeft dat ja, heel die stad tot geloof kwam. Dat dat een soort heel bijzonder is.
2: Ja, bij Jezus die levend water geeft.
3: Ja, zeker. Dat hij de deur is van het leven. En dat, ja, je wordt soms in het diepe gegooid en dat je echt misschien wel denkt zelf ook wel van ja, wat moet ik hiermee? Maar dat Jezus dan wel het kan gebruiken juist om ja, jou, door jou heen andere mensen aan kan laten gaan.
2: Ja. Ervaar je dat zelf ook in je leven?
3: Ja, zeker. Ik heb best wel veel, doe ik met het geloof. En ik vind het ook wel mooi om te zien dat God je kan gebruiken door de dingen die je meemaakt, dat je daar mensen over kan vertellen.
2: Ja, doe je dat vrijmoedig? Tenminste, ik vind het ook wel soms spannend om te vertellen over Jezus.
3: Klopt, ja. Bij mij vindt dat wel heel grappig. Het gaat eigenlijk heel vanzelf. Vaak eindig gesprek gewoon over het geloven. Dan vertel ik gewoon maar mijn dingen. Dan komt het vaak wel goed.
2: Volgens mij ben je ook wel zo'n persoonlijkheid. Gewoon iemand die gewoon lekker vrijmoedig. Jezus in mijn leven. En het is allemaal mooi. Allemaal mooi.
3: Ja, en meestal begin ik er geen eens zelf over. Maar omdat dat dan zo in je leven is dat mensen vragen stellen, dat het eigenlijk altijd wel opkomt. Ik doe mijn studie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Dus dan kom je best wel snel op het geloof uit. En dan zijn mensen ook veel meer open, omdat je hun niet benadert van oh, je moet geloven. Dan klappen sommige mensen wel dicht van. Maar juist de mensen die dan wel vragen hebben, die merk ik dat ze dan wel naar je toe durven te komen. Dat vind ik heel gaaf.
2: Ja, nou, gaaf om te delen over het evangelie. Hey, we staan aan de start van een mooi Pinksterweekend. Nou, je bent hier samen met een vriendin volgens mij op opwekking.
3: Yes.
2: Waar kijk je nou echt naar uit dit weekend? Wat wil je nou echt niet missen dit weekend?
3: Ja, ik denk de spontane dingen eigenlijk. Dat je ergens met gitaar met opeens allemaal mensen gaat zingen. Ja. Dat je nieuwe mensen ontmoet of opeens random gesprek voert met iemand die dan heel veel van betekenis kan zijn.
2: Ja, maar dat kun je niet regisseren. Dat kun je ook niet plannen. Hoe gebeurt dat dan hier op opwekking? Want dat is natuurlijk ook wel weer zo'n setting, zo'n conferentie, zo'n festival. Waar dan van zulke bijzondere ontmoetingen en spontane dingen gebeuren?
3: Nou ja, jezelf ook een beetje openstellen. Als we aan het volleyballen zijn, doe een keer mee of zo. En zeg ook een keer hoi tegen degene naast je, gewoon random. Van als iemand naast je komt zitten, zeg ik vaak gewoon of hoi of goeiemiddag of wat dan ook. Dan kom je vaak wel op zulke gesprekken op gang. En dat vind ik ook wel het mooie. Je hoeft er zelf niet heel veel voor te doen. God doet dat wel. En dat vind ik heel gaaf.
2: Kijk, nou, we hebben denk ik zojuist een basiscursus How to Survive opwekking van jou gehad.
3: Ja, onbedoeld wel misschien. Ja.
2: Hey, mensen, ik wens je een heel mooi, mooi Pinksterweekend, een mooi opwekkingsweekend toe. En ja, ondertussen speelt Sera Worship met de Stadskerk Groningen hierdoor op het grote veld. En ja, treedt de avond in hier op opwekking. Maar die avond die is nog lang niet afgelopen.
0: Nou, dat zijn toch tijden. Ik herinner me nog dat we Vierhouten, dat is natuurlijk 3 eeuwen geleden, dat ze gewoon zeiden, jongens, nu ogen dicht en snaveltje toe. Maar die tijden zijn veranderd. We gaan nog een tijdje door. Ook hier op Groot Nieuws Radio zijn we bij je met de Pinksterconventie tot 11 uur vanavond. Ik ga het woord geven aan Phil Wickham en Crowder. Zij zingen voor ons It Really Is Amazing Race.

project. Je luistert naar de Pinkse Conferentie via Groot Nieuws Radio. Ik wilde bijna 1008 zeggen, maar dat was even geleden. De Pinkse Conferentie op Groot Nieuws Radio. En we gaan straks weer even contact leggen met collega Lucas, die de hele tijd allerlei mooie mensen ontmoet, die mooie dingen beleven en met ons ook willen delen. Nou, ook via WhatsApp. Iemand die vol verwachting, vol verwachting uitkijkt naar morgen om naar opwekking toe te komen. Nou, bezoek dan zeker ook wel eens even onze stand en onze studio. Dan kun je kijken, natuurlijk naar een mooie t-shirt actie, maar ook even ons ontmoeten. En dat is altijd gezellig. We gaan even naar de nieuws van 10 uur. En dat doen we met muziek van Elevation Worship.

0: Trusty Bibles, dankjewel Josiah Queen. Straks nog 1 uur Grootnieuwsradio vanaf opwekking 2026.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Voor hoogwerkers, kranen en shovels, maar ook heftrucks, kachels, aggregaten en andere machines, ga je naar Kokverhuur. Die heeft een machine voor iedere klus en bespaart je de drie R's. Rente, ruimte en risico. Kijk op kokverhuur.nl.
4: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
3: Je vindt Kokverhuur in Geenemuiden, Hattemerbroek en op kokverhuur.nl.
5: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
6: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
7: Christencoaches.nl, de plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jou inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. Christencoaches.nl. Geloven in verandering.
8: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
9: Het leven vraagt veel van je. Rennen, plannen, doorgaan. Maar echte kracht begint van binnen. Ga je naar opwekking? Kom dan langs bij de stand van de Christelijke Zorgverzekeraar aan de boulevard. Ontvang de powerpack en ga opgeladen op weg met de Christelijke Zorgverzekeraar.
10: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
11: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk Vakantiepark Beloofde Land.
12: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
13: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
14: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
17: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Twee jaar geleden stortten de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTV Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
2: We zijn live vanuit Biddinghuizen. De Pinksterconferentie van Opwekking is vandaag officieel begonnen. Sinds gisteren lopen hier al een heleboel mensen rond. Even los van de mensen in de opbouwweek. Nou, het laatste waar deze mensen die ik nu buiten zie lopen aan denken is naar bed gaan. Want er is nog heel veel activiteit. Dus onze live verslaggever Lucas, die sturen we er maar weer eens op uit om een paar mensen te spreken van hoe is de eerste dag gegaan? Hoe blikken we terug en wat heeft men beleefd? We gaan het horen na Corey en Tori. Corey Asbury en Tori Kelly.
21: Je hebt een warm hart voor mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Als jij wil werken vanuit jouw professionaliteit en geloof, ben je van harte welkom bij de Profila Zorggroep. Kijk op werkenbijprofilazorggroep.nl en solliciteer.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
23: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijn razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
24: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
25: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
26: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
27: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
28: Tweede Pinksterdag. Open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
29: ICT en security voor bedrijven en zorginstellingen. Lagarde uit Barneveld. Verrassend vertrouwd. Ontdek alle mogelijkheden op lagarde.nl.
30: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
29: Aan de slag in de beveiligingstechniek? Kijk op werkenbijlagarde.nl.
31: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
32: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
31: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
32: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
33: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
34: Bezoek op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
35: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
36: Een fijne baan in de zorg bij jou in de buurt? En een team met wie jij je geloof kunt delen? Kom werken in een van de teams van Lely Zorggroep en maak het verschil voor de mensen in jouw omgeving. We ontmoeten je graag. Ga naar werkenmetwaardering.nl.
37: Iedereen heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch?
38: In de zonnige vallei in Zuid-Moravië.
37: Oh ja, natuurlijk. Campingletmeden.com.
39: Gek op lage prijs.

0: Mist u toegevoegde waarde bij de financiële en fiscale zaken in uw bedrijf? En u wilt eigenlijk gewoon ondernemen? Blankers en Van Vark denkt deskundig met u mee, met hart voor uw zaak. Kijk op blankers-vanvark.nl.
1: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan. Hans van Vuren.
5: Live vanaf het christelijke radiostation.

0: Reckless Love, een akoestische uitvoering van Corey Asbury en Tori Kelly.
1: Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking.
0: En wat is het ontzettend leuk dat je er nog bij bent. Misschien luister je al vanaf vanochtend vroeg. Heb je de hele Opwekking Top 100 meegemaakt. En ook de eerste uren van de Pinkster Conferentie live hier op Groot Nieuws Radio. En we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Nog langer niet. Want we gaan lekker tot 11 uur door. En natuurlijk ook met collega Lucas. Lucas, om even maar gewoon even een random vraag te stellen. Wat ruik jij?
2: Ja, wat ruik ik? Nou, ik ruik citronella kaarsen. Die nemen mensen natuurlijk mee naar de camping om al die vliegen en ongedierd weg te jagen. Ik ruik ook douchegel. Ik was net even bij de douche op camping aan, waar mensen het nu even van nemen om na een warme, plakkerige dag nog even een lekkere, frisse douche te nemen. Van harte aangeraden. Doe het wel in de avond trouwens of in de vroege ochtend, want overdag zijn de douches op Opwekking koud. Ik waarschuw je alvast. Ja, en wat zie ik? Nou, laat ik nu even een tafereel beschrijven. Ik zie een echtpaar voor hun caravan zitten. De kaarsjes aan, de spelletjes op tafel, die gaan zo meteen denk ik wel gespeeld worden. Een lekker drankje erbij en dan daarna een looppad waar het een drukte van belang is. Want bedtijd, dat is het nog lang niet op Opwekking.
0: Oké, nou, we gaan jou blijven volgen, want je hebt nog veel meer in je programmaboekje staan. Wij gaan ondertussen even terugblikken, want wat heb jij nou eigenlijk allemaal kunnen horen hier vandaag? Even een terugblik op de eerste dag van de Pinkster Conferentie.
3: Zo, goedemorgen. Een nieuwe dag is aangebroken. I've got joy in the morning. Goedemorgen, ik ben hier alles gereed aan het maken om te vertrekken naar Opwekking straks. Nog even een lekkere douche pakken thuis. Ja, daar zou ik maar even van genieten nog.
4: Nou, zeg dat. Alfonso van Pets Brothers, goedemorgen. Wordt gebokst hier en voor wie denkt dat Opwekking nog moet beginnen, Opwekking is al in volle gang. Geef mij tips.
5: En linkerbeen voor.
0: Natuurlijk.
5: Gaat lekker hoor. En door.
6: De zonnebrand is mee. Ik zat hier een beetje ongeveer een soort Sebastiaan de Krap te wezen. Ja, dit jaar was ik van plan om er meer te zitten als een soort van perfect gebakken brood. Wit van binnen en een beetje bruin van buiten.
7: Waar staan jullie?
8: We staan op veld G.
7: Op veld G?
8: Ja.
7: Is dat inmiddels gemeente Harderwijk?
8: Nee, gemeente Katwijk.
7: Katwijk, ja.
0: Dit is Joy. Rachel, die laat weten dat ze hem denk ik helemaal niet kende. Ze zegt, dat is toevallig, mijn hondje heet ook Joy. Nou, dat is wel toepasselijk, hè. Tijdens het uitlaten heb je Joy in the morning, Joy in the evening en dan ook Joy in je hart. Nou, daar moet dan denk ik het hondje Joy ook hartstikke blij mee zijn, of niet, Joy?
9: Het moment om de nummer 1 bekend te gaan maken.
10: Zeker. Ik kan echt wel zeggen dat Jezus de overwinnaar is. Ja, absoluut.
9: Dit is Jezus overwinnaar.
11: De boodschap waarmee ik zou hopen dat mensen naar huis gaan is dat wij soms willen vragen, maar wie ben ik? Mozes zei ook, wie ben ik? En daarop gaf God geen antwoord. God zei, Mozes, dat is punt niet. Het gaat over wie ik ben.
12: De ik ben is de ik ben. En de ik ben kan tot jou vanavond en in de komende dagen spreken met zijn stille stem. Hij is hier. Dan staan we erbij op als je kan. En dan geloof ik dat we het beste, maar ook het beste en het beste applaus kunnen geven aan Jezus.
0: En dat was een terugblik op de eerste dag van de Pinkster Conferentie. En wij gaan nog eventjes door tot 11 uur vanavond. Wij gaan luisteren naar Anne-Michel en Maaike van Putten. Veilig in mijn armen.

0: More Love, More Power. Michael W. Smith hoorden we. Ja, je weet wat de prediker zei. Er is een tijd van terugkijken, er is een tijd van vooruitkijken. We kijken even naar de programmering van komend weekend. Want er is ook live muziek in de studio van Grootnieuws Radio hier op de Pinksterconferentie. Morgen tussen 1 en 2 zijn Sander en Anja live in de studio. Dus ja, kom je hier morgen en wil je ze zien? Morgen tussen 1 en 2. Morgenmiddag tussen 4 en 5 is Delise hier op het podium te vinden. Zondag tussen 1 en 2 zanger Dien. En zondagmiddag vanaf 4 uur Martijn Buwalda. Ja, ondertussen is dat natuurlijk toekomstmuziek. Vandaag gaan we ook even weer kijken naar wat vandaag is. En vandaag is Lucas Kramer met een wandelzanger, wandelzender in de seminartent van Open Doors.
1: Ja. Inderdaad, ja, we wandelen wat af op opwekking deze avond, deze late avond. Maar ja, ik zei net al, opwekking, de vrijdag is al lang niet afgelopen hoor. De Bijbelbeukers die spelen ondertussen op het podium van de jongeren. En in seminar tent 4 is zojuist een seminar afgelopen van Open Doors. Waar aandacht gevraagd wordt voor de vervolgde kerk. Eline Segers is relatiemanager jongeren bij Open Doors, ook zangeres. En je was bij dat seminar, je hebt het geleid. Wat is er gebeurd net op het podium?
2: Ja, dat was heel bijzonder. Wij hebben eigenlijk muziek en verhalen gecombineerd om het verhaal van de vervolgde kerk in Nigeria te vertellen. Want we zijn daar afgelopen april op reis geweest. We mochten daar muziek maken met vervolgde christenen. Dus we hebben eigenlijk het publiek een uurtje meegenomen in die muziek en in die verhalen.
1: Ja, hoe klinkt dan Nigeriaanse muziek?
2: Dat swingt. Dan kan je niet stilstaan. Dus dat hebben we ook met elkaar gedaan. We hebben met elkaar eigenlijk geoefend met het maken van percussie door te stampen en te klappen. En de hele zaal deed tot mijn verbazing ontzettend goed mee.
1: Jouw verbazing?
2: Nou ja, het zijn toch Nederlanders, dus ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Maar iedereen heeft gewoon eigenlijk 10 minuten in een soort trance gezeten. En we hebben eigenlijk allemaal aanbiddingsliedjes over dat ritme heen gezongen.
1: Vet. Nou, dat klinkt heel erg goed. Maar tegelijkertijd is het ook een super serieus onderwerp. Wat is het verhaal van Nigeriaanse christenen?
2: Het verhaal is dat ze worden vervolgd. Er is geweld eigenlijk overal om hen heen. En het gebeurt niet alleen wekelijks, het gebeurt dagelijks. En het lijkt ook maar niet op te houden, dat geweld tegen christenen in Nigeria. Maar het verhaal is ook dat ze aanbidden en dat ze God prijzen. Te midden van dat geweld, dat ze naar de kerk komen, ook al is de kans dat ze dat overleven soms maar 50% in sommige gebieden. Het is echt bizar, maar toch blijven ze naar de kerk gaan, blijven ze samenkomen, blijven ze God aanbidden. Ja. Dus dat is eigenlijk, ja, het verhaal heeft heel erg twee kanten. En dat hebben wij ook in deze seminar proberen te laten zien.
1: Ja, en dat verbindt ons eigenlijk ook met de vervolgde kerk in Nigeria. Zij aanbidden, wij aanbidden God hier ook op de Pinksterconferentie. Is het ook niet een klein beetje wrang? Wij zitten hier met zoveel duizend christenen. In vrijheid ons geloof te vieren hier op een evenemententerrein in de Flevopolder. En in Nigeria is het hartstikke moeilijk.
2: Nou zeker, ik had ook eigenlijk op het einde van de seminar dat het me heel erg raakte. Het contrast inderdaad, dat wij hier met zoveel mensen God kunnen prijzen is fantastisch. En daar mogen we ook heel dankbaar voor zijn. Maar het raakt me ook dat mijn vervolgde broers en zussen in Nigeria dat ook, denk ik, zo graag zo vaak zouden willen doen. Maar elke keer dat gebeurt, dat ze toch gewoon op hun hoede moeten zijn voor aanvallen. Maar het mooie ook is dat we juist dan in zo'n seminar voor ze kunnen bidden, kunnen zingen met hen in gedachten. En dat verbindt inderdaad, wat jij ook zegt, enorm.
1: Ja. Wat kunnen we voor ze doen?
2: Het allergrootste wat mensen kunnen doen is bidden. Dat is ook hetgene wat ze zelf altijd vragen, is bid voor ons. Bidden voor de vervolgde kerk, dat is het mooie. Dan kan je over landgrenzen heen gaan. Want je hoeft dan zelf niet op reis, maar God hoort ons gebed en werkt over die landgrenzen en kan dan vervolgde christenen in Nigeria kracht geven. Dus gebed is het allergrootste wat mensen kunnen doen.
1: Ja, bidden. Ik liep net hier door de gebedstraat hier om de hoek. Daar werd ook al volop gebeden. Ik weet of ze voor de vervolgde kerk baden of voor andere gebedspunten. Dat weten we niet. Maar dat is inderdaad wat we kunnen gaan doen. En we kunnen ook van ze leren een klein beetje swingen.
2: Absoluut. Dat heb ik in ieder geval wel geleerd.
1: Ja, ik ben ook een beetje een stijve hark hoor. Dus volgende keer ben ik erbij en dan ga ik ook leren swingen. Eline, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Dankjewel, Lucas, vanuit de seminartent van Open Doors met de belevenissen van de programmaleidster en ook zangeres Eline Segers. We gaan straks onder meer ook luisteren naar de Bijbellezing die je hoort op Grootnieuws Radio. Maar we zijn ook van Lucas nog niet af, want die heeft nog veel meer te melden. Dit is muziek van Lef.

Beleef het Pinksterweekend samen met Groot Nieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Nou, die vrouw die kan wel zingen, hoor. Haar naam is Natalie Lane. Dit was The Long Way. We gaan weer even contact leggen met collega Lucas Kramer. Hij loopt over het veld, doet verslag van alles wat hij tegenkomt. Ik was zelf in de overtuiging. Hij was zo vol vuur zojuist dat hij onderweg was naar de stampende muziek van de Bijbelbeukers. Maar hij heeft een andere afslag genomen. Hij is in een straat vol brandweermensen. Ja. Lucas.
1: Ja. Het is een drukte van belang op de campings van Opwekking. En ik liep langs wat tentjes op zoek naar leuke opwekkingsmensen. Niet wetende dat ik inderdaad in de straat van de brandweeren gekomen was. Maar ik had het kunnen weten, want hier staat gewoon een brandblusser. Er staat zo'n rood bordje met zo'n witte brandblusser daarboven. Roken en open vuur verboden. Ja, dit is de brandweer, toch? Brandweerman Arno?
2: Ja, klopt. Ik ben bij het brandweerlaantje.
1: Hoeveel brandweren zijn er dan wel niet dit weekend op Opwekking?
2: We zijn met 33 man hier. 33 brandweermensen, laat het uitstellen. Ja. Er zitten ook vrouwen tussen.
1: Ja. Maar waarom is de brandweer nodig?
2: Ja, het moet veilig blijven en het is geëist. Dus. Ja. Ja. Wij zijn er voor in ieders veiligheid.
1: Kijk, nou heel fijn dat jullie er zijn. Kun je trouwens nog wel iets meemaken van het programma als brandweerman? Of ben je echt volop druk in functie het hele weekend?
2: Nee, we hebben wel de ruimte om lekker gewoon naar het programma te gaan en alles. En als er wat fout gaat, dan lopen we gewoon weg en gaan we aan het werk.
1: Ja. Nu is het heel warm en nou, ook wel een droog weekend. Is het extra spannend dan, deze dagen?
2: Nee, met name warm. Ook als je het pak aan moet, is het dan warm. Wordt het zweten. Ja, nou, dat zijn we gewend.
1: Ja, nou, laten we hopen niet dat jullie hoeven uit te rukken. Ja, brandweer, het vuur van de geest, dan zijn de linkjes al snel gemaakt. Blus het vuur van de geest niet uit. Ja, hoe vaak hoor je dat grapje wel niet?
2: Nou, je bent nu even de eerste waarvan ik hem hoorde. Dus dat zeker. Je bent de eerste even.
1: Ja. Wie betekent, of wat betekent de Heilige Geest voor jou, Arno?
2: Zo, goeiedag. Ja, het is wel degene waar ik elk jaar wel hier voor... voor kom is een groot woord. Maar hij is er het hele jaar door is hij er. Ja. En dit is wel het punt waar we meer meemaken van de geest. Laat het zo stellen.
1: Ja, ja. Hier maak je meer mee? Wat doe je dan op?
2: Ja, samen bezig zijn binnen ons vak. We zijn allemaal professioneel brandweerman. Maar toch ja, ook de dingen eromheen waar je met elkaar praat. En een relatie opbouwt met elkaar. Dat is wel heel erg mooi.
1: Ja. Dus. Dan overstijgt het opeens het vak en dan heb je het opeens met je collega's over het geloof.
2: Ja, ja zeker. En we zijn allemaal ja, gelovige brandweermensen hier ook. En niet dat dat een zeldzaam is in Nederland hoor, want er zijn er heel veel. Maar hier kunnen we... Ja, brandweer is eigenlijk bijna een bijzaak en het geloof staat hier voorop.
1: Ja, gaaf.
2: En wij maken gebruik van ons... Ja, onze kennis om dat ten dienste te stellen van de hele conferentie.
1: Ja, voor ieders veiligheid. Gelukkig dat jullie er zijn. Fijn dat jullie er zijn. En laten we hopen op veel vuur. Geen bosbrand het liefst, maar veel vuur van de geest.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Okay. Nou, dat is onze verwachting voor dit Pinksterweekend. Ja, in het laantje van de brandweren.
0: Dankjewel, Lucas. Wij gaan straks luisteren naar de Bijbellezing. We komen dan uit bij Psalm 134. Maar eerst gaan we luisteren naar Mozik Worship.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 134 en 135 uit de Basisbijbel. Een pelgrimslied. Kom, dienaren van de Heer, prijs de Heer. Ook jullie die 's nachts in het heiligdom van de Heer staan, hef je handen op naar het heiligdom en prijs de Heer. De Heer zal vanuit Jeruzalem goed voor jullie zijn. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, zal goed voor jullie zijn. Psalm 135. Halleluja, prijs de Heer. Dienaren van de Heer, prijs de Heer. Daar in het heiligdom van de Heer, op de voorpleinen van het heiligdom van onze God, prijs allemaal de Heer. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zing voor Hem, want Hij is vriendelijk. De Heer heeft het volk van Jacob uitgekozen. Israël is zijn heiligdom geworden. Ja, ik weet dat de Heer geweldig is. Onze Heer is machtiger dan alle goden. Hij bepaalt wat er gebeurt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en de oceanen. Hij laat de wolken komen aan het einde van de aarde. Hij maakt de bliksem en laat het regenen. Hij laat de wind los uit zijn voorraadkamers. Hij doodde in Egypte alle oudste zonen en alle eerstgeboren dieren. Hij deed in Egypte grote wonderen tegen de farao en al zijn dienaren. Hij versloeg grote volken, hij doodde machtige koningen, Sihon, de koning van de Amorieten, Och, de koning van Bashan, en alle koningen van Kanaan, hun land gaf hij als eigendom aan zijn volk Israël. Heer, u blijft voor eeuwig, de mensen prijzen u door alle eeuwen heen, want de Heer komt voor zijn volk op, hij heeft medelijden met zijn dienaren. De goden van de andere volken zijn van zilver en goud, ze zijn door mensen gemaakt. Ze hebben een mond, maar spreken niet, ze hebben ogen, maar zien niet, ze hebben oren, maar horen niet. Er is geen adem in hun mond. Laat de mensen die ze maakten en erop vertrouwden, net zo machteloos worden als zij. Volk van Israël, prijs de Heer, priesters, prijs de Heer. Alle levieten, prijs de Heer. Laat iedereen die diep ontzag voor de Heer heeft, hem prijzen. Prijs de Heer vanuit Sion. Prijs hem die in Jeruzalem woont. Halleluja.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

en sfeervolle klanken van Hartford Hallelujah van Brandon Lake zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de Pinksterconferentie voor vandaag. Morgen gaan we lekker in de vroegte weer van start. Om 7:00 is collega Annemarie Biljart hier om je wakker te praten. Je uit te leggen wat er allemaal gaat gebeuren hier van de Pinksterconferentie. Morgen vanaf 7:00 ochtends tot 11:00 s'avonds kan je alles meebeleven. Natuurlijk ook met live muziek van Sander en Angela om 1:00 s'middags. De Lize om 4:00 s'middags. Zorg dat je het niet mist. Wil je nog reageren op deze uitzending? Kan dat natuurlijk altijd. Gebruik onze WhatsApp. Heb je een beter idee en denk je, ik ga lekker slapen. Dan wensen we je een fantastische nacht. En graag treffen we je morgen weer. Dit is Seb Sleeder, dit is Counting My Blessings. Tot morgen.

0: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
1: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Bezoek Op Opwekking, de studio van Grootnieuws Radio, en bestel jouw favoriete Grootnieuws Radio t-shirt.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: speelt.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
3: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
6: Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Geef je huis een upgrade met Buto Schilderwerken. Voor schilderwerk, wandafwerking en meer. Topkwaliteit van de vakmensen uit Hardingsveld-Giessendam. Butoschilderwerken.nl. Kleurt het leven met vakmanschap.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
10: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Tot 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen afrit Beek en Zevenaar een file met 20 minuten oponthoud. Eén rijstrook is daar dicht.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
15: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
21: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: 10 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Gek op lage prijs.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er 2 bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Gisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en €100.000 gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De nacht van Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt dus niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: En dat betekent dus dat we als kerken het meest unieke wat we hebben, namelijk dat we geloven in een leven door de dood heen, dat we dat steeds meer weg zien vallen. Het enige wat je kunt doen is als kerk er wel zijn. En laten zien dat wij een verhaal hebben dat niemand anders heeft.
2: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. Automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt